0: Hey, what do you mean my credit's no good?
1: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Pocket. Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Yes, we zijn er weer. Een hele goede morgen. Het zijn Peter en Milou in de mix. En Dave Datema is er ook weer met het laatste nieuws. Goedemorgen, Dave.
3: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in de tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin lag dus wel een mogelijk explosief. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Dat wordt later tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vakbond FNV heeft opgeroepen tot een staking op 4 september in de haven Rotterdam. Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens een keer voor 5 dagen stilgelegd in de haven. Toen het werk werd hervat, was er een achterstand van duizenden containers die eerst weggewerkt moest worden. Een natuurbrand in het noorden van Limburg heeft vannacht zich uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Er is inmiddels een gebied van 100 hectare getroffen, zegt de brandweer. Gisteren was dat nog maar 20 hectare. Een paar 100 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van het leger, die helikopters heeft gestuurd. Inmiddels is een camping ontruimd en het dierenpension moest alle huisdieren hals over kop evacueren. Door de aanhoudende droogte is de kans op brand vrij groot. Zo was gisteren op Goeree-Overflakke ook brand uitgebroken in de buurt van Goederede. Omdat de kans op verspreiding zo groot is, werden meteen 6 pluswagens die kant op gestuurd en stonden er 12 stand-by. Na een paar uur was de brand uit. De bekende radarstoomboot, de Majesteit, blijft liggen in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen het schip daar laten liggen aan de Maasboulevard. De twee oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaren. Voor hoeveel het schip is verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui. En het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en dan wordt het in de middag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Geen files dus. Lekker door met de show.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Peter en Milou.
1: Radio met een grote R.

0: Yes, een stralende nieuwe dag. Het is 6:06. Je luistert naar Radio Rijnmond. Soul Sister and the Way to Your Heart. Een hele goede morgen. Je bent er weer bij.
1: Welkom op deze denderende dinsdag.
0: We zijn weer live vanuit het Lloyd.

0: Zandvoort heeft het ook heel druk vandaag. Zo druk dat het vandaag de drukste dag van het jaar wordt. Ja, er zijn ongeveer 10.000 bezoekers die vandaag verspreid over de dag met 70 vluchten weggaan naar buitenland of weer terugkomen. Ja, dat is best wel veel voor zo'n klein vliegveldje. Dus wij zijn benieuwd hoe ze dat in 16-over gaan doen. Hoe ze ervoor gaan zorgen dat iedereen op een veilige manier weggaat of terugkomt.
1: Ik ben blij dat je het een keer 16-over noemt. Want ik begreep dat zelfs Omroep West, die besteedt ook aandacht aan, omdat het Rotterdam de Heek Airport
0: nee,
1: is.
0: Nee, ik vind het eigenlijk gewoon nog steeds 16-over.
1: Dat kan toch echt niet? Nee, ik vind het echt gewoon 16-over. Het is eigenlijk ook gewoon Rotterdam Airport, vind je niet?
0: Mee eens.
1: Hey, we geven vandaag weer een noodradio weg. Als je nou dit signaal hoort, app dan de frequentie van Radio Rijnmond naar de Rijnmond-app. Dat is deze keer dus niet. Hè. Dit was een voorbeeldje. Ja. Maar als je dit signaal hoort, dan ding je dus mee naar die geweldige prijs. En dat is een noodradio. Ik zal hem zo meteen even laten zien via de livestream en op TV Rijnmond. Dan weet je ook hoe die eruit ziet. Het is een hartstikke tof ding. Dit is Toverlo!

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87. 90.
2: Guttigen we.
0: En nu.
3: Wordt ze helemaal gek van.
4: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
7: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.

0: Whitney Houston van Kanshoofd zingen. And I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. We hebben Peter en Bilou op Radio Rijnmond. Voor veel mensen is de afsluiting van de Algra-brug een grote ergernis. Maar niet voor Christian Verhoeven uit Krimpen aan de IJssel. Integendeel zelfs, want de fietsenverkoper die profiteert juist extra van de renovatie. Hij verkoopt nu ongelooflijk veel fietsen, vooral e-bikes. En toen we hem belden, werd hij al meteen weer gebeld door een nieuwe klant.
1: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, gaat de telefoon alweer. Er is er alweer een hoor. Nieuwe klant, hallo.
1: Ja, het is lijkt het wel op, hè?
0: Ja, je bent echt spekkoper, hè. Je hebt het zo goed voor elkaar. Gefeliciteerd, man.
1: Ja, nou, dankjewel. Ik vind het soms wel een beetje lastig om het op die manier te zien. Dat het bij mij dan eigenlijk zo'n succes is. En waar het voor anderen gewoon een grote
0: groot
1: verdriet eigenlijk is.
0: Een soort Oom Dagobert ben jij eigenlijk, hè? De een zijn dood is de ander zijn brood. Geld! Ja, ja. Nog meer geld! Ja. Al die brugafsluitingen. Jij werkt ook samen met Rijkswaterstaat natuurlijk.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, nee, we spelen onder één hoedje.
2: Hey, maar wanneer kwam je op dit idee? Jij hoorde van die afsluiting en toen dacht je, daar moet ik iets mee als fietsverkoper.
1: Ja, kijk, het is niet de eerste keer dat we hier te maken hebben met flinke verstoringen in de aanvoerroute, zeg maar. We hebben een project gehad, Grote Kruising, waar de kruising naar de brug de hele tijd uitgelegen. Een aantal jaar geleden heeft de brug ook al eens een ruime week gesloten geweest. En ja, van die eerdere periodes hebben we wel geleerd dat er echt een run op fietsen komt. En allerlei initiatieven die dan ontstaan vanuit Rijkswaterstaat om de fietsen nog populairder te maken.
0: Want even voor de duidelijkheid, ze halen dan bij jou een fiets. En hoe komen ze dan aan de overkant?
1: Er hangt aan de brug is er een tweede brug van hangen. Dat is een soort bypass. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk langs die werkzaamheden kunt fietsen. Dus dan gaan we een aanhangbrug aan de brug en die wordt na een meter of 30, 40, wordt die weer aan de oude fietspad vastgeschroefd.
0: Juist. Ja, en die afsluiting van die Algra-brug, dat is aankomende maandag. En daar houden we je ook van op de hoogte van wat er allemaal gebeurt natuurlijk. Qua files en zo. Krijg je dat allemaal van Milou te horen natuurlijk als eerste, hè?
2: Ja, en er is een verslaggever ter plekke om te kijken hoe dat die eerste maandagochtend gaat.
0: Zo is het ook. Dus Radio Rijnmond, zometeen nog wat Feyenoord nieuws. Ook lekkere muziek onderweg van de Golden Earring. Sade komt eraan en Alphabeat is onderweg. Maar eerst de Counting Crows.

0: zijn de Counting Crows en Vanessa Carlton. Een big yellow taxi bij Radio Rijnmond. Het is inmiddels 9 minuten voor half. Wacht eens even. Het is er tijd voor, jawel. Dit is het moment. Dit is het geluid.
1: Dit is het geluid van de Noodradio inderdaad. Want die geven deze hele week weer weg in alle programma's. En het enige wat jij moet doen om er vandoor te gaan met die Noodradio is de juiste frequentie van Radio Rijnmond appen naar onze studio.
0: Ja, daar gaat het om inderdaad. Want veel mensen luisteren tegenwoordig via DAB+, via TV Rijnmond of via onze livestream natuurlijk. En die weten dus niet meer die ouderwetse etenfrequentie.
1: Maar waarom is die zo belangrijk dan?
0: Nou ja, als er een ramp zich voordoet, dan moet je natuurlijk wel weten waar die zit. Dan heb je die Noodradio nodig. Die zet je dan op de frequentie van Rijnmond. En dan word je geïnformeerd over wat je te doen staat. Ja, we hopen natuurlijk niet dat het gebeurt, hè, dat er zich een ramp voordoet. Maar als het gebeurt, dan is die Noodradio van jou. App nu de frequentie van Rijnmond naar de Rijnmond-app.

0: Een van de vijf hits van de Golden Earring die de Billboard Hot 100 heeft gehaald. When the Lady Smiles, hoorde je uit de Amerikaanse hitlijsten dus hier op Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je van Dave Datema.
2: Nou, mocht je nou op vakantie gaan vandaag met het vliegtuig, veel succes. Want op Rotterdam The Hague Airport is het namelijk de drukste dag van het jaar. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Driefliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Driefliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
0: En geen files op dit moment in de regio. Dus meteen door naar het weerbericht met Ed Aldus. En het is heel erg droog en warm in sommige gebieden van Nederland. Ik las ook een artikel op Rijnmond.nl dat bij Voorne Putten dat er al een vogelspotplek met een meertje en zo, dat het bijna is drooggevallen. Of dat er heel weinig meer van over is. Ed, het gaat niet goed hè, wat dat betreft met het ecosysteem.
7: Nee, op dit moment niet. En dan hebben we het gewoon landelijk. In het hele land gaat het niet goed. En in het zuidwesten hebben we daar het meeste last van, zeg maar. We hebben een neerslagtekort op dit moment van 300 millimeter bijna. En ga je kijken naar de zomer waar die staat qua neerslag, dan staan we nu op de 8e plek. Met nog maar 88 millimeter regen, zeg maar. 2018 was een heel stuk droger met 34 millimeter. Maar dat zegt ook niet alles. Het heeft ook te maken met de verdamping natuurlijk. Hè? Hoeveel er verdampt. En die zon die schijnt hele dagen. Die maakt gewoon op dit moment ronduit overuren. Ja, en dat zo'n watertje, zeg maar, droog komt te staan. Jij bedoelt het kwakjeswater in Rokanje. Ja, dat heeft ermee te maken dat het ook helemaal geen verbinding heeft met ander water. Hè? Dus dat wordt gevoed alleen maar door regenwater of door grondwater. Dus zodra er geen regen meer valt en het grondwaterpeil dat zakt, ja, dan gaat ook het water van het kwakjeswater omlaag, zeg maar. Ja. En dat zal de komende tijd verder gaan verdampen, dat water. Want ik verwacht de komende 10 tot 15 dagen geen regen van betekenis. Het ziet er echt slecht uit als je naar de laatste berekeningen kijkt. Dan gaat de zomer die gaat maar door en door en door, zeg maar. Dus daar komt dus voorlopig geen end aan. En ook vandaag is er veel zon. Vanmiddag verschijnt er meer bewolking vanuit het zuiden, Peter. Misschien dat het vanmiddag lokaal tot een onweersbui komt in de regio. Maar dat is bij lange na niet zeker. En het wordt tropisch heet met temperaturen van een graad of 32 ongeveer. Op het strand wordt het een graad of 28. Op het strand komt vanmiddag ook een verkoelende westenwind te staan. Een windkracht 4. Dus alles bij elkaar gaat de zomer door. Het gaat de komende dagen wel minder warm worden. Maar vanaf vrijdag wordt het weer warmer. En nogmaals, regen van enige betekenis, ik zie het niet.
0: Dankjewel, Ed Aldus. Jeetje, wat een onheilspellende bericht eigenlijk, hè? 6:30. Tijd voor de hoofdpunten. Dave Datema, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in de tuin aan een huis van de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Dat werd niet gevonden, maar in de tuin lag dus wel een mogelijk explosief. Daar werd de EOD erbij gehaald. Bij hetzelfde huis aan de Voorde was 3 maanden geleden ook al een ontploffing geweest. De politie neemt steeds vaker pepperspray, gasalarm en luchtdrukpistolen in beslag. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht, omdat daar geen vergunning nodig is. Het is al jaren een doorn in het oog van de politie.
8: De aantallen waarin ze in beslag worden genomen en ook waarvoor ze worden gebruikt. Dus binnen het criminele circuit, ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen naar scherpschietend. Dus van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
2: Ze worden niet alleen gebruikt voor criminele zaken, maar ook als zelfverdediging. Vorig jaar werden bijna 2000 gasalarmwapens gevonden en ruim 1500 luchtdrukpistolen. En het is vandaag de drukste dag van het jaar op Rotterdam-Deken Airport. Te vertrekken en landen vandaag 67 toestellen op de luchthaven. En die nemen dan uiteindelijk zo'n 10.000 passagiers mee. De luchthaven adviseert om niet te veel aanpassingen te doen. Zorg dat je 2 uur voor het vertrektijdstip komt. Niet eerder, ook niet later. Want alles is erop gericht om het zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als mensen eerder komen, wordt het alleen maar drukker. Nou, de piek die is rond 1:00 of 7:00, dus over een half uurtje. Kom je met de auto, zorg dat in ieder geval ervoor dat je een parkeerplaats geboekt hebt. Nou, even ter vergelijking, het gaat dus om 134 vliegbewegingen. Ter vergelijking, op de drukke dagen op Schiphol gaat het om meer dan 1400 vliegbewegingen, dus 10 keer zoveel.
0: Jeetje mina. Zo, dat is ook niet best voor de omwonenden natuurlijk, met al die geluiden en zo. We moeten zo meteen even bellen hoe ze dat aanpakken.
1: Nou, zeker.
0: Bij Rotterdam Deek Airport. Wie gaan we bellen zo meteen?
1: Met een woordvoerder, Raisha.
0: Raisha, ik kom zo meteen hier met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Je kunt nog steeds kans maken op die noodradio door de frequentie van Rijnmond te appen. De Rijnmond app die staat dus voor je open. Eerst

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Alphabet en Fascination bij Peter en Bilou op Radio Rijnmond. Ondertussen is Feyenoord druk bezig om Lucharel Geertruida los te weken uit de gretige klauwen van PSV. Wat is er aan de hand? PSV is al weken bezig de Rotterdamse voormalig Feyenoordspeler Lucharel Geertruida in te lijven. En Geertruida die zou zelfs al een persoonlijk akkoord hebben met de Eindhovenaren. Maar plots werd Feyenoord wakker. Onze jeugdspeler, onze Luts. Nou, concurrent PSV, dat mag niet gebeuren. Daar gaan we een stokje voor proberen te steken. Nou, Geertruida werd in de zomer van 2024, 2 jaar geleden dus, vanuit Feyenoord verkocht aan het Duitse Red Bull Leipzig voor een slordige 20 miljoen. Hij speelde wel veel wedstrijden in zijn eerste seizoen in Duitsland, maar werd door het Duitse Biel toch een van de grote tegenvallers van het seizoen genoemd. Nou, het jaar erop werd hij ook verhuurd aan Sunderland in Engeland.
1: En nu probeert Feyenoord hem dus alsnog te verleiden tot een terugkeer naar Rotterdam-Zuid met een mooie aanbieding. Maar ja, of het realistisch is, je hoort Dennis van Eersel.
2: Nou ja, kijk, het hangt een beetje vanaf van onder welke voorwaarden. Als je hem permanent wil overnemen, gaat het denk ik echt om heel veel geld. Geld dat Feyenoord nog steeds niet kan en wil betalen. Feyenoord gaat niet zelf 20 miljoen neerleggen om Geertruida terug te halen. Dat geloof ik niet. Dus dan zouden er andere constructies bijvoorbeeld mogelijk moeten zijn. Hij vult die rol wel als rechtsback heel anders in dan hoe Riet het deed. Heel anders dan hoe Feyenoord tot nu toe speelde. Bijna als extra middenvelder. Ja, ik vond Geertruida altijd wel echt een goede speler. Dus als je die erbij kan hebben, ja. Maar niet tegen elke prijs. En ik denk dat die prijs heel erg hoog is.
0: Ja, dat moet dan haast wel een huurconstructie worden. Het zou wel fijn zijn als hij terugkomt. Zeker als dus Jeviro Reed vertrekt. Want je weet het, hè? No Luts, no glory. Tenminste, zo denken heel veel mensen erover. Ik denk dat het echt wel een aanvulling zou zijn voor Feyenoord. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Je mag ook altijd even je mening geven natuurlijk. Even droppen in de comments op de Rijnmond app. Hè. Als je denkt van nou, ik wil even mijn zegje doen over ontwikkelingen bij Feyenoord of ander nieuws op Rijnmond.nl. Geef dan even je mening via de Rijnmond app. We staan er altijd voor open. En je weet het ook, dit is de allerlaatste kans om die noodradio te winnen. Wat je daarvoor moet doen is de frequentie van Rijnmond, ook al luister je via DAB, de frequentie van Rijnmond appen naar diezelfde Rijnmond app.

0: is Radio Rijnmond met het beste van de jaren 80 en 90. En nu Mark Amber en Good To Be. En zometeen nog Blondie en Peter Fox met dat prachtige huisje aan de zee dat zometeen voorbij komt. Maar we gaan eerst iemand gelukkig maken met een noodradio. En dat is meteen ook onze vroegste vogel, Milou. Misschien is het een idee, we proberen tijdens deze plaat al twee mensen te bellen. Die namen niet op.
1: Nee,
0: die hadden de telefoon nog uitstaan of die stond nog op de slaapstand of weten wij veel. Maar in ieder geval namen die niet op.
1: Nee.
0: Dus dit is het moment. Het grote moment is daar om die noodradio live weg te geven. Laatste kans voor jou dus ook om die frequentie van Rijnmond, ook al luister je via de livestream, via TV Rijnmond of via DAB+, om de frequentie van Rijnmond nu te appen naar de Rijnmond-app. Dat is de laatste kans om mee te doen. Dan pakt Milou de telefoon. Dan gaat ze gewoon iemand bellen. Even kijken of er iemand binnenkomt.
1: Ik ga gewoon iemand bellen.
0: Ja, ik zou gewoon bellen.
1: Ik ga gewoon
0: proberen. Kan jou het schelen?
1: Even kijken.
0: Gewoon bellen. Bel maar een nummer. Dat je in de Rijnmond-app ziet staan. Een spannend moment altijd natuurlijk, als je die telefoon hoort overgaan.
1: Hij gaat over.
0: Maar gaat er ook iemand opnemen?
2: Goedemorgen, met Maurice.
0: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen, ben ik zeker op de radio.
0: Ja. Je bent meteen live op de radio, dat klopt, ja. Heb je een beetje goed geslapen, Maurice?
2: Ja, zeker. Ik heb hartstikke lekker geslapen.
0: Nou, wat goed zeg. Wat doe je in het dagelijks leven en waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit Heerjansdam. Ik ben brandweerman in Rotterdam.
0: Oh joh, ben je echt fulltime beroepsbrandweerman? Hoeveel werkt dat?
2: Ja, ik ben beroepsbrandweerman. Al bij de post 25 jaar.
1: Zo, wat een tijd. Dus,
2: en dat gaat hartstikke goed nog.
1: Dus. En ben je al ingezet met de grote branden in Noord-Limburg? Of bij ons op Goede Overlakheden brandje, wat ook aan het woeden was gisteren?
2: Nee, wij houden sjaarloos veilig. We zijn wel hard genoeg nodig. Ik zit op de Meijse Herenlaan, vlakbij het Zuidplein, Sjaarloos Tuinwijk. En daar hebben wij onze handen vol aan.
0: Wat is nou de heftigste brand die je ooit hebt gehad? Die nog kan herinneren?
2: Nou ja, daar heb ik allemaal afstoten. Ik onthoud alleen maar de leuke.
0: De leuke branden, kijk.
1: De leuke branden
0: als er gewoon even wat leuks in de fik staat.
2: Ja, dat kan je binnen, dat is goed.
0: Of een kat uit de boom halen, dat soort dingen.
2: Daarom.
0: Hey, weet jij de frequentie van Rijnmond?
2: Zeker, natuurlijk. Dat is 93.4 FM.
0: Is dat 93.4 FM? Yeah. Jij gaat er vandoor met die noodradio. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Fijn.
1: En als brandweer weet je natuurlijk... Nou, precies. En als brandweer weet je natuurlijk hoe belangrijk die noodradio is in noodsituaties.
2: Ja, dat is hartstikke belangrijk. Iedereen mag zich ervoor gaan bereiden.
0: Ja, dus jij had hem nog niet, hè, voor de duidelijkheid. Anders moet je maar niet meer anders weggeven.
2: Ik had nog geen noodradio.
0: Oké, heel goed. Heb je een deur of een raam dat open kan? Want dan, ja, met een ladder of geen ladder. Maar dan zorgen we ervoor dat die vroegste vogel bij jou naar binnen vliegt.
2: Ja, het raam staat open. Laat maar komen.
0: Dan komt hij aangevladderd, Maurice. Daar komt hij. Yes!
1: Heb je hem?
2: Ja, hij is binnen geloven.
0: En, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, een heel mooi dikke vogeltje. Echt een leuk vogeltje. Drie pootjes eraan.
0: Drie pootjes.
1: Drie pootjes. Ook.
0: Ja, het is een leuk vogeltje,
1: spannend,
0: hoor. Hey Maurice, fijne dag. Ga genieten van. Doei, doei. Lekker wakker worden.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox, ein Haus am See, hier bei Radio Rijnmond, ist 8 Minuten vor 7.
2: Zometeen nog even bellen met de airport, hè? Rotterdam Airport. 16 hoven heb ik het dan over. Want die gaan vandaag hun drukste dag van het jaar beleven. Meer dan 10.000 bezoekers. En ook moeten we even bellen met de oud-eigenaar van de stoomboot, het Radarstoomboot de Majesteit. Want die is verkocht. Gisteren was het helemaal rond. Maar gelukkig kan ze aan de kade blijven liggen.
1: Ja, we moeten het ook even hebben over mijn korte broek, hè? Er wordt op gereageerd.
2: Nou, zeker, want ik kreeg alweer de vraag van Paul en van Bram zag ik voorbij komen. Peet, heb jij vandaag weer je korte broek aangetrokken?
1: Het antwoord, het eerlijke antwoord is nee. Ik had hem klaar liggen, ik heb hem zelfs even aangehad vanochtend. Ja. Maar toen kon ik er niet de juiste sokken bij vinden.
2: Nee, wat is dit nou weer?
1: Het is een soort, wat is het, een Bermuda? Nee, het is niet echt een Bermuda, hè?
2: Nee, het
1: is
2: was wel een nette korte broek, maar het was geen Bermuda.
1: Het is geen Bermuda.
2: Ik kwam aangelopen inderdaad, ik kijk naar jouw onderkant, naar je beentjes. En ik denk, die zijn zwart. Die zijn niet, laat me zeggen, huidskleur.
1: Nee.
2: Het was inderdaad een lange broek. En toen zei jij inderdaad, ja, ik kon geen goede sokken vinden.
1: Ja, ik dacht, ik moet er witte sokken onder hebben.
2: Hoezo?
1: En ik kon alleen maar zwarte en donkere sokken vinden.
2: Hoezo? Ja, je doet toch gewoon sokken aan die passen in je schoenen?
1: Ja, maar nee, maar ik vind het zo knullig staan. Als je dan een blauwe korte broek aan hebt en daaronder ook blauwe sokken, dan lijkt je net zo'n padvinder, vind ik dan.
2: Ik vind het wel matchen.
1: Ja?
2: Maar ja, witte sokken hadden gekund. Van witte wat sokken hogere was wat sportsokken
1: ja, dat was
2: gekund.
1: Wat, ja, precies. Maar die had ik dus niet.
2: Alles had gekund.
1: Nou, maar ja, dat vond ik dus niet. Ik dacht er zelf anders over.
2: Maar ben je nu tevreden? Want het wordt wel heel warm, hè?
1: Nou ja, ik vind het wel een beetje warm aan de onderkant. Moet ik heel eerlijk zeggen. Liever gewoon korte broek. Had ik maar een korte broek aangedaan, eerlijk gezegd.
2: Nou, ik heb een lange rok aan met zwarte sokken in mijn gympen.
1: Kijk, wat heb jij aan eigenlijk? Laat het even weten aan de andere kant van de radio. Jij kan ons nog zien via TV Rijnmond. We hebben geen idee wat jij aan hebt. Oeh, vertel het ons. Wat heb je aan vandaag? Wat draag je? Een impertinente vraag, maar wel leuk om te stellen.

0: grijs gedraaid op MTV. Paula Abdul en Straight Up, Now Tell Me. Do you really want to love me hier bij Radio Rijnmond? Het is 7:02, hoogste tijd voor het nieuws zometeen. Maar we vroegen jou, wat draag jij vandaag?
1: Nou, Sjors die zegt in ieder geval geen sokken. En Danny die laat via de Rijnmond-app weten dat hij vandaag een korte spijkerbroek met zwarte enkelsokken en zwarte gimpen draagt.
0: Oeh, dat is best wel modieus, moet ik zeggen. En we krijgen ook nog een berichtje van Peter. Daar is hij weer, hoor. Hij zegt, Peter en Milou, het enige dat ik aan heb vandaag is mijn radio.
1: En hoe kom je eigenlijk aan je post als je dak- of thuisloos bent geworden? Nou, in Vlaardingen helpt het inloophuis De Groene Luiken al 30 jaar hiermee. Maar ja, hoe lang kunnen ze het volhouden? Dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl. Download nu.

0: Helmond Veilig. Weet wat je moet doen.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: 7 uur, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
3: Zometeen Bruno Mars, Natalie Imbruglia is onderweg en London Beach staat ook alweer te trappelen.
2: Maar eerst het laatste nieuws van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin in een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen binnen lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin werd dus wel mogelijk explosief aangetroffen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. Experts hebben het voorwerp meegenomen. Dat wordt later tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vannacht gaan de parksluizen in Rotterdam tot na de orde dicht. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart als recreatieschepen. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders of voor mensen die hun tuin sproeien met water uit sloten en vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. Wie zich niet aan het verbod houdt om de tuin te sproeien met water uit de sloot, kan een boete krijgen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven te handhaven op dit soort overtredingen. De politie doet onderzoek naar een beschieting op de Wilgenplaslaan in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren er meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. Ook zou verderop een witte auto in beslag genomen zijn. Wat daarvoor de aanleiding is, is niet bekend. Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. En in delen van Nederland wordt het vandaag mogelijk voor de 8e dag op rij 35 graden of warmer. Weermannen spreken dan van een extreem warme dag met tropische temperaturen. Het zou een absoluut record zijn in ons land als het wordt gehaald. Vooral in het zuidoosten van het land is het erg warm de afgelopen dagen. Ook vandaag lijkt het daar weer 35 graden te worden. In onze regio valt dat nog mee. We hebben pas 1 dag met extreme hitte gehad. Dat was op 26 juni, dus al meer dan een maand geleden. Dat was toen de warmste dag tot nu toe van het jaar. Dan nog het weer bij ons in de regio voor vandaag. Het is vandaag zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui. En bij ons wordt het vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. En het wordt in de middag niet warmer dan 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Dave. Op dit moment geen files bij ons in de regio. Dus lekker doorrijden en genieten van de muziek op Radio Rijnmond. Zometeen Bruno Mars.
5: Weer uit.
6: Met Peter en Milou.
7: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
9: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Kort.
12: korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dit is Radio Rijnmond.
14: Eruit. Met Peter en Milou.
6: Radio met een grote R.

0: Het is een leuke band, hè. Ze kwamen oorspronkelijk natuurlijk uit Engeland, uit Londen. Vandaar dat ze London Beat heten. Maar ze braken in eerste instantie door in Nederland. Daar scoorden ze een eerste grote hit. Dus ze waren vooral hier populair. En laatst waren ze weer in Nederland, 3 weken geleden. Werden ze weer met open armen ontvangen tijdens een concert van de toppers. London Beat hoorde je I've Been Thinking About You. Een hele goede morgen. Welkom op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze denderende dinsdag.
0: Je luistert naar Peter en Milou op Radio Rijnmond, live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Zonnig en tropisch vandaag. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui. Het wordt 32 graden.
1: En geen files op dit moment. Dus lekker doorrijden.
0: En na Frankrijk, Spanje en andere Zuid-Europese landen is het nu ook bij ons raak. Er ontstond gisteren namelijk een zeer grote natuurbrand in Noord-Limburg. En op dit moment is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen door die brand.
1: Ja, daar is die. De radarstoomboot de Majesteit die blijft aan de Maaskade in Rotterdam liggen. Het iconische schip is in handen gekomen van Constant in Beweging. Een bedrijf dat met 2 andere schepen al evenementen op het water organiseert. En zometeen bellen we met de oud-eigenaresse van de Majesteit over hoe het met haar gaat.
0: En de leider van Ceuta beschuldigt Marokko van het aanmoedigen of mogelijk maken van de enorme stroom migranten die vorige week de Spaanse exclaven bereikten. Marokko zegt juist dat het kwam door online misinformatie.
1: En we hebben het over korte broeken, of nou ja, eigenlijk sokken moet ik zeggen. Want jij hebt weer een lange broek aangetrokken, want je kon geen goede sokken vinden.
0: Nee, ik had zoiets van, ik kan geen zwarte sokken onder een donkere korte broek dragen. Maar ik zie dat Bram dat wel heeft gedaan vandaag naar zijn werk. En ik moet zeggen, het staat hem eigenlijk nog best wel goed, zo'n groene broek met onder zwarte sokken en een bruine schoenen. Het is eigenlijk best wel te doen. Maar wat heb jij aan vandaag? Laat het me even weten via de Rijnmond app. Je mag ook een plaatje sturen ter inspiratie. En dan sturen wij ook een plaatje van onszelf. Die laten we dan zometeen even op TV Rijnmond en via de livestream zien op Rijnmond. Hè?
1: En straks nemen we ook een kijkje in inloophuis De Groene Luik in Vlaardingen. Want zij zijn ook al 30 jaar lang een postkantoor voor dak- en thuislozen. Maar de vraag is nu, hoe lang kunnen ze dit nog volhouden?
0: Nou, dat hoor je dan zo meteen. Natalie en Brunia komt eraan, maar eerst Bruno Mars. Dit is On My Soul.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Met Peter.

0: Natalie Imbruglia en Thorn bij Radio Rijnmond.
1: En heb je er ooit wel eens over nagedacht waar mensen die dak- of thuisloos zijn geworden hun belangrijke post naartoe moeten sturen? Of gewoon via welk adres ze af en toe een opbeurend kaartje kunnen ontvangen? Ja, voor veel dak- en thuislozen in Vlaardingen is Inloophuis de Groene Luiken al ruim 30 jaar dé plek waar ze niet alleen terecht kunnen voor een warm bakje koffie en een goed gesprek, maar ook voor hun post. Alleen, die postzakken die puilen inmiddels zo uit dat het werk in het gedrang komt. En vrijwilligerscoördinator Arjen van Duivenbode, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen Milou. Goedemorgen Peter.
0: Goedemorgen.
1: Voor iemand met een eigen huis is een brievenbus natuurlijk heel normaal. Er zit altijd eigenlijk wel een gleuf in je deur. Maar waarom is zo'n postadres voor jullie gasten zo ontzettend belangrijk, Arjen?
2: Omdat die soms op het moment in hun leven geen eigen deur hebben. Dus ook geen eigen brievenbus.
1: En hoe is het eigenlijk gekomen? Want jullie doen het dus al meer dan 30 jaar, hè?
2: Ja, Zo'n 30, 32 jaar geleden bleek dat er nogal behoefte was voor een plek in de stad waar mensen terecht konden voor een rustpunt in het bestaan. En de gemeente heeft toen gevraagd of wij voor die mensen die geen eigen brievenbus hebben, de post wilden ontvangen. En ja, daar moesten we even over nadenken, maar dat gaf eigenlijk weinig problemen, want het ging maar om een mannetje of 7.
0: Ja, dat valt inderdaad wel mee. Hoeveel zijn het er inmiddels?
2: We zitten nu op 265.
0: Zo, dat is best wel veel. Ja. En dan krijg je dus elke dag wel post van binnen, kan ik me zo voorstellen. Hoeveel poststukken zijn dat per dag ongeveer?
2: Dat is heel gek. Dat is, op zaterdag en zondag nauwelijks.
0: Ja, de bezorgers ook niet zoveel.
2: Maandag wordt er ook geen post bezorgd.
0: Nee, precies.
2: Dinsdag komt het een beetje op gang. Woensdag dan hebben we altijd gigantisch veel. Dan past het niet eens in de brievenbus. Dan moet de postbode aanbellen en dan moeten we het aanpakken. En dat is op vrijdag eigenlijk ook. En dan hebben we echt wel een stuk of 300-400 brieven.
0: Maar er is nu een probleem, hè? Wat is er aan de hand?
2: Nou ja, het punt is dat het zoveel brieven worden. En dat we dus ook zoveel mensen in ons bestand hebben staan, dat we aan ons eigen werk, namelijk het schenken van koffie en het maken van een praatje, nauwelijks nog goed toekomen. Oh. Omdat we heel veel brieven moeten uitreiken.
0: Ja, want jullie zijn eigenlijk ook maatschappelijk werkers en jullie hebben ook een sociale functie, zou je kunnen zeggen, naar die mensen.
2: We werken met alleen vrijwilligers, dus we zijn niet officieel maatschappelijk werkers, maar we doen wel maatschappelijk werk.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Prachtig trouwens hoor, dat jullie dit doen. Heel mooi.
1: En wat moet er nou op korte termijn dan gebeuren? Waar kunnen we jullie mee helpen?
2: Meer vrijwilligers bijvoorbeeld. Mm-hmm.
0: Dus mensen uit de omgeving, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, die denken van, ik zou wel vrijwilligerswerk willen doen. Ik zou bijvoorbeeld wel die poststukken willen sorteren of willen ordenen voor die mensen. Of juist een bakje koffie met die mensen willen drinken. Die kunnen zich bij jou aanmelden, begrijp ik.
2: Ja, zeker weten. Ja. En dat kan via de website info@degroeneluiken.nl.
0: Ja.
2: Of het kan door gewoon even langs te lopen, binnen te lopen en het praatje te maken met de vrijwilligers die op dat moment aanwezig zijn.
0: Ja.
2: We zijn elke dag open van 1 tot 4.
0: Nou, wat mooi zeg. En wat verwachten jullie van de gemeente Vlaardingen nog?
2: Ja, het zou mooi zijn als de gemeente Vlaardingen weer wat meer zelf de regie zou kunnen pakken met het verstrekken van de post. Kijk, het verstrekken van de post, dat willen wij best doen. Mm-hmm. Maar alle bijkomende werkzaamheden als het maken van de postlijst, elke week moet er opnieuw gekeken worden wie wel post en wie niet post. Dat is een hoop administratief werk.
0: Ja.
2: En daar gaat eigenlijk veel tijd in zitten die ten koste gaat van de aandacht voor onze bezoekers.
0: Ja, van Precies. Het contact inderdaad, wat juist zo belangrijk is. Nou, mooi dat jullie dit doen. Arjen van Duivenbode van De Groene Luiken in Vlaardingen, dankjewel. En een fijne dag. En meteen dus een oproep aan jou. Als je vrijwilliger wil worden daar, meld je dan aan via de website.

0: zo mooi om te zien hoe Dave Datema helemaal uit zijn dak gaat bij dit nummer. Alvaro Soler, La Cintura, losse heupjes betekent dat. Heerlijk.
1: Wat?
0: Ja, je blijft gewoon stokstijf staan als een echte nieuwslezer. Ik zie totaal geen beweging. Ik geloof niet eens dat je met je ogen geknipperd hebt tijdens het liedje.
1: Dat kan ik niet bevestigen.
2: Zometeen is het tijd voor de hoofdpunten en die krijg je inderdaad van Dave Datema.
1: Ja, iedereen weet dat vampieren en Dracula, ja, die bestaan niet. Toch zorgt een amateur Dracula voor heel veel angst in Engeland. Waarom? Dat hoor je zo meteen.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
9: Lekkere van Albert Heijn.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Geen files op dit moment in de regio. Dus lekker doorrijden naar onze weertempel met onze weergod Ed Alders. Een hele goede morgen, Ed.
10: Ja, een hele goede morgen.
0: Ja, ik ben benieuwd. Wat voor weer krijgen we vandaag?
10: Ja. Nou ja, tropisch heet wordt het vandaag. En het wordt er allemaal niet aangenamer ook op. Want de aangevoerde lucht wordt vochtiger. Dus het gaat ook benauwder aanvoelen. Dat ga je echt wel merken, denk ik. Ja, vandaag is het zonnig. Het blijft voorlopig ook gewoon droog. Die temperatuur schiet omhoog. Op dit moment is het al ruim 20 graden. Vanmiddag is het zo'n 32 graden in de regio, Peter. En ja, aan de kust dan, zeg maar, op het strand wordt het zo'n graad of 28 ongeveer. Daar staat vanmiddag ook een matige wind, meer uit het westen, elders uit het zuidwesten. En ja, misschien dat er dan in de loop van de middag kans bestaat op een onweersbui. Dat zou in de tweede helft van de middag zo moeten zijn. Of misschien begin van de avond. Maar dat is allemaal nog lang niet zeker. En als het gebeurt, is het zeer lokaal. Gisteravond trouwens kwam er ook al meer in het oosten van de regio een onweersbui voor. Maar het zal allemaal weinig om het lijf hebben, denk ik. Ja, morgen overdag dan hebben we een mix van zon en bewolking. Dus duidelijk meer bewolking dan vandaag. Blijft het droog en de temperatuur komt ook op een lager niveau. Nou, er zullen weinig mensen rouwig om zijn. Het wordt ongeveer 25 graden en ook staat er morgen meer wind. De wind morgen die komt uit het zuidwesten. Die is matig, windkracht 4. En aan zee vrij krachtig, windkracht 5. Dus ja, voorlopig aanhoudend zomers.
0: Nou, dankjewel Ed voor zover. Het is wel lekker, morgen weer hardlopen. Want het wordt tijd dat ik weer eens ga trainen. Dat kan gewoon niet met die hele warme dagen. En Ed, mensen zijn ook benieuwd wat jij aan hebt. Want we vroegen onze luisteraars wat zij aan hebben. En heb jij nou ook korte broek aan of een lange broek?
10: Een t-shirt? Nee, ik loop al denk ik al 2 maanden in mijn korte broek.
0: Oh, heerlijk zeg. Ja, lekker thuis hè. Ja. Waarom niet inderdaad? Dankjewel Ed voor zover. En we spreken je over een uur weer. Het is inmiddels namelijk alweer 7:55. Tijd voor de hoofdpunten en die krijg je van Dave Datema.
1: De politie doet onderzoek naar een beschieting op de Wilgenplaslaan vannacht in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens de mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. Ook zou verderop een witte auto in beslag genomen zijn. De bekende radarstoomboot De Majesteit blijft liggen in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen daar het schip gaan exploiteren. De twee oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten liggen aan de Maasboulevard. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaar.
0: Ja, en wij hebben zo meteen de oude eigenaar, die Christine Keij, die hebben we in de uitzending ook.
1: En in Engeland is een man opgepakt voor het dumpen van dode dieren bij kerken. Hij was geobsedeerd door vampieren. Geloofde dat hij eeuwig zou leven als hij maar het bloed dronk van dode dieren. En noemde zichzelf ook Graaf Dracula, schrijft de Telegraaf. Nou, om hoeveel dieren er uiteindelijk bij kerken zijn gedumpt is niet bekend. Maar in de meeste gevallen ging het wel om koeien. Dat zorgde voor veel angst en woede. Kerkgangers durfden niet meer naar de kerk. En boeren in de buurt die waren boos omdat hun dieren werden gestolen en gedood. Nou, de politie kwam al snel uit bij een 48-jarige man. Die was gefascineerd door vampieren en begraafplaatsen. Als onderdeel van de operatie om de man in de val te lokken, voerden agenten observaties uit op kerkelijke locaties, op belangrijke data in de kalender van Satan. Oftewel, satanistische dagen.
0: Eeuw.
1: Dat leverde een patroon op en ze konden daarna uiteindelijk zelfs voorspellen wanneer die zou toeslaan. Hij werd opgepakt en is opgenomen in een psychiatrische instelling.
0: Jeetje, ik voel een Netflix-documentaire aankomen.
1: Had zomaar gekund. Ja. Het is dus echt waar.
0: Ja, je moet wel echt wat op je kerfstok hebben tegenwoordig. Wil je nog een documentaire krijgen? Hè? Want
1: dat is ook
0: Jeffrey Dahmer, je moet wel echt met zwaar geschut komen, zeg maar. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen een klassieker van Paul McCartney, maar eerst de B-52's.

0: Bente en 3-2-1 voor je op Radio Rijnmond.
1: Na ruim 30 jaar komt er een einde aan een bijzonder hoofdstuk op de Rotterdamse Maas. De iconische radarstoomboot De Majesteit heeft een nieuwe eigenaar gevonden. Christine Keij bouwde het schip samen met haar partner na jarenlange restauratie uit tot een van de bekendste evenementenlocaties van de stad. Maar ja, hoe neem je nou afscheid van iets waar je zo lang je hart en ziel in hebt gestopt? Christine, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja,
2: hallo.
1: Zo voelt het wel, denk ik, hè?
2: Ja, ja, het is toch een beetje bittersweet, hè, zoals we zeggen. Ja.
1: De Majesteit is jarenlang al een geliefde verschijning in Rotterdam. De enige varende radarstoomboot van Nederland zelfs. Waarom heb je haar van de hand gedaan?
2: Ja, nou, zoals mijn partner het zegt, er moeten nieuwe knieën komen. Hè?
1: Oh ja.
2: Dus op een gegeven moment dan doe je iets ook al heel lang. En dan lijkt het alsof het vanzelf gaat. Maar goed, je lijf denkt er soms anders over.
1: Ja.
2: En de evenementenbranche is geweldig om in te werken. Ik heb dat altijd met superveel plezier gedaan. Na mijn hotelschoolopleiding heb ik eerst in de hotellerie gewerkt. En later zijn we dan voor onszelf begonnen. Ja, het is gewoon een hele, hele fijne bedrijfstak. Ja. Maar ook wel een bedrijfstak wat je in het weekend werkt, of 's avonds werkt, of is er even wat meer dan 8 uur per dag werkt.
1: Ja. Altijd in de weer, hè? Altijd in de weer. En de Majesteit, ik zei het al, jarenlang geliefde verschijning. En de Majesteit, wat betekent het voor jou als je nu aan haar terugdenkt? Wat zijn dan de mooiste, zoetste herinneringen die je aan haar hebt?
2: Ja, toch voor mij denk ik gewoon al de mooie evenementen die we hebben mogen verzorgen. Dus ja, denk aan een verjaardag van een bijzonder iemand of een jubileum of al die prachtige dinershows die we gedaan hebben. De oud- en nieuwvaarten,
1: Zijn er ook bekende artiesten op de boot geweest in de loop der jaren?
2: Zeker, Litouwers woont tegenover ons, hè. Dus die is denk ik wel het vaakst aan boord geweest. Maar verder noem alle grote namen in Rotterdam. En ze zijn er geweest.
0: En wat waren ook de eisen voor de verkoop? Wat wilde je graag dat de nieuwe eigenaar ermee zou doen?
2: Voor ons was het erg belangrijk dat er goed hart is voor het erfgoed. En dat het schip ook voor Rotterdam behouden zou blijven. En vanuit de hele wereld hebben zich wel kandidaten aangemeld. Maar het was toch wel heel erg op basis van gunnen. Dat we moesten wel een goed gevoel hebben dat er een serieuze kandidaat is die ook het schip in ere houdt.
1: Ja.
2: En haar met respect blijft behandelen.
1: Wat mooi dat je haar ook haar noemt inderdaad. En ik ben benieuwd, jullie willen de exacte prijs niet verklappen, maar is het boven 1 miljoen?
2: Nou, we hebben beloofd daar niks over te zeggen. Maar het is voor een respectabel bedrag gegaan. Wij zijn tevreden.
1: Nou, daar zijn we in ieder geval blij mee om te horen natuurlijk. Duidelijke boodschap ook voor de nieuwe eigenaar. Dat is, constant in beweging, zo heet het bedrijf. Ja. En de Majesteit blijft dus aan de Maaskade in Rotterdam liggen. Dat is ook fijn.
2: De Maasboulevard, hè? Dus eigenlijk de Rijnspoorkade.
1: Oh ja, de Rijnspoorkade. Ja. En voor jullie een zwart gat of een enorme opluchting? En eventuele andere plannen die jullie hebben?
2: Nou, gelukkig hebben we nog een klein stoombootje. Een sleepbootje voor privédoeleinden.
1: Oh, mooi.
2: Het schip heet De Succes. Ook een Rotterdamschip sinds een paar jaar. En daar gaan we nu wat meer tijd op doorbrengen.
1: Mooi.
2: En we doen ook nogal wat restauratieklussen. Dus we zitten nog niet stil.
1: De kleinere artiesten en de kleinere verjaardagen zijn van harte welkom op jullie. Ik wens jullie veel plezier. Christine Keij, voormalig eigenaar dus van de Majesteit. Dankjewel voor je tijd hier op Radio Rijnmond.

0: Eric Carmen en Hungry Eyes bij Radio Rijnmond. Een hele goede morgen. Het is 13 minuten voor 8. Je bent er weer bij. Je hebt ons weer gevonden. Hoogste tijd om wakker te worden en je aan te kleden. En nou, je werk te gaan misschien wel.
1: En iedereen die het gisteren zo hartstikke leuk vond dat jij een korte broek aan had, Peter. Ja, die moeten we teleurstellen, want je hebt weer een lange broek aangedaan.
0: Ik kon er de juiste sokken niet bij vinden. Ik had vanochtend echt in alle vroegte, terwijl iedereen nog lag te slapen, een korte broek aan. Ja. En toen dacht ik, ik doe deze sokken erbij. Maar er waren van die half lange sokjes. Dat vind ik zo vreselijk. Dat zit zo niet lekker.
1: En welke kleur was het?
0: Wit. Dat was wel wit. Maar voor de rest had ik alleen maar zwarte sokken. Gewone sokken had ik alleen maar zwarte exemplaren van. Wat is er aan de hand? Ik heb een sokkenprobleem. Ik denk dat ik een sokkenmanager nodig heb. Ik heb op dit moment, ja, dat is echt schandalig. Ik heb een sokkenmand met ongeveer 25 losse sokken.
1: Ja, maar maak je er geen paardjes van als je ze uit de was haalt?
0: Nou ja, ik heb ze dit keer niet uit de was gehaald. En blijkbaar al een tijdje niet. En mijn vrouw die heeft het af en toe ook heel erg druk. Dus die gooit het dan allemaal bij elkaar. En die gooit het dan in die mand.
1: Ja, die verwacht
0: en,
1: dan dat jij dat uitsorteert.
0: Ik moet het nu allemaal weer sorteren. Ik moet bij elkaar zoeken. Maar het zijn dus nu 25 losse sokken. Ja, het is
1: je krijgt dan
0: vreselijk.
1: Tip van Hans. Gewoon geen sokken aandoen dan.
0: Ja, maar dat vind ik zo goor. Dat vind ik zo zweterig.
1: Ja, of van die no-show sokken. Van die hele lage.
0: Ik heb al snel dat mijn schoenen gaan stinken. Maar dat heb ik dan helemaal als ik geen sokken draag, denk ik.
1: Ik krijg ook een foto van Brian. Die heeft een lange broek aan vandaag. Met ook zwarte enkelsokjes in een beetje een, ja, wat is het? Een zwart-grijze gimp.
0: Als ik het zo zie, het kan wel inderdaad. Het zou inderdaad kunnen.
1: Vroeger was het toch ook zo dat witte sokken in sneakers echt nat dan waren.
0: Ja, maar dat is veranderd volgens mij.
1: Ja, ik wou zeggen, volgens mij kan je alles hoge sokken, sportsokken,
0: de sokkentrends
1: zwarte,
0: zijn helemaal
1: wit,
0: veranderd.
1: Roze, pimpelpaars.
0: Hebben wij nog Rijnmond sokken eigenlijk?
1: We hebben nog Rijnmond sokken.
0: Want we hebben nu even geen tracktocht, omdat we noodradio weggeven tussen 6 en 9. En we hebben de noodradio vandaag al weggegeven. Luister morgen weer vanaf 6 uur. Het kan zijn dat we rond deze tijd dan de noodradio weggeven. Of ietsje later. Ja. Maar dan wil ik vandaag, omdat we het zoveel over sokken hebben, zou ik leuk vinden om mensen sokken cadeau te geven. Dat kan toch wel? Want wat moet je daarvoor doen?
1: Je sokken sturen? Je outfit sturen?
0: Ja, je outfit sturen. Wat heb je aan vandaag? Een korte of een lange broek met je sokken erbij. Ter inspiratie. Nou, als je die dan stuurt, dan belonen wij in ieder geval één iemand met een paar Rijnmond sokken. Kijk, dat is toch leuk. Kunnen we toch nog iemand. En mag ik dan ook Rijnmond sokken meenemen naar huis vandaag? Dan heb ik in ieder geval één paar. Dat zou wel erg prettig zijn.

0: One Day. En het prachtige Naturally.
1: En ga jij vandaag naar Rotterdam de Heek Airport voor een zonnige vakantie? Of breng je iemand weg? En zometeen bellen we met de luchthaven over de drukste dag van het jaar vandaag. En hoe jij zonder stress door die security komt.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
6: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterren slot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Hele goedemorgen. Het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zometeen heerlijke muziek van Billy Joel en Diana Ross.
0: Maar eerst het laatste nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
12: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in de tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de thuis werd dus wel een mogelijk explosief aangetroffen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Later wordt het tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. De politie doet onderzoek naar een beschieting op de Wilgenplaslaan in Rotterdam-Schiebroek vannacht. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. Ook zou verderop een witte auto in beslag genomen zijn. Wat daarvoor de aanleiding is, is niet bekend. Het lijkt erop dat er niemand gewond is geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne op de Hoogstad. Waarschijnlijk waren ze op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. De afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn vooral deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht niet in Vlaardingen. De apparatuur zit in brandweerwagens achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het de inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij hun poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Bij de natuurbrand bij Goede Reden gisteravond is ongeveer een half voetbalveld aan natuur in vlammen opgegaan. Dat zegt de brandweer. Het vuur woedde aan het Middelduinpad. Er werden meteen 6 bluswagens ingezet en er stonden nog 12 tankautospuiten klaar om in te grijpen, mocht de brand zich uitbreiden. Door de droogte pakt de brandweer meestal heel groot uit bij natuurbranden. Zo zijn er nu honderden brandweermensen actief in Noord-Limburg, waar brand woedt in een bosgebied. Daar is al een gebied van 200 voetbalvelden in vlam opgegaan. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig en tropisch warm. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui. Het wordt vandaag zo'n 32 graden. Vanavond af en toe zon, kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Dave. Heb ik nog één file voor je. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer doe je een klein kwartier langer over. Ze zijn er namelijk bezig met bergingswerkzaamheden. En de linkerrijstrook is daar dicht.
0: En zometeen. Muziek van onder andere Diana Ross.

0: eruit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: Ja, dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
7: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
1: Eruit. Met Peter en Milou.
13: Radio met een grote R.

0: Jamiroquai op Radio Rijnmond. Deeper Underground. Je luistert naar Peter en Milou. Het is 10 minuten over 8 op deze heerlijke dinsdag.
1: Op deze denderende nieuwe dag. Brand new day, zou ik zeggen.
0: Heerlijk, hè? Het is vandaag zo'n mooie dag. Beetje te mooi als je mij vraagt. Het wordt wel warmer, zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui. Het wordt 32 graden namelijk.
1: En één file in onze regio op de A15 tussen Rotterdam-Zuidplein en Knoppen Benelux. Heb je 5 minuten vertraging, komt er een vrachtauto met pech en 1 rijstrook is er dicht.
0: Na Frankrijk, Spanje en andere Zuid-Europese landen zoals Griekenland is het nu ook raak bij ons. Er ontstond gisteren namelijk een zeer grote natuurbrand in Noord-Limburg. En op dit moment is een gebied van in totaal 100 hectare getroffen door de brand.
1: En ik hoor hem al hoor. Ja, daar is hij. De Raderstoomboot de Majesteit blijft aan de Maasboulevard in Rotterdam liggen. Het iconische schip is in handen gekomen van Constant in Beweging. Een bedrijf dat met 2 andere schepen al evenementen op het water organiseert. En de Majesteit zelf, de oud-eigenaar van de Majesteit zelf, hoopt dat hij in goede handen is.
0: Nou, dat hoop ik ook inderdaad. En de leider van Ceuta beschuldigt Marokko van het aanmoedigen of mogelijk maken van de enorme stroom migranten die vorige week de Spaanse exclave bereikten. Marokko die gaf de schuld aan online misinformatie.
1: En het is vandaag de drukste dag van het jaar op Rotterdam, de Heek Airport, oftewel 16hoven. Dus vertrek jij vandaag naar de zon of ken je iemand die gaat vliegen? Je hoort straks hoe je ondanks die drukte geen stress hebt vandaag.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat zijn inderdaad. Even bellen met Rotterdam Airport. En lekkere muziek onderweg. Diana Ross komt eraan. Samen met de Supremes. Nickelback die staat ook weer te trappelen. Maar eerst Samber. Dit is het heerlijke 12 to 12 met Peter en Milou. Radio Rijnmond.

0: Diana Ross is haar diva-pluimen nog niet kwijt, hoor, want ze is 81 en ze schitterde deze week nog in België op een Lokers festival. En dan stond ze in die prachtige diva-outfit. En ik heb inmiddels gelezen dat ze achter de schermen heeft ze wel wat eisen. Er mogen mensen mogen niet bij haar in de buurt komen, behalve mensen van haar eigen team. En ze wil sowieso kaviaar, altijd als ze er is. Hey, we nemen je trouwens even mee naar het vliegveld van Rotterdam, de Heek Airport.
1: Nou zeker, want als je vandaag gaat vliegen vanaf Rotterdam de Heek Airport of als je iemand wegbrengt, bereid je dan voor op een gezellig gekkenhuis. Want het is namelijk de drukste dag van het jaar daar op het vliegveld. Met maar liefst 67 vluchten en ruim 10.000 bezoekers worden vandaag verwacht. En daarom bellen we met de woordvoerder Raisha Mertens van de luchthaven. Raisha, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de absolute piekdag dus vandaag. Jullie weten dit natuurlijk al maanden van tevoren. Maar hoe zag jullie voorbereiding eruit voor deze dag?
2: Inderdaad wat je zegt. Wij weten dat deze dag eraan zit te komen. Want het zomerseizoen dat loopt bij ons vanaf april tot en met oktober. En dat is traditioneel drukker dan het winterseizoen. En dat is al elk jaar hetzelfde. Dus daar bereiden we ons eigenlijk al maanden van tevoren op voor. Samen met onze operationele partners.
0: Maar hoe?
2: Ja, we kijken daarbij goed naar het aantal verwachte passagiers en vluchten. En zo zorgen we ervoor dat we op de juiste plekken voldoende capaciteit hebben. En stemmen we de operatie goed met elkaar af. Zo kunnen reizigers ook op drukkere dagen gewoon goed reizen via onze luchthaven.
1: En leer je dan ook van voorgaande jaren van, dat ging echt vorig jaar even mis. Dat moeten we anders aanpakken. En heb je daar een voorbeeld van?
2: Nou ja, er zijn altijd lessons learned. Ik heb natuurlijk niet echt nu een heel specifiek voorbeeld, maar we zien wel dat ons zomerseizoen eigenlijk elk jaar een beetje hetzelfde verloopt. Met ongeveer hetzelfde aantal passagiers en vluchten. Dus het is nooit helemaal een verrassing natuurlijk wat er gaat komen. Er zijn altijd lessons learned, maar ja, we bereiden ons gewoon goed voor en we zorgen gewoon dat we er klaar voor zijn op zo'n dag als vandaag.
0: Raisha, wat vind jij nou het leukste van werken op zo'n luchthaven? Wat vind je nou het spannendste, het coolste, het leukste om thuis ook te vertellen en zo?
2: Ja, dat is toch wel de dynamiek wat er natuurlijk op de luchthaven is. En de verschillende passagiers, verschillende reizigers, verschillende verhalen waarom mensen op reis gaan. Leuke collega's natuurlijk. En het is toch best wel klein en overzichtelijk. Dus ja, ik heb goed contact met mijn collega's. Dus dat maakt het gewoon wel heel erg leuk om hier te werken.
0: Van vandaag wordt gekkenhuis, hè? Dat weet je ook. Dat wordt echt knettergek natuurlijk. Al die mensen, al die vluchten.
2: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat we het goed voorbereid hebben en dat de doorstroom gaat tot nu toe goed. En verwacht ook dat we de rest van de dag. Dus ik denk dat het wel goed komt.
0: Dat meen je niet. Omroep West komt ook nog langs met een camera en zo. Je zegt dus eigenlijk van nou, ze hoeven niet te komen. Want het valt allemaal wat mee. Het is een beetje opgeklopte zooi allemaal.
2: Ja, ze zijn altijd welkom. Ze zijn altijd komen.
1: Hey, maar tot slot een goede tip voor de mensen die vandaag inderdaad vanaf 16 vliegen.
2: Ja, wij zeggen altijd, kom 2 uur van tevoren voordat je vertrekt ongeveer naar de luchthaven. Dan heb je voldoende tijd om eventueel je koffer in te checken en door de security controle te gaan. En dan kan je gewoon ontspannen aan je reis beginnen. Dan kun je nog even een kop koffie drinken, misschien wat eten. En dan voor je het weet, in het vliegtuig naar je bestemming.
0: Zo is het ook natuurlijk. En jullie van tevoren natuurlijk wel even al die vliegtuigen aftanken en zorgen dat ze wel op tijd kunnen vertrekken.
2: Ja, daar doen we ons best voor. Ja, zeker.
0: We willen geen vertragingen zien vandaag. En thuis inchecken, ook belangrijk hè, voor de reizigers.
2: Ja, klopt. En thuis inchecken. Als het al kan, dan helpt dat ook weer. Ja, het scheelt ook weer tijd.
0: Dankjewel voor je tijd. Raisha Mertens hoorde je dus van de luchthaven Rotterdam, de Heek Airport, op de drukste dag van het jaar. Maar, zegt ze erbij, valt eigenlijk ook wel mee. Never

0: Dus Nickelback voor je op Radio Rijnmond. How you remind me. Het is 8:55. Hoogste tijd om naar je werk te gaan, denk ik.
1: En de hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Zometeen met Dave Datema.
2: Wat is nou wereldwijd de meest populaire muziek? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Maar als je nou de belangrijkste hitlijst bekijkt ter wereld, dan blijft er eigenlijk maar één soort over. Straks meer.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit. Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond. Verkeersinformatie met Milou.
1: Op dit moment één kleine file in onze regio. Namelijk op de A15 Rotterdam richting Europort. Tussen Rotterdam Charloos en Knoop en Benelux. Daar staat 1 kilometer file. Doe je 5 minuten langer over. Dat komt door een vrachtauto met pech. En 1 rijstrook is daar ook dicht.
0: Dan gaan we naar onze weerman in Barendrecht. Goedemorgen, Ed Aldus. Wat brengt deze dag?
8: Hele goedemorgen Peter en Milou. Nou ja, hitte, hè, dat mag duidelijk zijn. Op dit moment is het al 24 graden in de regio. Het wordt wel zo'n graad of 32 ongeveer. Op het strand een graad of 28. Het is zonovergoten op dit moment. We zien vanmiddag wel vanuit het zuiden wat meer bewolking opzetten. En dan bestaat de kans op een onweersbui. Maar of dat gaat gebeuren, dat is op dit moment nog onzeker. Nou, die kans die neemt dan in de loop van de avond wel weer af. En dan zien we voor vannacht opklaringen en droog weer. En het is erg warm ook vannacht, hè, met een temperatuur die niet of amper onder de 20 graden uitkomt. En dan morgen overdag, ja, zien we meer bewolking, een mix van zon en bewolking. En de temperatuur komt ook op een lager niveau uit, een graad of 25. Maar ja, in zomers die we nu niet hebben, hadden we erom gejuicht om die 25 graden. Er staat morgen wel meer wind uit het zuidwesten. Die wijdt matig tot aan zee vrij krachtig. Windkracht 4 of 5. En kijken we nou verder de week in, dan zien we op donderdag, ja, de minst warme of de koelste dag met een temperatuur van 21 graden. Het zijn dan zonnige perioden, droog weer. Toch wel aardig wat wind ook uit het westen dan. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer omhoog. En in het weekend krijgen we weer te maken met ronduit zomerse temperaturen van tenminste 25 graden. En dan blijft het ook droog met zonnige perioden, Peter. Dus ja, regen is niet in aantocht. En de zomer die gaat voorlopig door, alhoewel even, ja, een tandje lager dan dat, ja, we gewend zijn.
0: Ja, precies. En zei je nou gisteren, nou weet ik niet meer exact, maar sinds de waarneming kan dit wel eens de warmste zomer worden?
8: Ja, zeker. Ja, ja. Als het de berekeningen nu kloppen, zeg maar. Op dit moment staan we al op de tweede. Staan we nog steeds op de eerste plaats. Maar ja, als er natuurlijk een koelere periode komt, dan kan dat ongedaan worden gemaakt.
0: Precies,
8: de, ja, kans is groot dat we de warmste zomer krijgen sinds het begin van de waarnemingen in 1901.
0: Jeetje, dat is echt lang
8: geleden. Dus dan is het warmer dan de zomer van 47, van 76. Dat waren allemaal hete zomers. En daar gaan we, ja, dan gewoon overheen.
0: Ja, ja, precies. Dankjewel, Ed, voor zover. Het is 8:30 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
2: Goedemorgen. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen uit Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie had tips gekregen dat er een wapen in het huis lag. Nou, dat werd dus niet aangetroffen. Maar in de tuin lag dus wel een mogelijk explosief. De EOD werd erbij gehaald. Die heeft het meegenomen en brengt het later tot ontploffing. Bij het huis aan de Voorde was 3 maanden geleden ook al een keer een explosie geweest. De natuurbrand in Noord-Limburg bij Venray heeft zich vannacht verder uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de brandweer.
9: Het gebied is moeilijk toegankelijk. Dat zorgt ervoor dat onze voertuigen ook niet echt tot in de kern van het bosgebied door kunnen dringen, maar echt aan de randen om daar uitbreiding verder te voorkomen. Maar in het bosgebied zelf kunnen we heel moeilijk die uitbreiding tegengaan.
2: Er is inmiddels ongeveer 100 hectare aan bos verbrand. Dat komt neer op 200 voetbalvelden. De wind is gedraaid, waardoor ook meer mensen in de rook zitten. Een dierenpension, een camping, die zijn ontruimd. Ook kunnen er nog altijd geen treinen rijden tussen Venray en Boksbeer. En een unicum in de Verenigde Staten. Daar staat voor het eerst sinds het bestaan van de belangrijkste hitlijsten van het land en misschien ook wel van de wereld, de Billboard Top 100, alleen maar country liedjes in de top 5. Daar staan artiesten bij zoals Morgan Wallen en Taylor Swift. Nou ja, die laatste die heeft vooral in de country muziek is ze echt groot geworden. Maar op 1 staat Ella Langley met een heel toepasselijk nummer. She's from Texas. Nou, dat staat dus op 1 en ze staat met nog een nummer, staat ze in de top 5. Morgan Wallen staat er ook 2 keer in. Dit nummer, Choosing Texas, staat overigens al 16 weken op 1, dus al 4 maanden. Daarmee staat het op de plek 4 als het gaat om nummers die het langst op 1 staan in Amerika. Bovenaan de lijst, doe eens een gokje. Welk nummer heeft het langst op 1 gestaan in Amerika?
0: Hey,
2: het is een kerstliedje.
0: Last Christmas.
2: Nee.
0: Mariah Carey.
2: Ja, inderdaad. All I Want for Christmas. Ja. Bijna een half jaar heeft dat ding op 1 gestaan. Ja, het nummer van Langley, dat Choosing Texas, is in Nederland overigens totaal geen succes. Hier haalden het niet eens de top 40.
0: En toch hebben we hem wel geregeld gedraaid hier ook. Het is best een lekker nummer.
2: Dus ondanks jouw moeite die je ervoor gedaan hebt,
0: is het niet gelukt? Nee, maar ze luisteren veel in Amerika. Hè? En vandaar dat hij nu al zo lang op 1 staat. Ja.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen Lily Wood en Teddy Swims. Eerst Al Jarreau.

0: Lekker wakker worden met Lily Wood en The Prick en Robin Schulz. Prayer and See bij Radio Rijnmond. Je kent het vast nog wel. Je had van die vloggers met een moslimachtergrond. Die deelden dan vlogs met de rubriek Mag jouw vrouw? En dat was best wel denigrerend natuurlijk. Maar die werden heel goed bekeken. En die klonken dan als volgt.
1: Mag jouw vrouw alleen naar buiten gaan?
2: Nee, we zijn samen. Ze gaan ook, we hebben 3 verdiepingen, ze mag naar boven.
1: Stel je voor, ze is boos of ze willen even naar buiten gaan.
2: We hebben tuin.
3: Shabir, mag ik jouw vrouw zien?
4: Nee, mag niet.
3: Waarom niet?
4: Ja, dat is privé. Toch, vrouw is jouw eigen vrouw.
5: Mag jouw vrouw een mening hebben die tegen de van jou is?
2: Gewoon discussie bedoel je?
5: Broer, je komt niet uit.
2: Waarom kom je niet uit?
5: Stel je voor de
2: discussie. Ja, als we komen, discussie komen. Ja, natuurlijk heb ik laatste woord. Zeker, 100%.
5: Vrouw heeft geen laatste woord.
2: Bij mij niet,
0: nee. Nee, vrouw heeft niet het laatste woord. Je mag wel een discussie aangaan als vrouw, maar het laatste woord hebben dat niet. En het is geen grap, hè? Dit was bloedserieus gemaakt door die makers. En nu komt de Dordtse actrice Jennifer Evenhuis komt met een ludiek en grappig antwoord op deze filmpjes. Ze maakt haar eigen filmpjes. Zometeen meer.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87,
2: 90.
3: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandacht trekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter,

0: The Cure en Friday I'm in Love. En hij heeft onlangs bekendgemaakt dat er nog twee albums klaar liggen van The Cure. Robert Smith, de leadzanger van de band, heeft dat bekendgemaakt. Toen hij bijvoorbeeld optrad als afsluiter voor de vierde keer in 40 jaar tijd op Pinkpop dit jaar.
1: En je kent het vast nog wel, de vloggers met een streng gelovige achtergrond die vlogs deelden met de rubriek Mag jouw vrouw? En die behoorlijk goed bekeken werden ook.
2: Mag jouw vrouw alleen naar buiten gaan?
3: Nee, we zijn samen. Ze gaan ook, we hebben drie verdiepingen, ze mag naar boven.
2: Stel je voor, ze is boos of ze willen even naar buiten gaan.
3: We hebben tuin.
4: Shabir, mag ik jouw vrouw zien?
5: Nee, mag niet.
4: Waarom niet?
5: Ja, dat is privé. Toch, vrouw is jouw eigen vrouw.
6: Mag jouw vrouw een mening hebben die tegen de van jou is?
4: Ah, gewoon een discussie bedoel je?
6: Broer, je komt niet uit.
4: Waarom kom je niet uit?
6: Stel je voor de
4: discussie. Ja, als we komen, discussie komen. Ja, natuurlijk heb ik laatste woord, zeker. 100%.
6: De vrouw heeft geen laatste woord.
4: Bij mij niet.
0: Nee, vrouw mag wel een discussie aangaan, maar vrouw heeft niet het laatste woord. En dat was geen grap. Die makers waren bloedserieus, tot verbazing en ergernis van zowel mannen als vrouwen. En de Dordtse actrice Jennifer Evenhuis die kwam met een ludiek antwoord op deze Mag jouw vrouw filmpjes. Ze kwam namelijk met haar eigen variant.
7: Mag jouw man een dutje doen? Mag jouw man in het bos lopen in zijn eentje?
8: Mag jouw man een hond? Mag jouw man een boek lezen? Kijk, als mannen boeken gaan lezen, kunnen ze daar allemaal ideeën uithalen. En die willen ze dan misschien zelf ook wel gaan uitvoeren. Ik lees bijvoorbeeld nu zelf dit boek. En dat is een boek over een homoseksuele man die bij zijn gezin weggaat. Ja, en dan denk ik, ik heb zelf helemaal niks tegen homoseksualiteit. En ook in principe niet tegen bij je gezin weggaan. Hè? Als dat echt nodig is, dan moet je dat doen. Maar ik heb dat liever niet als het over mijn eigen man gaat.
0: Ja, Jennifer vanuit Frankrijk, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Wat leuk, je bent ook te zien op TV Rijnmond en via de livestream. Hoe ben je op dit idee gekomen voor deze filmpjes?
9: Nou, het idee kwam, maar heel eerlijk gezegd, door Stella Bergsma. Die,
0: En toen bevroren het scherm.
9: Activist.
0: Je bent er nog, ja. Ja, ik zie je nog
9: ja,
0: wel.
9: Ja, ik ben wel te horen. Dus Stella Bergsma was op het idee gekomen. Dus die maakte een filmpje, Mag jouw man? Dit en dit. En toen had ik als antwoord op haar gezegd, nou Stella, maar mag jouw man dan wel in de trein?
0: Zo. Ja, precies.
9: En dat had ik naar haar gestuurd. Toen zei ze, zet online joh, dat is hartstikke leuk. Dat moet je doen. Dus, en ik vond het gewoon zo'n eigenlijk absurdistisch gegeven, de vraag van mag jouw man?
0: Ja, precies.
9: Dat ik er gewoon heel veel lol in had ook.
0: Ja, en ze gaan lekker, hè? Ze worden heel goed bekeken. Je zou kunnen zeggen, je gaat bijna viraal met die filmpjes. Wat is nou eigenlijk de onderliggende boodschap?
9: Nou ja, ik vind dus, omdat je het omdraait. Ik maak het wel iets absurder, denk ik. Er zijn dingen die ik vraag van mag jouw man in de trein. Er zijn dingen die weinig te vermijden zijn, zeg maar. Maar dat maakt het, dat absurde maakt voor mij dat je toch even gaat denken van, maar waarom zou dat dan niet mogen?
0: Ja, ja.
9: En dan denk ik, dus als je het omkeert, denk je van wat raar.
0: Ja.
9: En blijkbaar is dan als je vraagt mag jouw vrouw iets minder raar.
1: Ja, precies.
0: Dat is heel vreemd, in bepaalde kringen dan, hè?
1: En hoe zijn de reacties op deze video's?
9: Ja, nou ja, ik vind het best lastig soms, want ik word ook echt wel uitgescholden. Ik word echt. Dus er zijn en mensen die het snappen en het heel leuk vinden. En er zijn ook een heleboel reacties op van, ben je lelijk? En dat vind ik best wel lastig.
1: Ja.
9: Maar ik denk van, dat moet me er niet van weerhouden. Dan denk ik, dan raakt het blijkbaar toch iets.
0: Ja, ja.
9: Dan, dan vraag ik ook meestal van, goh Hans, wat een onaardige opmerking. Wat raakt je nou zo? En ik vind dan toch, denk ik, ja, als het raakt, is het toch blijkbaar nodig.
0: Ja, precies. En krijg je ook andere reacties?
9: Ja, ik krijg hele leuke reacties. Ook wel veel van mannen. Van wat geinig dit. Ik ben hier voor de reacties. En ga zo door. En ja, en vrouwen, hele leuke vrouwen die dat gewoon allemaal helemaal begrijpen. En helemaal erin meegaan. Zo van,
0: mooi.
9: Nee, absoluut niet.
0: Ja.
9: Het mag absoluut niet. Ja, daar geniet ik ook wel heel erg van.
0: Ja, dat is wel grappig. Ja, die trekken dat absurdisme weer een beetje door. Maar ik vraag me wel of je de juiste doelgroep bereikt met die filmpjes. Omdat natuurlijk, het zit heel erg in je eigen kring en ook wel daarbuiten. Mensen die dat inderdaad ook wel belachelijk vinden. Maar of het echt mannen uit die manosfeer zijn. Zeg maar uit die verziekte mannelijke macho cultuur. Die vanuit welke invloed dan ook vrouwen gebieden om bepaalde dingen niet te doen. Ik vraag me af of je die mensen bereikt.
1: Zijn dat dan die nare reacties die je krijgt? Komen die dan van dat soort mannen?
0: Ja, misschien van Hans.
9: Ja, misschien wel. En ik denk dan altijd maar... ook als mannen die misschien wel net een beetje... op de wip zitten over zo'n onderwerp.
0: Ja.
9: En het toevallig zien, dan net een beetje anders gaan denken van... oh ja, inderdaad, als je het zo omdraait, is het wel belachelijk.
0: Ja, ja.
9: Dan denk ik elke man die ook maar iets anders gaat denken... of andere mannen erop aan durft te spreken of durft te bespreken van... ja, het is inderdaad wel belachelijk. Ja, dat is er weer één.
0: Zo is het ook inderdaad. Hé, maar wat vind je man ervan? Ja, die mag natuurlijk niet in beeld verschijnen om het zelf te zeggen. Dat kan ik me voorstellen, hè. Die mag niet op camera...
9: Ja. Nou ja, hij...
0: Of bedekt.
9: Hij zei net, we zijn natuurlijk in Frankrijk. Mag jouw man in bed blijven liggen? Zei hij net. Ja. Zei jij liever wel. En mond houden.
0: En mond houden. Heel goed. Hey, doe hem de groeten, hè, je man. En een fijne dag nog.
9: Ja.
0: Geniet van je vakantie daar in Frankrijk. En wil je die filmpjes bekijken? Ga dan even naar de Instagram van Jennifer Evenhuis, actrice uit Dordrecht. Yeah.

0: Supergirl bij Radio Rijnmond.
1: En het is bijna tijd voor de boer op met Sheryl Sampson. En zij heeft er een heerlijke 5 à 9 voor je klaarstaan hoor. Met onder andere Bob Marley, Otis Redding en Beautiful South.
0: Oh, this could be you, Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome. Oh, ik vind dat zo'n mooi liedje.
1: Ik ook.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige 5e symfonie en Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Neem terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Het is 9 uur. Goedemorgen, hier bij Rijnmond. Zometeen neem ik je gezellig mee de boer op, maar natuurlijk de 5 na 9. En die heeft te maken met wandelen en met de stad Rotterdam. Zometeen hoor je daar veel meer over. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
13: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar een beschieting op de Wilgenplaslaan in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. Die wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen werd geschoten is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. Afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn vooral deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht niet in Vlaardingen. De apparatuur zat in een brandweerwagen achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het de inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij hun poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Bij de natuurbrand bij Goede Reden gisteravond laat is ongeveer een half voetbalveld aan natuur in vlammen opgegaan. Dat zegt de brandweer. Het vuur woedde aan het Middelduinpad. Er werden meteen 6 bluswagens ingezet en stonden nog eens 12 tankautospuiten klaar om in te grijpen mocht de brand zich uitbreiden. Door de droogte pakt de brandweer meestal heel groot uit bij natuurbranden. Zo zijn er nu honderden brandweermensen actief in Noord-Limburg waar brand woedt in een bosgebied. Daar is inmiddels al een gebied van 200 voetbalvelden in vlammen opgegaan. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag spoedoverleg over de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta. De landen maken zich zorgen over de Europese buitengrenzen. Eind vorige week staken tienduizenden mensen illegaal de grens over. Dat leverde ook in Spanje veel kritiek op, omdat ze volgens de andere landen de grens niet onder controle hadden. Inmiddels is een groot deel van die mensen weer teruggekeerd naar Marokko. Er zouden nog 2.000 tot 3.000 illegaal in Ceuta verblijven. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui. En het is vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zonnebewolking elkaar af. En het wordt morgenmiddag 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Nu bij Dirk, Knorr maaltijdmixen, 99 cent. Niet laten liggen.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
3: Sheryl Sansom. Radio met een grote R.
6: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En voor de 5 na 9 van vandaag steken we de hoerenloper over op Zuid. We gaan namelijk wandelen in Katendrecht om een nieuwe wandelroute, Wandelkaap op het moment te ontdekken. Goedemorgen, Fleur Kloms.
2: Hi, goedemorgen.
1: Tenminste, ik gok maar dat we die hoerenloper over moeten, hè?
2: Nou, dat klopt inderdaad. Dat is eigenlijk het beginpunt.
1: En hoe heet deze? Want voor mij ging ik een beetje de mist in. Hoe heet Kaap het Moment? Dat is hoe het nieuwe wandeltocht heet, hè?
2: Klopt. Ja, de nieuwe wandelroute die is eigenlijk in opdracht van de ondernemers op Katendrecht. Die ontwikkeld. En die heet inderdaad Kaap het Moment. En dan ga je eigenlijk echt... Het idee is eigenlijk echt dat mensen echt Katen gaan beleven. In plaats van het Daily Plein, wat iedereen kent. Dat je echt dieper de wijk ingaat en echt gewoon de hele Kaap gaat ontdekken.
1: En hoe lang is die wandeling dan? Want ja, Zuid is best een groot gebied.
2: Ja, zeker. Nee, de route is ongeveer 4 kilometer. Dus je doet ongeveer een uurtje over. Ligt natuurlijk heel aan of je inderdaad ergens gezellig naar binnen gaat bij diverse ondernemers. Of ergens stopt.

0: gedeelte is de route langs de Maas, waar je ook echt diverse beelden hebt staan. Die dus eigenlijk echt de geschiedenis van Katendrecht laten zien.
1: Aha, en waar mensen vaak aan voorbij lopen. Of juist
0: ja,
1: niet eens komen.
0: Dat is natuurlijk. Komen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel jammer. En ja, je zegt dat komt vanuit het bedrijfsleven al daar. Hoe lang bestaat de wandeling inmiddels?
0: Nu denk ik een klein maandje dat die gelanceerd is. Ja, dat is echt net.
1: Ja, precies. En hoe zijn de reacties tot nu toe?
0: Ja, superleuk. Ook de route kun je dan ook volgen via de website. Mm-hmm. Daar staat gele route op. Dat is dan www.katendrecht.nl. En de routekaart kun je ook ophalen bij diverse ondernemers in de wijk. Dus echt dat die verbinding met elkaar is.
1: En nou, je hebt de 5 naar 9 samengesteld. Waarvoor heel erg bedankt natuurlijk. We begonnen, vind ik zelf dan heel erg lekker, met de Crusaders samen met Randy Crawford, Streetlife.
0: Ja.
1: Hebben de rest van de platen ook te maken met wandelen of met zoiets?
0: Nou, eigenlijk de rest van de nummers hebben ook echt te maken over Katendrecht.
1: Mm-hmm. Wat heeft Beautiful South dan, Rotterdam or Anywhere, te maken met met de Kaap?
0: Nou, eigenlijk was de Kaap vroeger eigenlijk echt lang een plek waar mensen van overal aankwamen. Dus zeelieden, havenarbeiders, migranten, eigenlijk vaak ver van huis. Nou, dat kon natuurlijk, het is eigenlijk best een zielig nummer, dus het kon toen dat ook best eenzaam aanvoelen. Maar eigenlijk zien wij nu dat eigenlijk Kader heel erg veranderd is. En dat de wijk nu eigenlijk echt een dorp is binnen de stad. En dat echt mensen elkaar kennen. En ook de ondernemers. Dus eigenlijk is het liedje echt van vroeger. En dat we het nu dus mooi hebben kunnen omdraaien.
1: Ja, dat is ook inderdaad. Mensen denken soms dat het een lofzang op Rotterdam is. Dat Rotterdam or Anywhere. Maar het is het helemaal niet. Die man voelde zich diep ongelukkig in Rotterdam.
0: Ja, klopt.
1: En heeft toen dat nummer geschreven. Dus dat heb jij er gelukkig wel uitgehaald, die andere laag.
0: Ja. Zeker.
1: En dan gaan we naar heel veel liefde, namelijk gegeven door Bob Marley en zijn Wailers, One Love.
0: Ja, klopt, One Love. Ja, Katendrecht draait eigenlijk echt van om verbinding. Kijk, de wijk heeft gewoon altijd verschillende mensen en culturen bij elkaar gebracht. En dat is gewoon super mooi om te zien. En met de wandeling worden dus ook echt de plekken verbonden, de verhalen, bewoners, bezoekers en dus ook de ondernemers. En dat gaat dus echt het stukje One Love over.
1: En waar krijg je dan wat meer informatie over plekken? Is dat via de app of via een website? Want als ik dan ergens ben op de Kaap, wat ik weet van hier is dit gebeurd, of daarom vinden jullie deze plek belangrijk voor deze route?
0: Jazeker. Op de routekaart zelf staat een QR-code, die kan je daarvan scannen. En eigenlijk staan alle informatie over de route staat op de website. Echt per punt waar je langs loopt met uitleg erover. Maar ook linkjes naar de website toe. En daar kun je dan alles lezen.
1: Oh, Oké, nou, dan gaan we nog even door met de muziek. Alicia Bridges. Mensen kennen het nummer wel, maar waarom I Love the Nightlife?
0: Nou, dat is eigenlijk omdat Katendrecht vroeger echt bekend stond om zijn nachtleven.
1: Ja.
0: Want iedereen kwam lekker drinken, dansen, muziek luisteren. En dat is eigenlijk gewoon echt de uitgaansgeschiedenis die hoort bij de wijk.
1: Is die helemaal verdwenen, die echte, dat rauwe, die uitgaansgeschiedenis van de Kaap?
0: Ja, het nachtleven is wel verdwenen. Kijk, er zit nog steeds heel veel horeca. Het is nu gewoon vooral gezellig dineren, borrelen. Er zit ook nog een leuke kroeg die ook wel echt naar de geschiedenis longt. En je ziet wat wel leuk is in het kader is echt dat je het oud en nieuw ook naast elkaar ziet. Nog ook met gebouwen. Maar het nachtleven als vroeger is in ieder geval wel verdwenen.
1: Ja, sommige dingen waren ook niet helemaal legaal. Dus ja, dan verdwijnt het ook natuurlijk. Hè? Dat is denk ik ook een reden waarom het er niet meer is. En we sluiten deze hele fijne 5 naar 9 af met de King of Soul himself. Namelijk Otis Redding. Zijn enorme hit Sitting on the Dock of the Bay.
0: Ja, ik vind dat een geweldig nummer. En deze heb ik eigenlijk ook gekozen. Omdat Katendrecht eigenlijk gewoon sterk verbonden is met het water. En ook vooral vroeger met de haven. En wat ik al net vertelde, mijn lievelingsplekje tijdens de wandeling is gewoon dat je langs de kade loopt, uitzicht hebt over de Maas. En je kunt er ook gewoon letterlijk zitten en naar de schepen kijken en naar de stad.
1: Een beetje lekker mijmeren zo aan het water.
0: Ja, precies.
1: Helemaal.
0: En nu met wat mooie weer is dat perfect vandaag.
1: Nou, het wordt vandaag nog tropisch warm en daarna gaat het langzaam een beetje afkoelen. Dus dat is een perfecte temperatuur, denk ik, voor een fijne wandeling.
0: Zeker, zeker.
1: Fleur Klomps, heel erg bedankt voor jullie 5 naar 9.
0: Ja, ook bedankt.
1: En ga ervan genieten, dankjewel. En dus de 5 naar 9 voor de wandeling Kaap het Moment.

0: Ja, dat moest nog heel compleet komen. Maar ja, Otis dacht van, joh, ik doe eventjes wat fluiten. Want ik heb even geen inspiratie om een volledige tekst te schrijven. Ik doe dat nog wel een keertje. Ik kom daar nog wel op terug. Nou ja, helaas heeft hij het nooit af kunnen maken. Want hij kwam om het leven door een vliegtuigongeluk. En deze fijne plaat die kreeg je dankzij Kaap het Moment. Een nieuwe wandeltocht op de Kaap op Rotterdam-Zuid. En denk jij nou van, ja, ik vind het heel erg leuk hoor bij Rijnmond. De allerbeste muziek van de jaren 80, 90 en nu. Maar ik heb ook nogal wat leuke ideeën voor muziek. Sterker nog, ik met mijn collega's, met mijn vrijwilligers kunnen dat heel erg goed. Nou, waar wacht je dan nog op? Stuur gewoon eventjes een mailtje naar 5na9@rijnmond.nl. En je weet, bel ik of Ruudje nog een keertje om met jou samen die hele fijne platenlijst door te nemen die je dan onder ons hebt gestuurd. Dus nogmaals, 5na9@rijnmond.nl. En vertel ons ook, ja, wat je dan doet qua werk of qua organisatie, vrijwilligerswerk. Het maakt allemaal niet uit. Als het maar deze kant op komt. Wie ook zometeen deze kant op komt, dat is Dave Datema, want die heeft dan de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app? Dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
3: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Rouwkaart, kerst,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
8: Lekkere van Albert Heijn.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Het is bijna 9:30. Goedemorgen, luister naar Rijnmond. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst vertel ik je dat op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Dordrecht en afrit Dordrecht Centrum, je 5 minuutjes vaststaat voor nu. Want daar zat een te hoog voertuig en daarom is het daar afgesloten. En het weer, nou, als je van tropische temperaturen houdt, dan zit je goed vandaag, want het kan rond de 32 graden worden. In de loop van de middag komt er wel wat meer bewolking en is er zelfs kans op een lokale onweersbui. Vannacht klaart het op en blijft het droog, maar het wordt nog steeds warm hoor, zo'n graad of 20. Morgen koelt het wel een stuk af naar 25 graden en krijg je een dag die gemixt is met zon en bewolking. De rest van de week blijft het zonnig en droog. Donderdag wordt het rond de 21 graden. En daarna wordt het langzaam maar zeker weer iets warmer. Voor de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
11: Goedemorgen. De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting van een auto in Rotterdam-Schiebroek vannacht. In een van de auto's zit een kogelgat om de Wilgenplaslaan. Ook zijn meerdere kogels op straat gevonden. Waarom de auto is beschoten is niet bekend. Het lijkt erop dat niemand gewond is geraakt. De Europese voetbalbond, de UEFA, dreigt met juridische stappen tegen de FIFA. Voorzitter Infantino wilde een bedrijf oprichten dat het WK voetbal zou beheren en daarvoor aandelen gaan uitbrengen. Nou, dat plan is teruggetrokken na nogal wat kritiek.
0: Een beetje, ja.
11: Ja, een beetje maar. Maar de Europese voetbalbond laat het er niet bij zitten. Ze hebben een brief gestuurd naar de Wereldvoetbalbond, vertelt deze sportrechtadvocaat.
12: Ze eisen van FIFA om alle documenten die aan dat plant en grondslag lagen, om die te bewaren. Want er wordt uitgesproken dat het een eenmansactie van Infantino is geweest. En er is een procedure, er is een interne procedure bij FIFA, die loopt via de ethische commissie. Mijn vermoeden is dat UEFA dit een opmaat heeft om een onderzoek door die ethische commissie te laten uitvoeren.
11: En die ethische commissie zou Infantino dan weer kunnen schorsen.
0: Toch wel.
11: Ja. En je zult allemaal wel eens een keer meegemaakt hebben, hè? In de bioscoop. Er zit er een vervelend iemand voor je. Zit iemand naast je te praten of rennen kinderen in het rond. Ja. Dat is niet prettig, maar het is wel iets waar je overheen komt. Maar hoe anders was dat in Cartagena in Colombia? Daar kreeg iemand bij een vertoning van de nieuwste Spider-Man film een enorme scheetaanval. Tenminste, dat is het verhaal. Tijdens de voorstelling verliet de ene na de andere bezoeker de zaal omdat ze de stank niet aankonden. Vervolgens stond iedereen in de hal. Daar stond toevallig ook iemand in een Spider-Man-pak. Er zijn nog wel heel veel vragen over. Hè? Met als bovenaan, wat heeft die persoon in vredesnaam gegeten?
0: Ja, en waarom ging die persoon niet weg? Weet je, ik bedoel, als je zo... Ja, ik denk dat het kan gebeuren. Gelukkig heb ik het nooit
11: misschien
0: zo erg
11: gehad. Misschien is die persoon ook wel mee naar buiten gegaan. Hè? Ja, als iedereen gaat, dan denk ik...
0: Ja, precies.
11: Nou, maar wie was het eigenlijk? Dat is ook nog een groot vraagteken. Maar sommige bezoekers zijn er zo van overtuigd dat er wat anders aan de hand was. En dat het, want de stank was zo intens dat het waarschijnlijk een stinkbommetje geweest is. Tenminste, dat is nog niet helemaal zeker. Nou, officieel is de film doorgegaan, niet geschrapt. Dus de mensen krijgen waarschijnlijk ook hun geld niet terug. Volgens meerdere Amerikaanse media was de film overigens geen stinker.
0: Oh,
11: dat is de Amerikaanse term is voor... Nou, dat is eigenlijk best een goede film.
0: Ah, ja, gaat groot succes alweer, die nieuwe Spider-Man.
11: Spider-Man 5 inmiddels al, geloof ik.
0: Ja, volgens mij is deze acteur de langste Spider-Man-acteur zo'n beetje.
11: Als jij het zegt, geloof ik je meteen.
0: Ik gok dat gewoon. Dankjewel, Dave.
11: Hoi.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: De boer op.
13: Radio met een grote R.

0: Oh, zo quiet van Björk. Nou, het was niet zo stil hier in de studio, hoor.
1: Automatenpraat.
0: Had ik er natuurlijk weer luid meegeschreeuwd met deze versie van It's Oh So Quiet. Kom je gezellig langs? De deuren zijn open, hoor. Dus ik verwacht jou gewoon gezellig in die koffiecorner hier bij de boer op. En waar zullen we het dus over hebben? Nou, het zijn drukke dagen nu, hè, met op vakantie gaan. En ik was onderweg naar Rotterdam Centraal. En ik zag zo'n enorme touringcar. En er stond dus op van comfortabel nachtreizen met van die lichtstoelen in de bus. Dus niet meer van die gebroken nekken dat je voordat je op je plek van bestemming komt. Ik dacht van, oh ja, dat deden wij vroeger ook. Dus ik wil het vandaag graag met jou hebben over jouw favoriete manier van op vakantie gaan. Op welke manier doe jij dat? Neem je vaak het vliegtuig en je zegt van, ja, ik ga gewoon naar verre bestemmingen. Dus ja, dan is de enige mogelijkheid, zeker in het intercontinentaal, om met het vliegtuig te gaan. Of zeg je van, nee hoor, de caravan, dan doe ik gewoon achter mijn auto. En zo ontdekken wij de wereld. Of heb je geen caravan nodig? Want wij gingen gewoon met de auto op vakantie. En daar heb ik hele leuke herinneringen aan. Ja, mijn zus ook. Mijn broertje was net iets te jong, denk ik. Maar zo'n hele auto vol met eten. En laatst zei mijn zus nog, nou, ik vind het knap hoe we al die koffers mee hebben gekregen. Want nu is het toch wel een beetje proppen. Of ga je inderdaad met zo'n enorme touringcar het liefst op vakantie? Dan zit je natuurlijk ook wel binnen Europa. En ik reis in Europa het liefst met de trein. Ja, dat kan soms een beetje prijzig zijn als je op tijd boekt. Dan gaat het wel goed. In Frankrijk kun je ook heel goed reizen met de trein. Kortom, wat is jouw favoriete manier om op vakantie te gaan? Kom je gezellig langs om me dat te laten weten? Gebruik daarvoor die Rijnmond-app. En dan krijg je van mij in ruil een bakje koffie of een cappuccino of een kopje thee. En natuurlijk de allerbeste muziek van de jaren 80, 90. Maar ook zeker van nu, hoor. Harry Styles, American Girls.

Hij werd vooral bekend met zijn wat hardere rockmuziek, maar hij heeft ook een zachtere kant. Billy Idol, met dit Sweet 16, liet hij dat een beetje zien. Dat rijmt leuk, hè? Kom je gezellig langs in die koffiecorner? Dan sta je er niet alleen, want Marleen die kwam al langs. Ze zegt, hoi, Cheryl. En zegt ze erbij, ik hoop dat ik je naam goed gespeld heb. Nee, dat heb je niet, maar dat maakt me niet zoveel uit. Ik krijg die mail en die app wel eens vaker. Ik ben degene in de koffiecorner, dus ik weet wie je bedoelt. Hoi Marleen. Wij gaan het liefst met de auto en de caravan op vakantie. We gaan al jaren naar dezelfde camping in Frankrijk. En de weg daarnaartoe, nou, die lijkt een beetje op de weg zoals wij die hadden vroeger met onze autovakanties. Ze zeggen, het is bij ons hetzelfde in de auto als bij jullie. Heel veel eten en veel gezelligheid. Heel erg bedankt voor je komst naar de koffiecorner, Marleen. En wat ik me ook nog kan herinneren, ja, ik heb het natuurlijk over de jaren 80, 90, dat we met het gezin op vakantie gingen. En toen had je ook nog van die vakantieboeken. Nam je dan mee? Ik weet niet of het een beetje verdwenen is nu, dankzij de komst van tablets, smartphones. Later werd het al een beetje vervangen door dvd's die mensen in de auto gingen kijken. Heb ik het vooral over de mensen op de achterbank dan, hè? De bestuurder niet. Maar dan had je zo'n groot, dik vakantieboek. Er zaten dan puzzels in en verhalen. En dan kon je dan helemaal leuk zelf invullen. Dus wat gebeurt er dus nu op de achterbank om de kinderen te vermaken? Ja, ik denk dan toch die iPad of de mobiele telefoon. Maar daar wil ik het met je over hebben. Wat is jouw favoriete manier, jouw favoriete transportmiddel moet ik liever zeggen, om op vakantie te gaan? Ga je liefst naar verre bestemmingen? Ja, dan is toch het vliegtuig de beste manier. Of denk je van nee, de trein, dat is de ultieme manier om de wereld te ontdekken. Dat doe ik het liefst. Maar ja, dat is niet altijd even goedkoop. Autorijden doe ik liever niet. Dus dan, als iemand anders dat doet, ga ik graag naast je zitten. En dan verzorg ik je met wat water en hapjes en andere lekkere dingen. En natuurlijk regelmatig de benen strekken. Dat is wel belangrijk als je op autovakantie gaat. Laat je het me ook weten, net als Marleen. Kom gezellig langs in die koffiecorner van Rijnmond. Krijg bij mij in ruil een heel fijn bakje koffie of thee en fijne muziek. Zoals Louis Fonsi, Sebastian Yatra en Nicky Jam. Deed la vuelta.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

En met Steve en ik komen we bijna aan het einde van het eerste uur van De Boer Op. Maar geen paniek, geen nood. Zometeen na het nieuws van 10 uur ben ik nog een heel uur bij je. Tot het nieuws. Hi van de Lighthouse Family. Tot zo.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
6: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Het is 10:00. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Zometeen neem ik je weer gezellig mee de boer op. Kom langs in de koffiecorner. Hebben we het over vakanties. Waar, hoe, op welke manier ga jij het liefste op vakantie? Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
9: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar een beschieting van een auto op de Wilgenplaslaan in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 kogelhulzen aangetroffen. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. Die wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen werd geschoten, is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken in een brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de inbrekers op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. Afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht niet in Vlaardingen. De apparatuur zat in een brandweerwagen achter een rollijk waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het de inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij een poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Het aantal huizen dat wordt opgeleverd stijgt volgend jaar naar 74.000. Dat zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral gestegen de afgelopen jaren. Maar het duurt altijd een jaar of twee voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had nog een stuk hoger kunnen liggen. Wat nu een probleem is, is dat bouwbedrijven niet sneller huizen kunnen neerzetten. Ze spreiden de opdrachten over de tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt ING. In mei werden 11.000 bouwvergunningen afgegeven. Dat is het hoogste maandelijke aantal in 10 jaar tijd. Vannacht gaan de parksluizen in Rotterdam tot na de orde dicht. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart als voor recreatieschepen. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders of voor mensen die hun tuin sproeien met water uit sloot of vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. Wie zich niet aan het verbod houdt om de tuin te sproeien met water uit de sloot, die kan een boete krijgen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven te gaan handhaven op dit soort overtredingen. Het weer. Het is zonnig en het is tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui. Het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel overal droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het wordt in de middag zo'n 25 graden. zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Heb ik nog een behoorlijke vertraging voor je, namelijk op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum, sta je ruim 20 minuten vast.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
12: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
11: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
12: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
16: Ik doe het voor gezonde nieren.
17: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
18: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
19: Dit is Radio Rijnmond.
0: De boer op.
19: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

De band treedt dan niet meer op. Maar dat betekent niet dat wij ze niet meer draaien. Natuurlijk hoor je ze gewoon nog hier af en toe voorbij komen. Want we draaien alleen het allerbeste van de jaren 80, 90 en nu. En er hoort Kane natuurlijk bij. Zeker het nummer dat je net hoorde. So glad we made it. En dat maakt het 10 minuutjes over 10. En dan weet je het wel, hè? Ja, die koffiecorner is open hier bij de Boerop. En kom gezellig langs. Waar kunnen we het over hebben? Nou, ik dacht, laten we het eens hebben over op vakantie gaan. En dan specifiek over wat is jouw favoriete manier van op vakantie gaan. Dan heb ik het niet over wild kamperen of in een drie sterren resort. Nee, je manier van transport op vakantie. En Nel stuurde een berichtje. Die kwam gezellig langs in de koffiecorner. Ze zegt van ja, wij gaan geen 14 dagen achter elkaar weg. Wij gaan dagjes met de auto weg. Dus naar het strand, naar het pretpark, bijvoorbeeld Beekse Bergen. Soms een weekend, laatst in een boomhut in Drouwenersand. En daar hebben ze de hele zomer hebben ze daar plezier van. Dankjewel, Nel. Dat is natuurlijk ook een manier van op vakantie gaan. En het is druk in de koffiecorner. Tenminste, dat vond Egbert, ja, was jammer voor hem. Want de cappuccino was op, zo zegt hij. Maar afgelopen jaar, ik was de manier van transport was ik vergeten. En gelukkig herinnert Egbert me eraan. Afgelopen jaar voor de eerste keer een cruise gemaakt naar Noorwegen. Ja. Dat is natuurlijk ook een manier om op vakantie te gaan. Heerlijke manier zelfs, volgens Egbert. Elke dag een andere stad en 's avonds keuze uit restaurants. Daarna entertainment, je verveelt je geen moment. Opstappen in Rotterdam en terug in Rotterdam. Geen honderden kilometers met de auto, lekker met de metro. Zeker voor herhaling vatbaar. Dankjewel voor je komst naar de koffiecorner, Egbert. Nou, ik hoop dat het andere drankje ook goed heeft gesmaakt. Maar er is ook nog steeds een plekje voor jou hoor, in die koffiecorner. Kom gezellig langs. En het enige wat je hoeft te doen is mij te vertellen hoe jij graag op vakantie gaat. Ga je naar verre bestemmingen en kies je dan toch het liefst voor het vliegtuig? Denk je van nee, maar geen vliegschaamte. Ga je liever met de trein, een touringcar of hou je meer van een cruise zoals Egbert het net ook vertelde? Laat het me weten door gezellig langs te komen in de koffiecorner. Ik heb natuurlijk ook nog muziek voor je meegenomen. Celestial hoor je zo meteen van Ed Sheeran. Maar eerst een van mijn favoriete versies van een heel oud nummer. De versie van Grace Jones, La Vie en Rose.

van Ed Sheeran hoorde je Celestial. Gezellig in die koffiecorner waar ook Joost langskwam. Heel erg bedankt voor je komst, Joost. Hij heeft een kopje koffie heeft hij genomen. En ondertussen kletsen we over zijn favoriete manier van op vakantie gaan. Dan heb ik het niet over luxueus of lekker een beetje, zoals ik het dan noem, afzien. Nee, wat voor manier van transport gebruik jij graag? En Joost zegt, ja, ik ga toch inderdaad vaak op verre reizen, dus verre bestemmingen. En dan heb ik geen andere keus door... Ja, dan moet er wel. Om met het vliegtuig te gaan. We zijn onlangs nog in Indonesië en in Thailand geweest. Ja, en daar kom je niet met de auto. Ik begrijp het volledig, Joost. Bedankt voor je komst naar de koffiecorner. Ook voor jou is er een plekje. Kom gezellig langs. Krijg je van mij ook nog de Simple Minds met Sanctify Yourself.

Nielsen met zijn diamant. Het is alweer bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dave Datema is ze nu nog aan het verzamelen. En na de hoofdpunten van het nieuws ga ik eens met jou koppen snellen. En vandaag kun je een noodradio winnen. Dus je kunt er gezellig langskomen in de koffiecorner of meedoen aan het spelletje. Totdat Dave aan de beurt is aan Pretty van TLC.

0: Het is 10:30. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. Ik neem je zo weer mee de boer op en dan gaan we koppensnellen. Eerst nog de verkeersinformatie weer en natuurlijk Dave Datema. Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam heb je bijna een vertraging van bijna 5 minuten. En ook op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Afrit Numansdorp en Willemstad. Daar heb je een vertraging van een kwartiertje. En het weer, het is een zonnige tropische dag. Het kwik kan zelfs 32 graden bereiken. In de loop van de middag is er wel wat meer bewolking en is er kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen, blijft droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Dus wederom een beetje een plaknacht. Morgen koelt het af naar een graad of 25 en krijg je een dag met een mix van zon en bewolking. De rest van de week blijft het zonnig en droog. Donderdag wordt het rond de 21 graden en daarna wordt het langzaam maar zeker weer iets warmer. Voor de hoofdpunten, Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft vannacht een 40-jarige Rotterdammer opgepakt. Die met bijna 250 kilometer...
0: En daarna wordt het langzaam maar zeker weer iets warmer. Voor de hoofdpunten, Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie heeft vannacht een 40-jarige Rotterdammer opgepakt. Die met bijna 250 kilometer per uur over de snelweg reed. Agenten zagen erbij de man voorbij flitsen op de A15 met Papendrecht. Gaven een stopteken. Hij weigerde te stoppen. De politie ging in de achtervolging. Uiteindelijk werd de man aangehouden bij Hendrik de Ambacht. De man was onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. Hij is aangehouden voor opzettelijk gevaarlijk rijgedrag en het rijden onder invloed.
0: Dat je hem bij kon houden, bizar. Poeh.
1: Ja, goed, ik heb nog even gevraagd, is hij uiteindelijk wel gestopt? Ja. De stoptekens, dat kon de politie niet precies zeggen. Het blussen van de natuurbrand in Noord-Limburg gaat nog zeker een hele dag duren, zegt de burgemeester van Venray.
2: Het is een natuurgebied, lastig toegankelijk. We hebben ook de Chinook, die zijn gisteren bezig geweest en die gaan ook nu weer aan de slag. En dat blijkt ook wel gewoon heel hard nodig. Gelukkig nog steeds geen materiële schade in de vorm van objecten die zijn afgebrand of persoonlijk leed.
1: Nou, zo'n Chinook, dat is zo'n helikopter met een enorme zak water eronder die ze dan laten loslaten op het vuur. Het vuur is gisteren ontstaan aan het einde van de ochtend. Inmiddels is al meer dan 100 hectare bosgebied in de as gelegd. Maar zoals je net de burgemeester horen zeggen, er zijn geen gewonden gevallen en er zijn ook geen huizen of voertuigen in vlam opgegaan. In de Tour de France Femme, oftewel de Tour de France voor vrouwen, staat vanmiddag de tijdrit op het programma. Maar voor de vrouwen van start mogen, moeten ze eerst langs een speciale controle van de Internationale Wielerunie, de UCI, voor een controle van hun BH. Oud-wielrenner en VRT-commentator Marijn de Vries legt uit waarom.
3: Het heeft te maken met de windwervelingen langs het lichaam. En blijkbaar is getest dat als je op je borst iets hebt, dus of als je borsten hebt, dat door de werveling van de wind dat je minder luchtweerstand hebt. En dan ga je ietsje sneller. Het gaat om fracties van seconden, maar in een tijdrit speelt het natuurlijk wel mee. Dus als je iets grotere borsten hebt, dan kan je in theorie sneller tijd rijden.
1: En dus waren er in het verleden dus vrouwen die dus de boel zaten op te vullen om maar harder te kunnen fietsen.
0: Ik dacht juist hoe platter, hoe sneller.
1: Dus ja,
0: ik dacht
1: dat is dus niet het geval.
0: Nee, dat dacht ik dus echt. Want dan ga je het afbinden. Maar dat moet je dus juist niet doen.
1: Nee, je gaat een soort aerodynamica ga je daarmee creëren.
0: Ah.
1: Ja. Hoe de controles erover uit gaan zien is nog niet helemaal duidelijk.
0: Ja, nou, ik weet bij fouilleren mag je als vrouw een vrouw eisen. Dus dat hoop ik dat ze dat hier dan ook mogen.
1: Ik vermoed eerlijk gezegd dat het waarschijnlijk ook door vrouwen gedaan wordt.
0: Ja, oké. Dankjewel Dave. Hoi. Zoveel geleerd weer van je.
4: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.

0: Richard Marx met zijn Satisfied. Dave Datema stond net in de koffiecorner voor de hoofdpunten. En hij vertelde over speciale controle van vrouwelijke wielrenners. De borstomvang wordt gemeten. Want ja, dan zou je sneller zijn hoe groter de borsten zijn. En Sjors, weet je, Sjors is een beroerdste niet. Die kwam ook langs in de koffiecorner. En die zei, waar kan ik me aanmelden voor de controle van deze wielrenners? Deze wilde ik hebben. Ja, de koppensnellers, die ga ik met je spelen. Want Dave was ook in de koffiecorner. Vertel dat niet alleen dat verhaal. Hij had nog een ander verhaal. Moet je goed luisteren.
1: En het is vandaag de drukste dag van het jaar.
0: Oh, dat is een beetje lang. Waar is het nu de drukste dag van het jaar? Is dat... Even kijken, waar heb ik het nou? Oh, zo slecht voorbereid weer van me. Ah ja, hier heb ik het. Waar is de drukste dag van het jaar momenteel? Is dat A, Rotterdam, The Hague Airport? Of is het B, bij Schiphol? Of is het C, bij Eindhoven Airport? Waar is het de drukste dag van het jaar? Is dat A, Rotterdam, The Hague Airport? B, Schiphol of toch C, Eindhoven Airport? Laat het me weten door langs te komen in die koffiecorner. Dan gebruik je gewoon de Rijnmond-app. En dan sta je gezellig hier naast me. En waar doe je het voor? Ik pak hem maar even bij.
2: Kijk,
0: voor deze noodradio. Dan kun je altijd, wat er ook gebeurt in Nederland, luisteren naar de rampenzender van de regio, namelijk Radio Rijnmond. Laat je het me weten door een berichtje te sturen. Basten heb ik nu voor jou van Stella Lefty.

0: Ja, het klopt niet helemaal wat Hot Chocolatier zegt. Zeggen wel everyone's a winner, maar de enige winnaar is degene die meedoet aan het spelletje Koppensnellers. Moet je goed luisteren naar een nieuwsbericht van Dave.
1: En het is vandaag de drukste dag van het jaar.
0: Ja, het zal op veel plekken wel druk zijn, maar waar is het nu de drukste plek van het jaar? Is dat op A, Rotterdam The Hague Airport? Of is B, Schiphol de plek waar je op dit moment niet wil zijn? Of denk je, nee, het is C, Eindhoven Airport. Als je het juiste antwoord nou naar me appt, dan maak jij kans op de enige echte noodradio te winnen hier bij Rijnmond. Wat er ook gebeurt in de wereld. En we hopen dat we het niet op die manier nodig hebben. Rijnmond zul je altijd kunnen horen, want het is een officiële rampenzender. Laat je het me weten. Waar is het op dit moment vandaag de drukste dag van het jaar? Is het A, Rotterdam, The Hague Airport? Is het B, Schiphol? Of is dat toch C, Eindhoven Airport? Laat je het me weten door een appje te sturen. Hij werd bekend dankzij Take That, maar op eigen titel scoorde hij bijna meer hits. Heb ik het over Robbie Williams. Dit is er één van, Angels.

Angels van Robbie Williams brengt ons alweer bijna aan het einde van dit tweede uur van De Boer Op. En daarna neem ik je nog heel erg graag mee, hoor. De Boer Op, de koffiecorner is geopend. Je bent van harte welkom om mee te kletsen over jouw favoriete manier om op vakantie te gaan. Doe je dat met de auto? Ga je lekker cruisen? Doe je dat met het vliegtuig? Ik ben heel erg benieuwd. Open die app van Rijnmond. En dan is het echt heel makkelijk, hoor. Even een berichtje sturen. En dan sta je hier naast me. Kunnen gewoon gezellig kletsen. En als je hebt meegedaan aan het spelletje Koppensneller, zou dan je telefoon in de gaten. Misschien bel ik je zo meteen wel. Wil je alsnog meedoen aan het spelletje Koppensnellers? Nou, oké, weet je wat? Zometeen na het nieuws laat ik de opgave nog een keertje horen. Eerst een hele leuke versie van Higher Love, namelijk die van Kygo samen met Whitney Houston.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
6: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
5: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
6: Die geur van dat water.
5: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
6: Uitvinding, die ambulance.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Het is precies 12:30. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. Ik neem je zo meteen weer gezellig de boer op. En hij gaat eruit, hoor. Hij staat nu nog hier. Maar ik ga hem naar iemand opsturen, die noodradio. Ja, moet je wel meedoen aan het spelletje Koppensellers. Heb je het gemist, ga ik het zo meteen nog een keertje aan je laten horen. En natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Tiffany heb ik voor je, de Mavericks. Maar eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
15: Goedemorgen. De politie doet onderzoek naar de beschieting van een auto vannacht op de Wilgenplaslaan in Rotterdam-Schiebroek. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. In de auto zit een kogelgat, de wagen is in beslag genomen, er is niemand gewond geraakt. De politie heeft vannacht een 40-jarige Rotterdammer opgepakt die met bijna 250 km per uur over de snelweg reed. Agenten zagen de man voorbij racen op de A15 bij Papendrecht. Hij weigerde eerst te stoppen en de politie ging in de achtervolging. Uiteindelijk werd de man aangehouden bij Hendrik Ido Ambacht. Hij was onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. Hij is aangehouden voor opzettelijk gevaarlijk rijgedrag en het rijden onder invloed. Het aantal huizen dat wordt opgeleverd stijgt volgend jaar naar 74.000. Dat zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral de afgelopen jaren gestegen. Maar het duurt altijd een jaar of twee voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had nog een stuk hoger kunnen liggen. Wat nu het probleem is, is dat bouwbedrijven niet sneller huizen kunnen neerzetten. Ze verspreiden de opdrachten over de tijd om de pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt ING. In mei werden bijna 11.000 bouwvergunningen afgegeven. Dat is het hoogste maandelijkse aantal in 10 jaar tijd. Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag spoedoverleg over de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta. Landen maken zich zorgen om de Europese buitengrenzen. Eind vorige week staken tienduizenden mensen illegaal de grens over tussen Spanje en Marokko. Dat leverde Spanje veel kritiek op, omdat ze in hun ogen de grens niet onder controle hadden. Inmiddels is een groot deel van de mensen weer teruggekeerd in Marokko. Er zouden nog 2.000 tot 3.000 mensen illegaal in Ceuta verblijven. Dan nog het weer. Zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking en ook kans op een onweersbui. Het wordt vanmiddag zo'n 32 graden. Vanavond af en toe zon, kans op een bui, vannacht opklaringen en vrijwel overal droog. Morgen wisselen zonnebewolking elkaar af. In de middag wordt het niet warmer dan 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
14: Sorry hoor, ik was eventjes te vergeten de schuif open te schuiven. Het is redelijk rustig in de regio. Ik heb wel één vertraging voor je op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Hardingvlietdam en Goedrede heb je een vertraging van 5 minuten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tyler's Museum in Haarlem.
18: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Zomer in Tylers. Surf voor het programma en tickets naar tylersmuseum.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Dit is Radio Rijnmond.
22: De boer op.
1: Cheryl Samson. Radio met een grote R.

0: de enige echte noodradio. Ik laat nog eventjes zien. Als een goede assistente van mezelf. De enige echte noodradio. Mocht er iets vreselijks gebeuren in de regio, natuurlijk niet op hopen. Dan weet je dat je Rijnmond altijd aan kunt zetten. Wat moet je doen? Nou, goed luisteren naar Dave. Ja, is altijd een goed idee. Maar dit keer kan het je dus een prijs opleveren. Luister goed.
1: En het is vandaag de drukste dag van het jaar.
0: Waar is het vandaag de drukste dag van het jaar? Is dat A bij Rotterdam The Hague Airport? Dan laat je me dat weten. Denk je, nee, het is toch echt B? Het is Schiphol, daar is het ontzettend druk. Dan stuur je antwoord B. Of je denkt, nee, volgens mij is het Eindhoven Airport. Als je denkt dat het daar vandaag de drukste dag is, dan stuur je me een berichtje via die Rijnmond-app met de letter C erin. Zometeen gaat hij er dus uit, deze ontzettend mooie, geweldige noodradio. Moet je wel snel nog appen. Hoe lang geef ik je de tijd? Nou, een paar nummers uit een paar van de beste nummers uit de jaren 80, 90 en nu. Keith Urban samen met Michael McDonald. Maar eerst een nummer dat ik ook heb nagezongen in mijn slaapkamertje toen het een hit was. Dan heb ik het over de versie van Tiffany van I Think We're Alone Now.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Keith Urban samen met Michael McDonald. We go back. Nee, wij gaan alleen maar vooruit hier bij Rijnmond. Want ik wil heel erg graag die noodradio weggeven. En die gaat naar iemand die heeft meegedaan met dit spelletje, Koppensnellers.
1: En het is vandaag de drukste dag van het jaar.
0: Oei, oei, oei, oei, oei. Waar is het momenteel de drukste dag van het jaar? Goedemorgen, Fred.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hij had het toevallig gehoord waar het de drukste dag is vandaag?
2: Ik heb toevallig gisteren gehoord, ja.
0: En waar is dat dan? Ga ik eens kijken of je het goed hebt.
2: Rotterdam Airport.
0: Ja, even kijken.
1: En het is vandaag de drukste dag van het jaar op Rotterdam de Heek Airport.
0: Ja, Rotterdam de Heek.
1: 67 toestellen op de luchthaven. En die nemen dan uiteindelijk zo'n 10.000 passagiers mee.
0: Ja hoor, helemaal goed gedaan, Fred. Dat levert jou een noodradio op.
2: Leuk.
0: Ja. Dan kun je, wat er ook gebeurt, dan kun je altijd naar Rijnmond blijven luisteren. Ja, en ik stoor je momenteel, hè?
2: Nou ja, we zitten nu even te praten en een koffiekoekje te eten, dus niet zo heel erg hoor.
0: Ah, gelukkig. Maar wat ga je zo meteen doen?
2: Dan nemen we, Frans kiest elke week een lied uit en dat gaan we dus weer onder handen nemen.
0: Ja, want jij krijgt gitaarles zo meteen,
2: ja,
0: toch?
2: Ja.
0: En van wie krijg je die gitaarles?
2: Van Frans Lodewijk.
0: Oh, kijk, dat is een bekende docent gitaar.
2: Ja, zeker, want hij heeft vaak in buurthuizen en zo opgetreden. En op andere plekken bij poëzieavonden en zo. Ja.
0: En wat wil jij graag? Wil je heel erg goed worden met gitaar spelen? Wil je in coverbandjes? Zit je daar al in?
2: Ik speel, die ambitie heb ik helemaal niet. Ik vind het gewoon leuk om te spelen. En Frans, die leert me allerlei technieken een beetje te verfijnen.
0: Kijk, je moet jezelf blijven ontwikkelen, Fred. Heel goed dat je dat doet. Heel goed dat je dat doet. Nou, weet je wat, dan ga ik jullie niet langer ophouden. Laat ik jullie genieten van jullie koffie en van de gitaarles. Heel veel plezier vandaag.
2: Ja, dankjewel.
0: Graag gedaan. Dat was Fred. Dus niet meer naar mij appen als je die noodradio wilt winnen. Maar geen paniek hoor, zometeen bij Olivier. Volgens mij even kijken of die... Ja, die heeft er vast ook nog wel eentje bij zich. En ook de collega's van Afslag Rijnmond nemen er eentje mee. Ik neem hele fijne muziek mee, zoals deze van Jessie J, Price Tag.

Eens niet aan het prijskaartje denken. Daar gaat dit price tag over van Jessie J. En ik was zelf een groot liefhebber van de tv-serie Parks and Recreation. Had je dan twee personages daarin. Die hadden één dag in het jaar. En die noemden ze dan Treat Yourself Dag. En dat maakte niet uit wat het kostte. Wat wilde je hebben, die dure jas? Treat Yourself. Wil je veel te duur uit eten gaan? Treat Yourself. En heel af en toe, weet je, vind ik dat een goed motto om voor te leven. Nee, ik geef het niet zomaar heel erg vaak heel erg veel geld uit. Maar soms denk ik wel eens ergens aan, denk ik van, nou weet je, ik kan het wel missen. En ik ga misschien gewoon even hierop trakteren. Ik luister naar de boer op. Het is alweer bijna tijd voor het nieuws. Voor de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, is ze op dit moment nog aan het verzamelen. En ik ga ook eens gluren bij de buren, want wat is het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam? Ja, wie dat veel beter weet dan ik, dat is Juliette Heinsbroek. En zij komt zo meteen digitaal langs, kan ze ons daar alles over vertellen. Maar ik heb ook nog heel veel fijne muziek meegenomen. Zoals deze, een beetje rock, zo in de ochtend, dat kan best. Zeker als die wordt verzorgd door Muse Uprising.

0: Het is 11:30. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Zometeen gaan we gluren bij de buren hier bij de boer. Op eerst stel ik je dat er op het moment geen files staan in de regio. Mocht je wel ergens vaststaan, nou, dan vind ik het heel knap. Moet je het me gerust laten weten, kan ik het ook noemen. En het weer vandaag, nou, het zonnige tropische dag. Het kan rond de 32 graden worden. In de loop van de middag komt er wel wat meer bewolking en is er kans op een onweersbui. Het blijft lange tijd warm. Vannacht koelt het niet af dan, verder af dan 20 graden. En morgen wordt het zo'n graad of 25, dus is iets koeler. En brengt de dag is een mix van zon en bewolking. De rest van de week blijft het zonnig en droog. Donderdag wordt het rond de 21 graden. En daarna wordt het langzaam maar zeker een stuk warmer. Voor de hoofdpunten is hier Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de vondst van een explosief bij een huis in Rotterdam-Vreewijk en de explosie bij diezelfde woning 3 maanden geleden. Bij de woning aan de Voorde was gisteravond een inval omdat er een vuurwapen zou zijn. Nou, dat lag er dus niet. Maar er is wel een explosief gevonden. Die is door de explosieve opruimingsdienst meegenomen. De brand in Noord-Limburg die al meer dan een dag woedt is nu ook al te ruiken in Gelderland en Duitsland. De wind waait vanuit het zuiden waardoor de rooklucht naar het noorden trekt. Ook de Duitse publieke omroep meldt dat er een brandlucht te ruiken valt. Het heeft geen invloed op het vliegverkeer van het dichtbijgelegen luchthaven Wezen. Inmiddels is een tweede blushelikopter onderweg naar het gebied. En we zijn in Nederland niet de enige die worstelen met de droogte. En ook in sommige andere landen is het zelfs nog een veel groter probleem. En dan zijn ook de maatregelen een stuk heftiger. In Duitsland lijkt de nood het hoogste zijn in het zuiden van het land. Sinds 14 juli geldt daar al de regel: ga niet overdag in bad, maar pak een douche. En laat het water niet lopen als je je tanden poetst. Het zijn allemaal van die kleine maatregeltjes. Maar als je wordt betrapt op het wassen van je auto, dan riskeer je een boete van €50.000.
0: Wow, zo.
1: Ja, dat is nogal wat. De krant trekt overigens wel de conclusie dat er genoeg mensen zijn die daar maling aan hebben. Tenminste, dat zeggen ze als ze gevraagd worden door de krant.
0: €50.000, dat is gewoon een auto wat je dan moet betalen.
1: Ja, bijna wel, ja.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat geen water tijdens de tandenpoetsen had gewoon laten lopen, dat doen we toch inmiddels niet meer, mag ik hopen.
1: Ja, er zijn er genoeg mensen die het doen volgens mij.
0: Maar die vindt in billenkoek. Dankjewel, Dave.
1: Hoi.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: Life Goes On van Leanne Rimes. Wat zijn de verhalen van Vlaardingen en Schiedam? Nou, als je daarachter wil komen, is er maar één persoon die op dit moment moet bellen. Dat is Juliette Heinsbroek van Omroep 2. Goedemorgen. Ik ben altijd zo vroeg. Goedemorgen, Juliette.
1: Goedemorgen. Ja, nog een kwartiertje. Hè?
0: Ja, nog een kwartiertje. En ik geef ook Nederlands aan anderstaligen. En ik zeg altijd, Nederlanders zijn heel strikt als het gaat om goedemorgen en goedemiddag. Ze corrigeren zichzelf ook als het 11:58 is en je zegt goedemiddag. Sorry, ik bedoel goedemorgen. Ja, precies. Dus daarom doe ik het bij mezelf ook. Maar Juliette, waar zijn jullie heel druk mee bij twee?
1: Ja, wij zijn op dit moment heel druk met de droogte. Dat is denk ik landelijk ook wel een ding natuurlijk. Maar nu heeft het Hoogheemraadschap Delfland in ieder geval laten weten dat er nog weer nieuwe maatregelen bij komen. Dus nu spreken ze als het goed is zelfs wel van code zwart. En dat betekent wel dat er bijvoorbeeld een aantal boten, de sluizen mogen daardoor dus niet meer open en dicht, zodat er minder watertoevoer is, zeg maar. Maar dat betekent dat er dus nu een aantal boten gewoon vast liggen in Schiedam. Omdat daar de buitensluis dus is gesloten. Dus die kunnen daar nu al 1 of 2 weken gewoon niet weg.
0: Zo,
1: dus
0: ik dacht je zou zeggen, een paar dagen, maar 1 of 2 weken is wel wat anders inderdaad.
1: Ja, dat is wel wat anders, ja. Dus dat is wel een verhaal waar we nu mee bezig zijn geweest. En die mensen zeiden ook inderdaad van ze vermaken zich prima, zeiden ze. Want het is hartstikke lekker weer. Maar
0: Schiedam is best is een leuk stadje inderdaad.
1: Ja. Precies, dat zeiden ze ook. Van, en we vinden het een prachtige plek. Maar ja, op een gegeven moment wil je wel door, denk ik.
0: Dat zou ik ook denken, ja.
1: Ja, precies. Maar goed.
0: En wat nog meer?
1: Het volgende is dat er van maandag tot dinsdag, dus vannacht eigenlijk, hebben er inbrekers geprobeerd in ieder geval in te breken bij een brandweerkazerne in Vlaardingen.
0: Hoorde ik,
1: En ik zeg inderdaad, ja, geprobeerd. Want dat is net niet helemaal gelukt. Ambulancemedewerkers die hebben daar ook een standplaats voor hun ambulance. Die zijn daar achter gekomen, want die hebben een ingeslagen ruit gevonden. En ze wilden dus hydraulisch reddingsgereedschap stelen. Ik weet niet of jij weet wat dat is.
0: Nee, ik weet het alleen omdat David erover had in zijn nieuws. Maar ik heb gehoord dat het heel gewild is, dat spul. Ik loop het voorbij als ik het op straat zie liggen, hoor. Dus,
1: Ja, wij moesten het ook even opzoeken. Ik zou het ook voorbij lopen. Maar het is dus in ieder geval gereedschap om mensen te bevrijden als ze ergens in een voertuig vastzitten.
0: Niet onbelangrijk voor de ambulancemedewerkers en zo, inderdaad.
1: Nee, dus dat is best gek natuurlijk dat je dat zou willen stelen.
0: Ja, wat heb jij
1: dan
0: aan?
1: Het is dus niet gelukt. Ja, precies. Dat zou ik me ook afvragen, inderdaad. En het laatste nieuws waar we mee bezig zijn, dat is over inloophuis De Groene Luiken. Mm-hmm. Dat is een plek voor dak- en thuislozen die daar dus in kunnen lopen in Vlaardingen. En nu is het zo dat zij al 32 jaar eigenlijk een soort van dienen als postkantoor voor mensen zonder vast adres. Mm-hmm. Dus dan kunnen mensen daar zich inschrijven en dan kunnen ze hun brieven daar laten komen. Maar het ding is nu alleen dat 32 jaar geleden zijn zij door de gemeente gevraagd van, hey, willen jullie dan alsjeblieft dat postadres zijn voor de mensen die dat nodig hebben? Het zijn er maar 7. En inmiddels zijn dat er nu 264.
0: Dat is wel een verschilletje, dus
1: dus de Groene Luiken, de vrijwilligers daarvan, die doen dat eigenlijk allemaal. Die hebben daar echt heel veel werk aan, heel veel administratie. Dus daar is wel een probleempje voor hun dat ze zeggen, ja, eigenlijk is het een taak voor de gemeente om dit te regelen. Maar zijn wij hier nu heel veel tijd aan kwijt en kunnen we nu niet meer met de mensen die hier gewoon te gast zijn in gesprek gaan. Dus dat is ook iets waar we aan hebben gewerkt.
0: Ik vind het helemaal prachtige verhaal. Als mensen meer informatie willen, vanaf hoe laat is het te zien en waar kunnen ze meer informatie terugvinden?
1: Allemaal te zien op Streekomroep 2 of en dan via www.ditis2.nl en anders op tv en op de radio.
0: Hartstikke bedankt, Juliette. En wij gaan weer verder met wat fijne muziek. Ja, zing je stiekem mee of fluit je mee, neur je mee met New Kid in Town van de Eagles?

0: Een van de grote muzikale helden van mijn wijle vader, Sam Cooke en zijn hit Wonderful World. De koffiecorner gaat dicht, maar geen paniek hoor. De lunchbreak is er gewoon, de kantinedeuren gaan open. Goedemorgen, Olivier.
1: Goedemorgen, Cheryl.
0: En waar ben je naar op zoek?
1: Nou, van alles eigenlijk. we gaan een trip down memory lane doen met Blijdorp. Archief Blijdorp gaat weer open zometeen. Dan gaan we het over de vrienden van Blijdorp hebben, onder andere. Er komen werkzaamheden aan de metro ook nu weer.
0: Oh ja.
1: Ellende, joh. 10 dagen lang. Dus ik ga de RET zometeen even bellen. Hoe zit dat? Even verantwoording afleggen.
0: Mm-hmm.
1: Verder hebben we ook nog Rotterdam de Heek Airport. De drukste dag van het jaar
0: drukste
1: daar.
0: Drukste dag van het jaar vandaag. Ja, zeker.
1: Verslaggever Jacco van Giessen is daar. Dus die gaat ons vertellen hoe het er nu aan toe is. En de lunchplaten.
0: Daar bedoelde ik op.
1: Weet het, maar
0: waar ben je naar op zoek?
1: Bouw het op, hè?
0: Ja, oh, zo ben jij. Ja. Dat is hem extra spannend maken. Maar ik ben wel benieuwd. Waar gaat het over?
1: Nou, heb jij wel eens last gehad van dat je 17 minuten te laat was in het leven?
0: 17 minuten? Ja, waarschijnlijk wel. Ik was een half uur te laat geweest. Of een.
1: Nou, er was een vent van Malaysian Airlines, of Singapore Airlines, moet ik het goed zeggen. Die had een vlucht 17 minuten laten vertragen, omdat hij nog iets moest fixen aan het vliegtuig. En daar was de luchtvaartmaatschappij zo boos over dat hij ontslagen werd.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en uiteindelijk heeft de rechter hem gelijk gegeven dat het dus niet mocht. En krijgt €24.000 schadevergoeding.
0: Ik vind het fijn dat die reparatie goed is gegaan. Als ik in het vliegtuig zou moeten zitten,
1: toch?
0: Dan neem ik die 17 minuutjes
1: ook
0: een koop toe, hoor.
1: Maar toch vond de luchtvaartmaatschappij het niet zo leuk. Dus daar iets met te laat komen, iets met boetes krijgen, vliegtuigen.
0: Leaving on a jet plane heb ik nu meteen.
1: Fantastisch.
0: Uiteindelijk.
1: Ja, leaving on
0: a
1: jet plane. Ja, nee, kan. Inderdaad. Of iets met too late for goodbyes. Of ik veel wat.
0: Ach, laat jouw creativiteit de vrije loop. Zometeen bij de lunchplaat na het nieuws van 12 uur. Ik spreek je morgen weer. Neem ik je weer vanaf 9 uur met heel veel plezier en nog veel meer liefde de boer op. Doei doei. Kelly Clarkson nu nog. We'll

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Download

0: Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Goedemiddag, het is 12 uur. Dit is Radio Rijnmond. Binnen nu in een paar minuutjes is het weer officieel lunchtijd met de start van het altijd muzikale radioprogramma Lunchbreak. En als ik zeg muzikaal, dan bedoel ik ook muzikaal. Met bijdragen van bijvoorbeeld Marco Borsato en Cameron Whitcomb. En de lunchplaat mag uiteraard ook niet ontbreken. Waarbij ik een plaats zoek bij een opvallend nieuwtje. Ik vertel je zo welke na het Rijnmond nieuws van 12 uur met nog heel veel meer nieuwtjes met Dave Datema. Dave, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie heeft vannacht een Rotterdammer van 40 aangehouden die met bijna 250 km per uur over de snelweg reesde. Agenten zagen de man voorbij komen op de A15 bij Papendrecht. Toen weigerde hij te stoppen en de politie ging in de achtervolging. Bij ambacht werd hij uiteindelijk aangehouden op de A16. De man was onder invloed van drank en drugs. Zijn rijbewijs is in beslag genomen. Hij is aangehouden voor opzettelijk gevaarlijk rijgedrag en het rijden onder invloed. Rijkswaterstaat heeft het verwijderen van de brugklep uit de Papendrechtse brug afgerond. Dat heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst. En vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De Papendrechtse brug, dat deel uitmaakt van de N3, krijgt een gloednieuwe klep. Daar wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan de IJssel. Het aantal huizen dat het opgeleverd stijgt volgend jaar naar 74.000, zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral gestegen de laatste jaren, maar het duurt dan altijd een paar jaar voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had zelfs nog harder kunnen stijgen. Wat nu het probleem is dat bouwbedrijven niet sneller huizen kunnen neerzetten. Ze spreiden de opdrachten over tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt de ING. In mei werden bijna 11.000 bouwvergunningen afgegeven. Dat is het hoogste maandelijkse aantal in 10 jaar. Een man die gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk is aan zijn verwondingen overleden. Er is een man van 30 opgepakt. Het slachtoffer is 61. De politie kreeg gisteravond de melding van overlast in een woning. In het huis bleek dat iemand was neergestoken. De verdachte was overmeesterd door omstanders. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht waar hij aan zijn verwondingen overleed. Het weer. Zonnig, tropisch. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon. Vannacht zijn er opklaringen. Morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dave, dankjewel en tot straks weer. En dan gaan we alweer door.
9: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
7: Ja, want die lunchplaat die moet echt weer uitgekozen worden, hoor. En daar heb ik jouw hulp hard bij nodig. Het gaat vandaag over een vliegtuigmonteur die na een vertraging van 17 minuten door zijn werkzaamheden, het vliegtuig liep uiteindelijk 17 minuten vertraging op, van Singapore Airlines. ja, ontslagen werd door de luchtvaartmaatschappij waar hij werkte. Nou, dat vond hij geen goed idee. Hij stapte naar de rechter en uiteindelijk kreeg hij een schadevergoeding van omgerekend €24.000. Omdat de rechter het ook wel belachelijk vond om voor een vertraging van 17 minuten ontslagen te worden. Nou, daarom zoek ik een lunchplaat die daarbij hoort. Iets over vliegtuigen, iets over vertragingen, hè? Iets over leed misschien wel. Iets over werkzaamheden, nou, noem het allemaal maar op. Ik ben heel benieuwd waar je mee komt. Laat je creativiteit de vrije loop. En laat het mij weten via die gratis Rijnmond-app.
10: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Rouwkaart, kerst,
13: uitvaartpraat.
12: Bloemstuk, koets met paarden,
13: uitvaartpraat.
12: Koffie, cake, bitterballen,
13: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
14: Wat doe jij als je de sirene hoort?
15: De kinderen halen.
14: En wat als de metro niet meer rijdt?
15: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
14: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
13: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
14: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
24: Dit is Radio Rijnmond.
25: Lunchbreak. Olivier de Neve.
24: Radio met een grote R.

0: Binnen was dat. Maar eigenlijk heette dit helemaal niet binnen. Nee, schrijver John Eubank die had het als Engelstalig nummer geschreven onder de titel Driven. Bovendien ook helemaal niet voor Marco Borsato. Maar ja, Marco die hoorde het, die wilde het hebben en die vroeg aan John Eubank er een Nederlandse tekst van te maken. En ja, zo liepen ze uiteindelijk ook binnen. Goedemiddag en welkom bij een gloednieuwe lunchbreak op deze dinsdag 4 augustus. Heel fijn dat je er weer bij bent in de lekkerste lunchtent van onze regio. Ik ben Olivier de Neve en ik beloof je dat we weer een paar lekkere muzikale en interessante uurtjes tegemoet gaan samen. Zometeen in dit programma onder andere aandacht voor Rotterdam The Hague Airport. Want er is vandaag de drukste dag van het jaar. Ja, maar hoe gaat het daar nu eigenlijk? Is het allemaal onder controle of loopt het helemaal uit de klauwen? Verslaggever Jacco van Giezen die praat ons zo meteen bij. En
1: de lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Zoals elke dag ben ik in dit programma op zoek naar een passende lunchplaat. En vandaag zoek ik er eentje die mooi aansluit bij het nieuws over een vliegtuigmonteur. Ja, die man die had lekker geklust aan een vliegtuig. Er was een technisch incident vlak voor vertrek van het toestel. Toen moest hij het computersysteem opnieuw opstarten. En daarbij kwam een technisch probleem boven. En daardoor kon het vliegtuig 17 minuten later dan gepland vertrekken. Nou, dan zou je zeggen, ja, dat gebeurt wel eens vaker. Ik bedoel, bel de NS is, dan is 17 minuten is gewoon op tijd. Nou, in dit geval van Singapore Airlines waren ze er not amused over. Zeiden ze, ja, hallo, 17 minuten, dat is veel te lang. Je bent ontslagen, vriend. Ontslagen. Nou, dat pikte die vliegtuigmonteur niet, ging naar de rechter en uiteindelijk heeft hij €24.000 schadevergoeding gekregen. Want ook de rechter vond het wel wat gortig voor 17 minuten vertraging. Nou ja, ontslagen worden voor een paar minuutjes vertraging, dat vind ik wel een lunchplaat waard. Er komen al hele mooie suggesties binnen, die ga ik nu nog niet voorlezen, want ik wil je nog niet te veel inspireren. Maar heb jij er een leuke bij? Iets over laat, iets over werk doen, wat uitloopt, iets over vliegtuigen? Iets over dingen die misgaan, over ontslagen worden. Nou, noem het maar op. Als jij het kunt verzinnen, dan zou het zomaar een goede lunchplaat kunnen zijn. Laat het me weten via die gratis Rijnmond-app. Die kun je downloaden in de App Store of Google Play. Helemaal gratis dus. En daarna druk je op App ons. En dan komt je suggestie direct bij mij binnen. Ga ik hem straks misschien wel draaien. Naar Viola Wills en If You Could Read My Mind. Bij Lunchbreak.

0: Ik denk dat het maar goed is dat we van veel mensen de gedachten niet kunnen lezen. Maar Viola Wales zingt erover hoe dat zou zijn als je die wel kan lezen. If You Could Read My Mind bij Lunchbreak hier op Radio Rijnmond. Ja, met bijna 70 geplande vluchten is het vandaag de allerdrukste dag van het jaar voor vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Verslaggever Jacco van Giessen die nam er een kijkje vanochtend en sprak ook met reizigers. En nu is hij hier, althans aan de lijn. Jacco, goedemiddag.
1: Ja. Goedemiddag, Olivier.
0: Ja, nou ja, je hebt dus even gekeken. Hoe druk was het voor, naar jouw gevoel?
1: Nou ja, in de eerste uren van de dag is het heel erg druk. Want tussen 7 en 8 moet er iets van 3 of 4 vluchten in korte tijd vertrekken. Dus dan is het ook met het inchecken druk. En met naar de gate gaan, van de gate naar de vliegtuigen. Dan is het wel echt wel file, zal ik maar zeggen. Ja. Ook bij de security. Maar dat valt toch nog allemaal verrassend mee. Als die drukte voorbij is, dan is het eigenlijk wel best wel weldadig stil. En heb je eigenlijk niet in de gaten dat er zoveel vluchten vertrekken. Dus er zijn telkens piekmomentjes en dan is het weer lekker rustig.
0: Ja, want ik zei 70 geplande vluchten. Nou, bij Schiphol, daar zouden ze hun schouders over ophalen. Maar Rotterdam The Hague Airport is natuurlijk helemaal niet zo'n groot vliegveld. En toch zoveel vluchten. Wat zeiden de reizigers die je daar tegenkwam?
1: Nou, die vonden het eigenlijk dus ook wel meevallen. Sommigen die hadden wel ervan gelezen van, oh, het wordt heel druk. Laten we maar 4 uur van tevoren hier zijn. In plaats van 2 uur. Ja, dan ben je wel even aan het wachten. En gelukkig is het wachten verder buiten voor de terminal. Ja, vanochtend was het nog lekker weer. En een beetje buiten zitten. En heel relaxed aan je reis beginnen. En wetende dat je je vlucht niet gaat missen, dan is je vakantie al begonnen. Dus heel veel mensen vonden het ook verrassend niet druk eigenlijk.
0: Nou, gelukkig. Ondanks het feit dat er zo'n 10.000 mensen verwacht worden vandaag alleen al. Loopt het daar dus op schema? Kan je dat zo wel stellen?
1: Nou ja, precies. Nou, als we even een ding-dong doen. Ding-dong. Gran Canaria is net vertrokken. Net zoals Ibiza. Istanbul is ook net vertrokken. En Toulon ook. Dan is het nu instappen voor Split. En voor Londen moet je nu naar de gate. En de check-in is open voor Algiers, Alicante en Istanbul. London City om 3:15 is geannuleerd. Nou, dan weten we dat ook weer.
0: Ja, mocht je ooit niet meer voor Rijnmond werken, Jacco, dan kan je altijd nog op Rotterdam The Hague Airport gaan werken als stem, denk ik.
1: Ja, precies. Maar zo gaat dat dus wel de hele dag door. Dat is best wel bijzonder voor deze dag. Dat maakt het ook zo druk. Mm-hmm. Alle regio's in Nederland hebben zomervakantie. Dus ook alle regio's. Uit alle regio's komen reizigers naar Rotterdam The Hague Airport. En dinsdag is traditioneel ook een drukke dag in de vluchtschema's van luchtvaartmaatschappijen. En ja, voor de rest kan de luchthaven die kan het ook verder niet verklaren waarom maatschappijen juist dinsdag veel vluchten plannen. Ja. Daar is natuurlijk weer een andere reden voor. Dat heeft weer met beschikbaarheid, met kosten wellicht te maken dat dinsdag een goede dag is voor veel vluchten.
0: Ja, precies. Want je zou, als je mij zou vragen in een pubquiz van nou, wat is de drukste dag om te vliegen? Dan zou je zeggen vrijdag, zaterdag, zoiets. Zo'n dag om weg te gaan. Maar het is dus dinsdag. Nou, dat is opvallend inderdaad. Hey, en als je nu nog vandaag denkt, ik ga nog even vliegen. Ik heb een van die 70 vluchten die nog moeten gaan. Wat is het advies dan aan reizigers? Wat moet je doen?
1: Kom vooral op tijd. Hè? En 2 uur voor vertrek. Kom niet echt ver voor die 2 uur. Kom precies om 2 uur voor vertrek. Daar hebben ze wat aan. Okay. Check vooraf online in. Dat scheelt ook. Dan hoef je dat niet meer in de terminal te doen. En natuurlijk moet je even je handbagage controleren. Want nog steeds geldt die maximale hoeveelheid milliliter. Hè? Die vloeistoffen. Maximaal 100 milliliter per verpakking. Dat voorkomt dan ook weer gedoe aan bij de security.
0: Ja.
1: En je kan ook een parkeerplaats reserveren als je met de auto komt. Dat scheelt ook. Dan weet je zeker dat je een plekje hebt.
0: Slim. Nou, goede tips, Jacco. Dank je wel. En ook voor de update natuurlijk. Het is allemaal dus onder controle. Ik herhaal, alles is onder controle op Rotterdam The Hague Airport. Dank. En fijne dag, hè?
1: Ja, dag Olivier.
0: Ah, dat was verslaggever Jacco van Giessen over Rotterdam The Hague Airport. Dat vandaag de allerdrukste dag van het jaar beleeft. Maar goed, alles gaat dus goed. Cameron Whitcomb nu en Kingdom of Fear bij Lunchbreak.

0: Sympathy for the Devil, maar dan in de versie van de Neptunes die hier een eigen draai aan gaven. Je hoorde natuurlijk de Rolling Stones hier op Radio Rijnmond. En goedemiddag, het is 12:30, je luistert naar Radio Rijnmond dus. En dit is Lunchbreak, met zo de hoofdpunten van het nieuws met die enige echte Dave Datema. Ik heb ook nog het weer zo meteen met Ed Aldus. Maar eerst, nee, er is trouwens geen verkeersinformatie. Dus we gaan in één keer gaan we door naar Ed Aldus met het weerbericht. En dat is ook maar goed ook. Ed, goedemiddag.
1: Ja, dag Olivier, een hele goede middag.
0: Ja, want weer is er altijd. En wat voor weer zeg?
1: Ja het is alweer heet op dit moment. Het is zonnig in de regio. Een paar wolkjes komen er nu soms ook voor. Het is al 30 graden ondertussen. En het kan vanmiddag wel een graad of 32 worden. Het zal ook wel wat benauwder gaan aanvoelen later op de middag. En ja, in de loop van de middag wordt het aandeel van de bewolking ook geleidelijk aan wel wat groter vanuit het zuiden. En dan neemt ook de kans op een onweersbui toe. Eventueel ook nog eens met zware windstoten. Of we ook daadwerkelijk te maken gaan krijgen met zo'n onweersbui, dat is op dit moment toch nog een beetje onduidelijk. Het rekenmodel van het KNMI komt daar op dit moment wel mee in onze regio. Dat we later toch mogelijk te maken krijgen met een bui. Nou ja, dat wordt door de natuur met open armen ontvangen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook met al die droogte.
1: Ja, zeker. Ja, regen is hard nodig, Olivier. Maar ja, significant te regenen. Dus hoeveelheden die er toe doen, die staan er de komende 2 weken niet op het programma. Het is soms een bui, zeg maar. De wind waait nu matig uit het zuiden, maar die draait meer naar het zuidwesten. En later aan zee meer uit een westelijke richting. Nou, vanavond is er eerst nog kans op een bui, maar die neemt dan wel geleidelijk aan af. Het blijft erg warm met temperaturen die niet zoveel verder dalen dan een graad of 20. Met name in de bebouwde kom is dat goed te merken. En morgen toch wel meer bewolking dan zon. Dus een mix van zon en bewolking. Morgen blijft het droog en het wordt minder warm. Een graad of 25. Nou, ook daar zullen weinig mensen om treuren, denk ik. En er staat morgen duidelijk meer wind uit het zuidwesten. Die wind is dan matig tot aan zee vrij krachtig. En windkracht 4 of 5.
0: Ja, kijk. Dus, nou ja, en dan er gaat wel dus verkoeling komen, Ed. Want later deze week, geloof ik, hè?
1: Nou? Nee, ja, dat is maar voor één dag. Alleen een donderdag, zeg maar, dat is dan de koelste of minst warme dag. Hè, met een temperatuur van een graad of 21, geregeld de zon erbij, droog weer ook. Maar een vrijdag en ook in het weekend, dan zien we zonnige perioden. In het weekend zelfs wat meer zon, vooral op zaterdag waarschijnlijk. En ja, een stijging van temperatuur tot ruim 25 graden.
0: Oké, nou, voor de mensen die hitte zat zijn, slecht nieuws dus, helaas.
1: Ja, je zou echt heel ver weg moeten en dan dit keer de kuierlatten moeten nemen richting Noord-Europa, zeg maar.
0: Ja.
1: Het is overal heel warm, het heet.
0: Ja, Eindhoven is niet ver genoeg, begrijp ik. Oké, helaas.
1: Nee, voor Dave wel.
0: Ja, Dave gaat op vakantie naar die omgeving, dus vandaar ja. Voordat mensen denken, waar hebben ze het nou over? Dankjewel Ed, en we spreken elkaar morgen weer, stel ik voor.
1: Ja, graag.
0: Oké, tot dan. Hoi, hoi. En dan inderdaad, nou, de man waar het al even over ging. Maar die heeft nu de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema.
2: Goeiedag.
0: Goedemiddag.
2: Rijkswaterstaat heeft vannacht de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele dag geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton gelegd. Vanmiddag worden de brugdekken afgevoerd naar een sloopbedrijf. Nou, de brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, krijgt een hele nieuwe klep. Er is 2 jaar aangewerkt bij Hollandia in Krimp aan de IJssel. Het blussen van de natuurbrand vlakbij Venray in Noord-Limburg is een enorme klus. Zo'n 300 brandweerlieden uit het hele land proberen het vuur onder controle te krijgen. Maar met weinig succes. Door de wind breidt het vuur zich uit, zegt de brandweer.
3: Niks onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol. Het begint op te warmen. Dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
2: En dus gaat het blussen nog zeker een hele dag duren. Daarbij worden dus ook helikopters ingezet. En dan onder het kopje dieren in het nieuws. In Nieuw-Zeeland is een kat gedood door de autoriteiten.
0: Oh,
2: zeg jij?
0: Schande.
2: Ja, dat klinkt zielig, maar het gaat wel om een kat die 3 jaar lang tientallen zeldzame eenden in het gebied opat.
0: Oh, Nee, ja, terecht.
2: Ja. Ja. Nu.nl schrijft erover. Nou, de kat liep rond in een gebied waar 20 zeldzame patekken in de rond liepen. Nou, kort daarop werd het eerste slachtoffer gevonden en in de weken daarna nog eens 15. En steeds was het dezelfde kat die verantwoordelijk was. Er werden vallen geplaatst, wildcamera's geïnstalleerd, leverden allemaal niks op. De autoriteiten hebben toen nieuwe eenden uitgezet. Maar die werden alleen maar allemaal het slachtoffer van de kat, die de bijnaam Nine Lives had gekregen. Nou, pas toen de kat vorige maand geregeld opdook op steeds dezelfde plek, konden de mensen die daar aan het werk waren gericht vallen plaatsen. En daar trapte Nine Lives wel in. Ja, in Nieuw-Zeeland leven 2,5 miljoen wilde katten. Het wordt eigenlijk wel een beetje gezien als een plaag. En volgens milieuactivisten en natuurbeschermers zijn ze dus ook gewoon een bedreiging voor lokale flora en fauna.
0: Ja, het zijn gewoon eigenlijk kleine roofdiertjes, hè?
2: Nou, in feite wel, ja.
0: Ja, nou, en zeker als het dan zeldzame beesten betreft. Dan, kijk, hier worden natuurlijk de musjes worden ook uit de lucht gegrepen.
2: Dat is ook zielig.
0: Dat is ook heel zielig.
2: Maar zal de natuur, zeggen ze dan?
0: Ja, maar dat is natuurlijk dat is die discussie dan, hè? Want die katten, huiskatten, die krijgen gewoon te eten bij hun baasje. Dus die hoeft echt geen vogels uit te
2: grijpen. Maar de katten komen daar oorspronkelijk dus gewoon niet voor.
0: Nee, dat zijn invasieve exoten.
2: Hè? Ja, inderdaad.
0: Ja, dat is altijd zo'n mooi woord, vind ik dan. Net als de hoornaar. En
2: de
0: hoornaar, de tijgermug.
2: Dat is een dorp in het oosten van de regio.
0: Oh, kijk. Oké. Okay, nou, dan word ik toch even... Maar dat mag ook van de kaart geveegd worden.
2: Nee.
0: Toch? Oh, niet? Oké. Okay. Nee. Oh, sorry. Voor
2: gaat
0: de mensen
2: het nergens over, jongens?
0: Ja, inderdaad. Het loopt hartstikke weg. Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
4: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen de lunchplaat naar Leo.
4: Radio met een grote R.

0: treurige synthpopplaat. Maar dit begon ooit als een punknummer van de Franse punkband Stinky Toys. Ja, goede naam ook. Jammer dat ik die niet zelf heb bedacht. Leo die coverde het en maakte er eigen versie van. Amoureux solitaire bij Rijnmond.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ik vroeg je eerder in deze uitzending al om suggesties voor een lunchplaat. En oh, wat zijn er al veel binnengekomen, zeg. Ik zal er zo een paar doornemen. Maar eerst even waar je op mag aansluiten. Want er zijn nog steeds suggesties. Welkom hoor. Het gaat over het nieuws van een ontslagen vliegtuigmonteur van Singapore Airlines, die luchtvaartmaatschappij. Die had namelijk een technisch incident had hij gevonden bij een vliegtuig dat bijna moest vertrekken. Toen dacht hij, nou, ik herstart het computersysteem eventjes. Maar dat duurde best wel lang, door ook weer een technisch probleem. En daardoor kon het toestel pas 17 minuten later vertrekken dan gepland. Nou ja, dan zou je zeggen, ja, 17 minuten, wat is dat nou? Nou, de luchtvaartmaatschappij Singapore Airlines, die was er niet blij mee. En die zeiden, vriend, je bent ontslagen. Dus die vliegtuigmonteur was ontslagen voor 17 minuten vertraging. Nou, heftig. Hij stapte naar de rechter. De rechter gaf hem gelijk en heeft hem €24.000 omgerekend schadevergoeding toegekend. Nou, de vraag aan jou is, wat voor leuke plaat kan jij bij dat nieuws bedenken? Iets met vliegen, iets met vertraging, iets met werk doen. Iets met opnieuw opstarten misschien wel. Noem het maar op. Ontslagen worden kan natuurlijk ook altijd. Dat soort dingen. Stuur het me in via die gratis Rijnmond-app. En ondertussen hebben al veel mensen dat gedaan. Ik zal eens even het lijstje erbij pakken. Onder andere Marcel Peterbroers stuurt Alicia Keys met Good Job. Ja, nou, dat had hij dus niet echt gedaan. Althans in de ogen van de luchtvaartmaatschappij. Phil Kort zegt Jackson Brown, Late for the Sky. Jaap Pechtel, John Denver, Leaving on a Jet Plane. Of Taylor Swift, Come Back, Be Here. Dan onder andere nog, even kijken hoor, Dwineke Dumont en Wim Dumont, Rolling Stones, I'm Waiting, Mario Binnendijk, Mick Jagger, Let's Work. Nou, echt ontzettend veel leuke dingen al. Dank alvast voor het insturen hiervan. Maar er komt nog heel veel meer binnen. Zometeen ga ik een keuze maken. Na Nona en What a Way to Die.

0: komt uit een klein Brabants dorpje. En ja, daar kunnen ze dus ook gewoon Bond tunes afleveren. Want deze klonk toch gewoon als een James Bond tune. Officieel is het dat niet. Maar ja, zo klinkt hij wel. What a Way to Die op Radio Rijnmond. Hier bij Lunchbreak.
1: Archief Blijdorp. Een beesterlijke geschiedenis.
0: Ja, deze zomer besteden we bij Radio Rijnmond extra aandacht aan Diergaarde Blijdorp. En dan in het bijzonder de geschiedenis ervan. En dat heeft er alles mee te maken dat de Diergaarde het archief overdraagt aan Stadsarchief Rotterdam. Waardoor de geschiedenis ervan altijd behouden blijft. Een organisatie die een grote rol heeft gespeeld in het überhaupt kunnen behouden van die dierentuin is de vereniging Vrienden van Blijdorp. Die bestaat al meer dan 60 jaar en is niet meer weg te denken uit de geschiedenis van de Rotterdamse dierentuin. Voorzitter Marcel Kreuger, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Ja, goedemiddag. Als je nou terugkijkt op die ruim 60 jaar geschiedenis alweer, hè, wat zou je nou zelf als het hoogtepunt zien daarvan?
2: Ik denk dat wij gewoon met elkaar, en wij zijn rond 5000 leden, in staat zijn geweest om Blijdorp steeds mooier te maken.
0: Ja, 105.000 leden, hoor ik dat nou goed?
2: Nee, 5.000.
0: Oh, 5.000, ik dacht dat is wel heel veel.
2: Oké.
0: Het zou heel veel vrienden zijn. Maar,
2: oh, dat zou niet erg zijn, hoor.
0: Nee, zeker niet. Nee, 5.000 leden, dat is natuurlijk ook al hartstikke veel. En ja, eigenlijk komt het erop neer, zeg ik dan even in mijn eigen woorden. Jullie, die vrienden, die doneren allemaal geld. Want ze zijn vrienden van de dierentuin. En met dat geld doen jullie mooie dingen.
2: Precies. Het is een, het denk ik belangrijk om te zeggen, het is een hele vrijwillige vereniging. Dus iedereen die actief is voor de vereniging doet dat vrijwillig.
0: Mm-hmm.
2: En wij zamelen geld in om de diergaarde mooier te maken. Dat wil zeggen dat we bijdragen aan bijvoorbeeld het tot stand komen van nieuwe verblijven. Maar ook dat we meedoen aan natuurbehoudsprojecten die Blijdorp op de rest van de wereld organiseert.
0: Ja. Ja, dus al dat soort dingen. En het is ook heel tastbaar, hè? Soms als je in de dierentuin loopt, dan staat er ook zo'n bordje van mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Blijdorp.
2: Ja, daar staan er wel meer dan 50, geloof ik.
0: Ja, ja.
2: Kan je bijna niet meer missen.
0: Nee, precies. Nee. Want dat is het hele zichtbare aspect, maar dus ook dingen achter de schermen.
2: Zeker, zeker. En ook op een tijd dat het moeilijk was, bijvoorbeeld, ik nog kunt herinneren, een tijdje terug, de gemeentelijke subsidie enorm teruggeschroefd.
0: Ja.
2: Toen hebben we daar, ik geloof meer dan 100.000 handtekeningen van opgehaald om te zorgen dat dat een stukje werd teruggebracht. Maar bijvoorbeeld ook met corona, het was een hele moeilijke tijd voor diergaarden natuurlijk, maar was opeens geen inkomsten meer. Ja, dan heb je ook vrienden nodig, hè? Dus dat hebben we gewoon meegeholpen met het betalen van hekjes en dergelijke dingen die gewoon een onderhoud waren.
0: Ja.
2: Dus daar zijn we ook vrienden voor, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
2: Maar over het algemeen gaat het naar ieder tientje, elke 5 euro die mensen bijdragen. Allemaal particulieren overigens, voor de goede orde. Die wordt gestoken in de tuin. En dat zie je ook terug in inderdaad die meer dan 50 bordjes.
0: Ja, precies. Want je bent vrienden in goede tijden, maar ook in slechte tijden dus juist.
2: Absoluut. Ja.
0: Dan vroeg ik me af, als je nou vrienden van Blijdorp bent, ben je dan ook vrienden van elkaar?
2: Nou, dat weet ik niet.
0: hebben jullie wel eens dingen dat jullie ook dat er vriendschappen ontstaan in de vereniging?
2: Oh, mensen, ja, ongetwijfeld.
0: Op die manier
2: we hebben een blad, dat heet Vriendnieuws, wat we elke 3 maanden uitbrengen voor onze leden.
0: Mm-hmm.
2: En daar hebben we een tijdje lang een rubriek in gehad. Die heet, hoe heet het alweer, Blijdorpstellen of zo. In ieder geval mensen die via de vereniging bij elkaar zijn gekomen.
0: Echt waar?
2: Dat komt inderdaad voor. Maar hoe vaak weet ik niet hoor. Er zijn meer dan rond de 5000 mensen. Ja, dat overzie je niet.
0: Dus er zijn ook blij door baby's geboren vanuit de vrienden van Blijdorp.
2: Ongetwijfeld, zou me niks verbazen.
0: Oh,
2: in ieder geval heel veel dierlijke baby's
0: ja.
2: Die mogen zeggen worden dankzij ons.
0: Het is een ander soort fokprogramma, maar goed. zou je kunnen zeggen dat jullie als vrienden van Blijdorp nu onmisbaar zijn geworden voor de dierentuin?
2: Dat moet Blijdorp zelf maar zeggen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat men ons niet graag zal missen. Want ja, we dragen toch echt in de afgelopen jaren miljoenen bij aan het vermooien en verfraaien van de dierentuin.
0: Ja. Ja, en nu zijn ook een soort reclamebureau.
2: Ik kan me voorstellen dat management daar wel blij mee is.
0: Ja, dat denk ik ook. En een mooi reclamebureau, een uithangbordje voor de dierentuin.
2: Ook dat, hè. Je hebt ongeveer 5000 reclamebureautjes.
0: Ja. Waar moet het nou?
2: Verjaardagsfeestjes en bij het werk en alles reclame maken voor de tuin.
0: Nou zeggen ze altijd, hè, wie betaalt, bepaalt. Waar moet het wat betreft de vrienden van Blijdorp naartoe met de dierentuin? Er is vaak discussie natuurlijk over dierentuinen in de brede zin. Hè, van het moet niet te veel aapjes kijken zijn, letterlijk.
2: Ik heb daar zo mijn eigen mening over. Ik denk dat Blijdorp juist heel veel vrienden heeft, omdat ze elke keer op zoek zijn geweest naar betere dierenwelzijn, betere verblijven, betere samenwerking met andere natuurbehoudsprogramma's. Ik denk dat maakt dat wij leden. Maar wij bemoeien ons per definitie niet met het beleid van Blijdorp. We zijn een onafhankelijke vereniging. Dus bijvoorbeeld de directie vraagt ons gewoon, we hebben het volgende plan, wil je daaraan bijdragen?
0: Ja.
2: En dan zullen we ons ja zeggen, ja of nee. Maar over het algemeen zeggen wij natuurlijk ja, omdat we niks heel goede vrienden zijn.
0: Nee, precies. Zo is het geregeld. En als je nou lid wil worden, kan dat?
2: Jazeker, dan ga je gewoon naar onze website, www.vriendenvanblijdorp.nl. Dan kan je gewoon alles elektronisch, je kan gewoon daar gelijk lid worden. Je kan ook even nog eens een keer kijken naar de oude nummers van Vriendennieuws. Als je zegt, wat is dat eigenlijk voor club? Mm. Waar schrijven ze over? Kun je ook rustig terugkijken. Je kan je aanmelden voor onze reizen. We organiseren ook nog een tiental reizen elk jaar. En je kunt natuurlijk als je wil, kun je ook gewoon, als je in de diergaarde bent, gewoon even langs onze bazaar lopen. Die zit bij de tunnel, zullen we zeggen, bij de spoortunnel.
0: Ja.
2: Spoorbrug, dat moet ik zeggen. Spoorbrug eigenlijk. Daar zit onze winkel.
0: Moet je dan meteen ook €1000 inleggen om lid te worden, of valt dat wel mee?
2: Nee, dat hoeft helemaal niet.
0: Okay.
2: Nee, de lidmaatschapsbijdrage is €150. Een heel jaar.
0: Ah, kijk, dat is schappelijk. Dankjewel, Marcel. Leuk om dit kijkje in jullie vereniging te krijgen. En wie weet, heeft het weer mensen geïnspireerd?
2: Ja, nou, en laat van mensen inderdaad gewoon genieten van al die mooie verblijven die we mogelijk hebben gemaakt.
0: Zo is het. Dankjewel en tot een volgende keer. Hè.
2: Ja, hoor.
0: Marcel Kruger was dat, voorzitter van de vereniging Vrienden van Blijdorp.
3: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, en van de dieren gaan we naar de vliegtuigen. Want ja, daar is ook een hoop mee te doen. Namelijk in Singapore. Singapore Airlines die heeft een vliegtuigmonteur ontslagen. Omdat hij na wat technische problemen een vliegtuig 17 minuten later dan gepland liet vertrekken. En dat pikte de vliegtuigmaatschappij niet. Die zeiden, je bent ontslagen, vriend. Nou, dat was hij het weer niet mee eens. Ging naar de rechter en heeft €24.000 schadevergoeding uiteindelijk gekregen. Maar goed, het ontslag was wel een feit. En daarom zocht ik een lunchplaats daarbij, die daar leuk bij paste bij dat nieuws. En ach, wat is er veel binnengekomen, zeg. Net nog van alles. Even kijken. John Jansen, The Beatles met Help. Christian Paparella met Dolly Parton, Working 9 to 5. Arjan Kuiper, The Motors met Airport. Oh ja, ook een leuke, ja. Even kijken, hoor. Sonja van het Verlaat, Frank Sinatra met Come Fly With Me. Ja, echt van alles. Maar, hier nog. Veiligheid boven alles, zegt Peter van der Wulp. Safe van David Bowie of Safe and Sound van Taylor Swift. Angeline Krijnse-Lokker die is er ook weer bij. Ze zegt, goedemiddag Olivier, leuk jou weer te horen op Rijnmond. En nu even bij de plaat. Ik heb er een gevonden, het liedje Het Vliegtuig Staat Te Wachten van Mary Porcelein. Oh, dat is ook een heel toepasselijke. Dankjewel Angeline. Maar de winnaar van vandaag is geworden... Ja, dat is een leuke hoor. Peet de Rauw. Die stuurde Randy Crawford in met dat prachtige, bloedmooie One Day I'll Fly Away. Nou ja, in dit geval kon je dat bijna letterlijk nemen, want het heeft wel even geduurd voordat hij kon vliegen. Namelijk 17 minuten. Nou, het lijkt mij mooi om als lunchplaat te kiezen. Dank allemaal voor het insturen. En die van Peter Rauw is het dus geworden. Laten we genieten van die prachtige stem van Randy Crawford op de dinsdagmiddag. MUZIEK

0: Deze vrouw heeft een hoop moois afgeleverd in de carrière, hoor. Onder andere Streetlife, maar deze mag er ook zeker zijn. Geschreven door Joe Sample. Een man die vooral bekend werd voor zijn werk voor de Crusaders. Ook zo'n mooie bekende band. Maar ja, dit was ook niet gek, hè? En dit is allemaal met dank aan Peter Rauw, die deze aanvroeg als lunchplaats vandaag. One Day I'll Fly Away dus van Randy Crawford hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond, waar we alweer oprukken richting het nieuws van 1 uur. Maar niet voordat ik je heb verteld dat er zometeen misschien wel weer een alarm af kan gaan. En dan moet je niet schrikken, dan moet je niet meteen 112 bellen. Nee, het alarm gaat op de radio af. En dat betekent juist dat je in de prijzen kan vallen. Als je het alarm hoort, dan moet je als een dolle 93.4 FM appen naar Rijnmond. Dus via de Rijnmond app naar mij toe. En wie weet, val jij dan straks wel in de prijzen en win je een Rijnmond noodradio. Als je nu kijkt op Rijnmond.nl via de stream of via TV Rijnmond, dan hou ik hem ook even omhoog. Dit is die noodradio. Hij is oranje, hij is zwart en hij is prachtig. En op die manier kan je zelfs in noodsituaties nog de radio aanzetten. En misschien zelfs een beetje van genieten, maar in ieder geval de informatie binnenkrijgen die je nodig hebt. Nou, onthoud dus, als je een alarm hoort, zometeen, ergens op deze zender. Snel appen via de Rijnmond-app 93.4 FM. Zometeen het nieuws van 1 uur. Tot zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: die het een tikkie anders doet.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het zou zomaar kunnen dat er zometeen weer een noodsignaal op Radio Rijnmond klinkt. En dan hoef je niet te schrikken, maar dan zou ik wel onze frequentie-app 93.4 FM via de gratis Rijnmond-app. Want dan maak je kans op een prachtige noodradio. En dan niet zeggen dat je niet gewaarschuwd hebt, hè? Eerst nu het Rijnmond-nieuws van 1 uur. Dave Datema, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sternburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar zou volgens justitie wel hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte had ruzie met 2 drugsdealers over geld. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij een van de dealers werd neergeschoten. De verdachte heeft een strafblad van 40 pagina's. Ook in de gevangenis, waar hij meerdere straffen heeft uitgezeten, zorgt hij vaak voor problemen. Het is zelfs zo erg dat hij van de gevangenisdirecteur een rapverbod heeft gekregen. Rotterdam geeft 8 ton aan subsidie aan 10 bedrijven die zich bezighouden met verduurzaming. Daarmee wil de gemeente kleine en middelgrote bedrijven die werken aan nieuwe oplossingen voor hergebruik een hart onder de riem steken. De subsidieaanvragen voor hun projecten zijn beoordeeld op een bijdrage aan minder grondstofgebruik, economische kansen en de mate van vernieuwing. Bedrijven moesten zelf minimaal de helft van de projectkosten ophoesten. Rijkswaterstaat heeft vannacht de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Dat heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep eerst 7 meter de lucht in. Daarna is hij op beton geplaatst en vanmiddag gaat het naar een sloopbedrijf. De brug, die deel uitmaakt van de randweg Dordrecht, de N3, krijgt een hele nieuwe klep. Daar wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan de IJssel. En de komende uren worden hele spannende uren bij de bestrijding van de brand in Noord-Limburg. De wind is een belangrijke rol gaan spelen en komt inmiddels vanuit het zuiden.
11: Niks onvoorspelbaarder als een natuurbrand en zeker weersinvloeden. Of het nou regen is of wind in dit geval, of de hoge temperaturen, die spelen allemaal een rol. Het begint op te warmen en dat betekent ook gewoon dat de verdamping van het bluswater wat opgebracht wordt ook snel weer vervliegt.
10: Ook kan het de komende uren gaan onweren en dat zou ook nog een invloed kunnen hebben op de brand in Noord-Limburg. Inmiddels worden ook 2 grote helikopters ingezet om de brand vanuit de lucht te bestrijden. Dan nog het weer. Zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking. Kans op een onweersbui, mogelijk met windstoten. En het is 32 graden. Vanavond af en toe zon. Vannacht zijn er opklaringen. Morgen een mix van zon en droog. En het wordt zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
9: Dankjewel Dave en tot morgen. Dan de verkeersinformatie. Maar 1 melding op dit moment in onze regio. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen knooppunt Benelux en Vlaardingen-Oost. 1 kilometer file. Het levert je een paar minuten extra reistijd op vanwege bergingswerkzaamheden. Je moet de rechter parallelrijbaan gebruiken. Zometeen gaan we weer verder met de show. En oh! Wat is dat nou?
12: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Wat zou jij doen als je nog 1 keer... nog 1 keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog 1 keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
0: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
15: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
17: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
0: Is Radio Rijnmond.
22: Lunchbreak. Olivier de Neve.
0: Radio met een grote R.

0: Legendarische film met een misschien nog wel legendarischer soundtrack. The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. En goedemiddag, dit is Lunch Break. Op je dinsdagmiddag, buiten is het heet, maar binnen kun je hopelijk lekker koeltjes bij je radio of je app zitten en genieten van alle vetcoole dingen in dit programma. Olivier de Neve hier met zakjes onder andere werkzaamheden aan het metronetwerk. En dat in Hartje Rotterdam. Ja, vanaf donderdag gaat het allemaal gebeuren. Maar wat voor impact gaat dat allemaal hebben op reizigers? En muziek, dat heb ik natuurlijk ook voor je, hè, met bakken. Dat dacht je bijvoorbeeld van Sam Fender samen met Olivia Dean. En Lynn Collins komt er ook nog aan. Maar eerst. Moeten we het eens even hebben over dat er mogelijk net een noodsignaal te horen was op Radio Rijnmond. En dat heeft allemaal te maken met een spelletje waarmee je een topprijs kunt winnen. Namelijk een Rijnmond noodradio. Ik hou hem nu even omhoog. Als je nu zit te kijken naar de livestream op Rijnmond.nl of op TV Rijnmond, dan kun je hem ook zien. Het is een prachtig ding. Werkt dus niet alleen op stroom, want daar heb je niet zoveel aan in een noodsituatie. Maar juist ook op batterijen en ook op zelfs zonne-energie. Dus je kan er alle kanten mee uit. Die kan je dus winnen. Je kan ook nog weekwinnaar worden. Aan het einde van de week geef ik een gratis lunch weg onder alle mensen die vandaag in dit programma en dus de andere dagen gewonnen hebben. En ook nog eens maak je kans op de maandprijs die er eind deze maand uitgaat. Een privévoorstelling in de bioscoop in Rotterdam voor maximaal 50 personen. Nou, ik denk dat veel mensen de oren naar hadden, want man, wat stond die appbox weer vol. Waaronder met een berichtje van Yvonne Fink. Yvonne, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, waar kom je vandaan?
1: Uit Rotterdam-Ommoord.
0: Uit Rotterdam-Ommoord, natuurlijk. Ja. Is het Rotterdam-Ommoord ook heet?
1: Jazeker.
0: Ja, hè? Dat dacht ik al.
1: Ja.
0: Heb je erop

0: jij in de prijzen valt.
1: Nou,
0: ja. Ja, jij zit er goed bij. Nou, niet alleen warmpjes deze dagen, want dat zit iedereen. Maar ook dus met zo'n noodradio zometeen. Die komt jouw kant op. Dus ja, dan kan je ook in een noodsituatie naar Radio Rijnmond luisteren.
1: Ja,
0: als het nodig zou zijn. Ja, toch? Ja, daarom.
1: Ja.
0: Nou, dat gaan we in orde maken, Yvonne. Ik hoop dat je een soort van plezier is. Misschien het verkeerde woord, maar in ieder geval wat aan hebt. En ga je vandaag nog... Heb je nog wilde plannen of blijf je gewoon lekker zitten?
1: Nee, rustig aan.
0: Ja, verstandig. Lijkt mij heel verstandig. Nou, ga daarvan genieten. Voor zover als dat kan. En dan wens ik je nog een hele fijne dag.
1: Oké, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Hoi. Dat was Yvonne Vink uit Rotterdam Ommoord, die dus in de prijs is gevallen. En als je dan denkt, hè, verdorie, ik had ook wel zo'n noodradio willen winnen. Geen probleem. Strakjes in Afslag Rijnmond bij Feza en Rijnjan. Dan gaat er ook weer gewoon eentje uit. En morgen, rond deze tijd, dan zou het zomaar kunnen dat ik hem ook weertje ga weggeven. Dus wie weet. Blijf lekker luisteren en dan komt het vast goed. En dan gewoon 93.4 FM app, hè. Dan zit je misschien wel geramd. Dit is zeer toepasselijk voor deze tijd van het jaar. De Counting Crows en Bluff samen in Lunchbreak met Holiday in Spain.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Now let go of everything I've ever.

0: Rain Me In hoorde je. Dat was eerst gewoon een solo nummer van Sam Fender. Toen Olivia Dean het voorprogramma deed van die Sam Fender in het London Stadium, schreef ze een nieuwe couplettekst vanuit een vrouwelijk perspectief. En probeerde ze die versie ook meteen live uit. En ja, dat werd zo goed ontvangen, dat duet dus, dat ze het ook maar gewoon uitbrachten. En nu schoppen ze het er zelfs mee tot Radio Rijnmond. Ongekend zeg. Sam Fender en Olivia Dean waren dat. Met Rain Me In dus. Nu Lynn Collins en Think About It.
1: You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day, expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not going for that no more. Cause we realize two things, that you aren't doing anything for us, and that we can better do by ourselves. So from now on, we're gonna use what we got to get what

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Puntigen we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Het is heel veel aandachtstrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
7: Dat kom je tenen.

0: David Christie en Saddle Up hier bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. En ja, het is zover hoor. Het is bijna 2:30 en je luistert dus naar Rijnmond. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met niemand minder dan Teun Willems. Maar eerst heb ik nog het weer voor je. Het is zonnig en tropisch, dat zul je wel gemerkt hebben. In de loop van de middag wel meer kans op bewolking. En ook kans zelfs op een onweersbui, mogelijk met windstoten. Middagtemperatuur zo'n 32 graden vandaag. Vanavond af en toe zon, afnemende kans op een onweersbui. Vannacht dan opklaringen, vrijwel droog. En het koelt niet verder af dan 20 graden, dus het zal weer plakken worden vannacht. Morgen dan een mix van zon, bewolking en droog weer. In de middag wordt het dan wel een stukje koeler dan vandaag. 25 graden. En dan de dagen daarna periode met zon en ook droog. Donderdag wordt het 21 graden. Daarna, hou je vast, wordt het weer een stukje warmer. En dus ook vooral geen regen. Dat is slecht voor de droogte natuurlijk in ons gebied. Teun Willems dus, aangeschoven hier met de hoofdpunten van het nieuws. En daar zijn we blij mee. Teun, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar zou wel hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte had ruzie met 2 drugsdealers over geld. En uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij 1 van de dealers werd neergeschoten. Rotterdam geeft 8 ton aan subsidie aan 10 bedrijven die zich bezighouden met verduurzaming. Daarmee wil de gemeente kleine en middelgrote bedrijven die werken aan nieuwe oplossingen voor hergebruik ondersteunen. De subsidieaanvragen voor hun projecten zijn beoordeeld op hun bijdrage aan minder grondstofgebruik, de economische kansen en de mate van vernieuwing. Bedrijven moeten wel zelf minimaal de helft van de projectkosten betalen. En Luke Littler is duidelijk. De 19-jarige darter vindt zichzelf voorlopig de beste sporter van het jaar. De nummer 1 van de wereld in het darten is bezig aan een topjaar. Zo won hij onder andere de wereldtitel, de Masters en de Premier League darts. En de darter vergelijkt zichzelf onder meer met Jannik Sinner, die onlangs nog mocht zegevieren op Wimbledon en 5 mastertoernooien op een rij wist te winnen. Ja. En hij zegt, als je kijkt naar de manier waarop ik wedstrijden win, hoe ik speel en hoeveel trofeeën ik pak, dan denk ik dat ik op dit moment de meest dominante sporter ben, zegt de jonge Brit.
0: Ja, die gozer, weet je, dat is altijd jammer, hè? Dan is hij pas 19, heeft natuurlijk alles gewonnen inderdaad wat er te winnen valt in het darten.
1: Zeker.
0: Maar dan ga je toch een beetje te veel in jezelf geloven, heb ik
1: wel,
0: het idee.
1: Ja, ja, ja.
0: Moet je voorstellen dat ik hier nu ga zeggen, weet je wat ik ben? Ik ben de allerbeste DJ van de wereld. Ja, dan sta je toch voor lul.
1: Geen woord aan geloven.
0: Nou, nee, dat is ook wel weer waar. Kijk, bij mij zou het dan wel weer... Nee, maar dat is toch heel gek?
1: Ja, dat is apart. Ja,
0: ik vind het niet kunnen.
1: Hij vergelijkt zichzelf ook met Lamine Yamal, en die natuurlijk het WK heeft gewonnen.
0: Ja.
1: En daarvan zegt hij, ja, wat heeft hij nou eigenlijk gedaan? Een goaltje gescoord en een assist gegeven.
0: Ja, en ze doen het ook met z'n 11 dus. Hè? Waar hebben we het nou over? Ja, hij doet het in zijn eentje.
1: Ja, daarom. Ja.
0: Nee,
1: daarom.
0: Dat slaat echt helemaal nergens op. Ik denk dat deze gozer toch even een lesje humbleness even een beetje moet krijgen.
1: Zeker. Een beetje naast zijn schoenen gaan lopen.
0: Ja. Ik zat trouwens pas te denken, onder de douche krijg ik altijd beste ideeën. Ja. Dacht ik, weet je hoe vet het zou zijn om een soort van Olympische Spelen te organiseren? Maar dan moeten sporters dus alle sporten doen.
1: Dat is wel leuk.
0: Dus dan ben je Lamine Yamal en dan moet je ook opeens gaan tennissen.
1: Dan krijg je ook
0: tegen Jannik Sinner en zo. Een soort van, dus de beste in de sport. Nou, hoe grappig zou het zijn om die Luke Littler dan de 100 meter horde te zien doen. Dat lijkt mij dus echt heel grappig. Kijk of hij dan nog steeds zo praat.
1: Geweldig.
0: Toch?
1: Ja, dat vind ik een goed idee. Daar gaan we maar werk van maken.
0: Nou, hartstikke goed. Wij gaan het organiseren. Dankjewel, Teun.
1: Ja hoor.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen hebben we het over metro's hier. Maar eerst George Michael.
2: Radio met een grote R.

onwerkelijk. En alsof de eenzaamheid in één klap de kamer verliet. Ja, zo omschreef Alex Warren het moment dat hij zijn toekomstige vrouw ontmoette. Ja, als een koortsdroom. Nou, van dat laatste weet ik niet of dat per se compliment is. Maar toch, intens was het dus wel. Fever Dream, dat schreef hij hierover. En je hoorde hem bij Lunchbreak op Radio Rijnmond. En daarvoor nog George Michael en Mary J. Blige met dat fantastische ass. Zometeen ga ik met de RET bellen, want er zijn allerlei werkzaamheden aan het metronetwerk die gaan gebeuren. Vanaf komende donderdag al, dus moeten we eens even horen wat het allemaal voor impact gaat hebben. Hoor je meteen na Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy bij Lunchbreak.

0: Je luistert naar een lunchbreak op Radio Rijnmond met Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Ja, de zomervakantie is in volle gang. Dat heb je natuurlijk wel meegekregen. Maar dat betekent op zowel de weg als het spoor tijd voor werkzaamheden. En ook voor de metro in het hart van Rotterdam. Want vanaf komende donderdag is een deel van het metronetwerk 10 dagen lang in 2 delen geknipt. En dat kan, hoe kan het ook anders, leiden tot vertraging. Tessa Dronsek, woordvoerder van de RET. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat voor werkzaamheden gaan jullie precies uitvoeren?
1: Er ligt daar een wisselcomplex en dat moet vervangen worden. Dat is na jarenlang intensief gebruik aan vervanging toe. Dus dat gaan we daar vervangen.
0: Ja, ik hoor het al, wisselcomplex, dan ga ik niet verder vragen. Dat klinkt heel complex.
1: Nou, dat is niet heel ingewikkeld, okay. Hoor. Dat is eigenlijk gewoon, dat gaat erover dat de metro moet natuurlijk kunnen wisselen van spoor.
0: Ja.
1: En daar is een wisselcomplex voor nodig.
0: Ah, ja.
1: Dus
0: dat is wel
1: belangrijk. Die is heel belangrijk. Ja, anders kunnen we alleen maar rechtdoor. Dus,
0: Nee, dat is niet de bedoeling natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar goed, het moet dus gebeuren, 10 dagen lang. Hoeveel impact gaat dat hebben op reizigers, verwachten jullie?
1: Ja, dat is natuurlijk wel impactvol. Reizigers moeten wel echt rekening houden met langere reistijd en waarschijnlijk ook wat extra overstappen. We adviseren ook wel echt om eventjes goed de reis van tevoren te plannen via de reisplanner van RET. Even goed op de website ook te kijken, www.rt.nl/voorschotenlaan. Daar staat ook heel veel informatie op over het vervangend vervoer. Ik zag dat jullie ook al een heel mooi artikel hadden geplaatst in de app. Dus dat is ook heel erg fijn. Dan kunnen reizigers goed voorbereid op weg.
0: Ja, zeker. Want even voor de duidelijkheid, het heeft dus te maken met werkzaamheden rond de metrostation Voorschoterlaan, hè?
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dus als je bij station Oostplein, daar stopt de lijn dan op een gegeven moment en dan moet je op een andere manier moet je verplaatsen om bij Voorschoterlaan te komen.
1: Ja, dat klopt. En dat kan ook, dat kan onder andere door gebruik te maken van de pendeltram 15 of tramlijn 7. Ook aan minder valide reizigers en oude reizigers is gedacht. Want er rijdt ook een klein pendelbusje waar die reizigers gebruik van kunnen maken. Dus we hebben natuurlijk ons best gedaan om zoveel mogelijk vervangend vervoer in te zetten. Maar alsnog vragen we toch om even rekening te houden met dat extra reistijd en extra overstappen.
0: Je komt er sowieso, alleen extra reistijd wel. En waar moeten we dan aan denken? Hoe lang is dat dan ongeveer extra?
1: Ik denk dat je uit moet gaan van ongeveer een kwartiertje. Zoiets maximaal, denk ik.
0: Oké. Nee, helder. Het is in principe dus, zeg maar, donderdag begint het en 10 dagen later is het klaar. Is er nog een kans dat het zoals met andere werkzaamheden buiten de RET, omdat het ook nog veel langer gaat duren? Of gaat het wel echt
1: daar gaan we natuurlijk niet van uit. Nee, dit is natuurlijk allemaal ook heel goed gepland met de aannemer die daar bezig is, met onze eigen collega's. We werken 24-7, wordt er in ploegendiensten gewerkt, dus ook s'nachts. Wordt er hard gewerkt om dit allemaal op tijd af te krijgen. Dus we gaan ervan uit dat het natuurlijk gewoon weer gereed is op maandag 17 augustus.
0: Juist. En nu ik je toch aan de lijn heb, blijft het ook hier voorlopig bij qua werkzaamheden deze zomervakantie? Of kunnen we nog meer verwachten daarna?
1: Er komen ook nog wel wat andere werkzaamheden aan, zeg maar. Dat zijn verschillende werkzaamheden. Ik zou vooral adviseren om gewoon inderdaad goed eventjes de website in de gaten te houden.
0: Ja.
1: rt.nl/omleidingen, daar staat alles op. En om je reis even goed te plannen van tevoren.
0: Ja.
1: Zodat je niet onderweg voor verrassingen komt te staan. Dat je goed voorbereid op weg bent.
0: Zo is het.
1: Nogmaals, het is natuurlijk gewoon nodig. We doen het ook voor onze reizigers.
0: Ja.
1: Want we willen natuurlijk veilig, betrouwbaar openbaar vervoer bieden. Maar af en toe horen daar dus echt werkzaamheden bij die zeker wel tot overlast kunnen leiden voor reizigers. Maar hopelijk, we proberen dat zo mogelijk te beperken. Dus,
0: dat snap ik. Het is niet om te pesten natuurlijk.
1: Nee, zeker niet.
0: Helder. Dank voor je toelichting en succes met de werkzaamheden de komende dagen.
1: Dankjewel, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Tessa Dronsek was dat, woordvoerder van de RET. Dus over die werkzaamheden aan het metronetwerk vanaf komende donderdag 10 dagen lang. Dus hou het allemaal in de gaten via de site van de RET. Nu Doe Maar en De Bom.

Hij schreef deze in 20 minuutjes en ik heb er even een snelle berekening op losgelaten. Ik denk dat hij, als ik hiervan uitgaat dat dit nummer een paar minuutjes duurt, alleen al zo'n 20 dagen van zijn leven heeft gevuld met deze achter elkaar live spelen. Echt een succesvol liedje van Billy Swan. I Can Help was dat. En daarmee is alweer een einde gekomen aan deze lunchbreak op de dinsdagmiddag. Maar zometeen de groot vizier van de middag door, namelijk Ronald van Oudheusen. Die staat er alweer helemaal klaar voor. Om onder andere Rod Stewart, Alcazar en The Script te draaien voor je. Het is één grote aaneenrijging van hits die je zometeen om je oren krijgt. En natuurlijk zometeen het nieuws met Teun Willems. Die praat je om 2 uur helemaal bij over wat er in onze regio en verder buiten allemaal gebeurd is. Ik wens je veel plezier daarmee. Morgen dan meld ik me weer om 12 uur 's middags met een nieuwe lunchbreak. En dit is Nelly Furtado. Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Goedemiddag, het is 2:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst nieuws, mijn naam is Teun Willems. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar zou wel hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met 2 drugsdealers over geld. En uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij een van de dealers werd neergeschoten. En Rotterdam geeft 8 ton aan subsidie aan 10 bedrijven die zich bezighouden met verduurzaming. Daarmee wil de gemeente kleine en middelgrote bedrijven die werken aan nieuwe oplossingen voor hergebruik ondersteunen. De subsidieaanvragen voor hun projecten zijn beoordeeld op hun bijdrage aan een minder grondstofgebruik, de economische kansen en de mate van vernieuwing. Bedrijven moesten zelf minimaal de helft van de projectkosten betalen. En Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst. En vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep. Daar wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. En de komende uren worden hele spannende uren bij de bestrijding van de brand in Noord-Limburg. De wind is een belangrijke rol gaan spelen en komt nu uit het zuiden. Inmiddels worden 2 grote helikopters ingezet om de brand vanuit de lucht te bestrijden. Dan nog wat weer. Het is zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon en vannacht opklaringen. Morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl. Dan de ANWB file-informatie. Staan er file op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en de Heinenoordtunnel. 5 kilometer, 1,5 uur langer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: Download nu de meest rampzalige app ooit. rampzalige app. Dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
15: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
16: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 €. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
18: Lekkere van Albert Heijn.
19: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.

Alcazar en Discotheek, dat ze vaak roepen in deze plaat. Het is ook de titel, Crying at the Discotheek. Ja, dat doet me denken aan Puttershoek, waar de wereldberoemde discotheek Alcazar zat van 1981 tot 2021. 40 jaar heeft de danstent daar bestaan. Er konden zo'n 3000 bezoekers in. Ja, dat was echt nog de goede oude discotijd. Hè. Daarna werd het een soort evenementengebouw. Er waren artiesten opgetreden, dus Dolly Dots, Goede Doel, Lee Towers heeft er zelfs staan zingen met zijn gouden mic van Marco Borsato. Time Bandits, Mai Tai. Kortom, het was het epicentrum tussen de suikerbietenvelden in Puttershoek. Inmiddels is het pand ook gesloopt. Hè. Het was een oude boerderij. En er staan gewoon huizen. Ja, op die plek werd er heel veel gedanst in de jaren 80, 90 en nou ja, in de jaren 10, de Zero's natuurlijk ook nog. Rod Stewart opende deze dinsdag aflevering van Rijnmond de Middag Door. En ik heet jullie van harte welkom op deze 4e augustus. Een lekkere dinsdag voor de boeg. Dinsdag is altijd zo'n dag dat we nou, ja, weer flink aan het werk zijn. Hè? Heel veel mensen hebben op maandag een snipperdagje. Dus vandaag weer lekker de radio aan op het werk. Voor zover dat mag. Het is ook wat drukker op de weg dan. Valt nog mee door de vakantie natuurlijk die nog steeds voortduurt. Maar ik heb lekkere muziek in de tas. De Stone Roses straks. Het Fool's Gold. Ja, vorig jaar overleed de gitarist van de Stone Roses. Een hele bekende man uit Manchester, muzikant. En heeft heel veel invloed gehad op andere bandjes ook. En dat was echt een, nou ja, voor een heleboel muzikanten, de muziekscene, de creatievelingen daar een grote aanlading. Aderlating. Goed blijven articuleren van Oudheusden. De script heb ik zo klaarstaan. Creedence Clearwater Revival. We gaan terug naar de jaren 70. En ook van eigen bodem muziek van Jacqueline Govaert. Kennen we natuurlijk van Crash-Up. En Shanna Spyro krijgt ook nog een beurt. Kortom, blijf lekker luisteren. Van Alcazar in Puttershoek gaan we nu naar, ja, wat mij betreft, naar Wembley met Oasis. Maar we gaan The Crowd Was Singing Wonderwall van de script.

De geweldige Lizzo was dat. Ja, ik heb ze wel eens op tv dan live gezien. Hoor, met een enorme batterij. Een enorme batterij dansers op de achtergrond. Ja, dat waren allemaal jongens en meiden met een maandje meer. Want Lizzo heeft ook wel een maandje meer. Laat ik het gewoon helemaal heel rustig uitleggen. Maar zij is ook daarna een beetje beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hè. Ze was volgens mij als een soort slavendrijver voor die dansgroep. Die ze achter de schermen gewoon enorm onheus bejegende. Ze was een enorme bitch, heb ik wel eens begrepen. Ja, ik weet het, ik was er niet bij. Maar ja, ik zou er geen ruzie zoeken met Lizzo in ieder geval. Want voor je het weet krijg je een beuk van je broodmolen. Lizzo was dat met Juice uit het tweede jaar 2019. En daarvoor die heerlijke plaat van de Stone Roses. Was echt een hele belangrijke track in de jaren 90. Een beetje de voorbode van Oasis en zo. En een beetje die scene, de Manchester scene. Fool's Gold hoorde je. En ik zei al dat er een bandlid was overleden recent. Dat was vorig jaar november, 20 november. Op 63-jarige leeftijd. De bassist. Oftewel Gary Manny Mountfield overleed toen. Hij was een belangrijke creatieveling in de Manchester scene. Genoeg geluld, lekker tijd voor muziek. Een bokkensprong richting 1970. Ja, dat waren goede tijden, dat waren mooie tijden. De flower power lag een beetje achter ons, alhoewel. En moet je voorstellen, het Kralingen Popfestival, waar iedereen een beetje bloot door het park heen liep te blowen. Ja, dat kan je nou niet meer voorstellen. Wat dat betreft is de vrijheid die in de jaren 70 in Nederland heerste, ja, het is compleet verdwenen. En dat zeg ik niet om de boel een beetje te stangen. Nee, ik weet dat nog uit herinneringen. En ook van de overdrachtelijke verhalen natuurlijk van mensen. Het was echt een geweldige mooie periode, de jaren 70. Los van alle ellende die er in de wereld was. Hè? Want er waren meer oorlogen destijds dan nu. Maar de muziek was ook fantastisch. Dit bijvoorbeeld. Oh, heerlijk. Creedence Clearwater Revival met Up Around the Bend.

God, had ik deze plaat lang niet gehoord, zeggen. Want is het nog steeds lekker om terug te luisteren. Chris Kapp. Eigenlijk na deze grote hit Liar, weinig meer van vernomen. Dit is ook alweer 12 jaar oud. Hij maakte dit samen met Pharrell Williams. Die hem een beetje ontdekte en een beetje begeleidde. Dat is goed te horen natuurlijk. Geweldig geproduceerd. Maar Chris Kapp, wordt tijd voor nieuw materiaal, denk ik dan. Komt uit Amerika. Uit Miami, om precies te zijn. En heeft ook nog Cubaanse roots. In zijn paspoort staat Christian Cabrerizo. Cabrerizo. Ja, dat klinkt een stuk spannend wel, een Chris Kapp. Maar ik snap de afkorting wel. Nu tijd voor muzika uit het jaar. Ik ga even een quizje met je spelen. Ik heb iets klaarstaan van de Nolan Sisters. Ja, welk jaar zou dat nou zijn? Met I'm in the Mood for Dancing. Dat waren echt van die keurig, in de herinnering, keurig geklede dames in jurken. Met allemaal van dat gecoiffeerde, beetje stijve jaren 70 haar.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Goedemiddag, het is 3:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen nog een uur de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. Gemeente Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten uitleg komen geven en afspraken maken over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moeten zijn. Uiteindelijk kan het kabinet een gemeente dwingen om een AZC te accepteren. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden, dat meldt het OM. Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar dat wordt nog onderzocht. En justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar wel zou hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met 2 drugsdealers over geld. En uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij een van de dealers werd neergeschoten. Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst en vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep en daar wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het weer, het is zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui met mogelijke windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon, vannacht zijn er opklaringen. En morgen is een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
12: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
18: Dit is Radio Rijnmond.
0: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

reggae-icoon stierf vorig jaar op 24 november. Jimmy Cliff, officieel aan de gevolgen van longontsteking, maar wellicht dat er ook wel een paar hennepplanten uit zijn keel groeiden. Ja, dat was natuurlijk een dagelijkse kost op Jamaica met al die reggae-artiesten. Die zaten volop aan de ganja, een beetje lekker aan de hennep te lurken in zo'n hangmat. En dat leverde geweldige mooie muziek op, de reggae-muziek. Ja, ik luister er graag naar trouwens.

Het Maritiem Museum. Jan Gat, Gat in het hart, noemen ze toch? Ja, zoiets. Er is altijd een bijnaam voor dingen in Rotterdam natuurlijk. Hè? Wat heb ik in de tas zitten voor dit uur? Ik heb straks Shakira meegenomen. We gaan Stevie Wonder horen. We gaan Redbox aan het werk zetten. Ik heb zelfs een heel mooie balladplaat van Henk Westbroek meegenomen. Ja, zelfs je naam is mooi. Het is toch echt een nederpop pareltje dat ik lang niet heb gehoord. En ik dacht, hey, leuk, op deze dinsdag 4 augustus. De maand is begonnen. We gaan lekker luisteren naar mooie muziek. En dat gaan we meteen maar doen met Cameron Whitcomb. Zijn nieuwe single Kingdom of Fear.

0: Wat maakte die gozer goede muziek in de jaren 70? Zeg Stevie Wonder met Sir Duke. En daarvoor Shakira samen met Alejandro Sanz met La Tortura. Oftewel de marteling. Ik heb eerder genoemd... dat ging natuurlijk over Wholehearted van Extreme. Over het beeld van Zadkine hier in Rotterdam. Toen zei ik Jan met gat in het hart of hart in het gat. Nou, ik heb even gekeken wat nou de officiële bijnamen zijn van de verwoeste stad. Het beeld dat natuurlijk de slachtoffers van de oorlog en de aanval op Rotterdam natuurlijk verbeeld door Zadkine gemaakt. Stad zonder hart is de bekendste bijnaam, Jan Gat. Nou, dat was de bel zonder de klepel natuurlijk. Jan met de handjes, Jan met de jatjes, Zadkine. Maar de meest voorkomende naam is natuurlijk Stad zonder hart. En het beeld staat op plein 1940 en werd bij de Leufhaven werd in 1953 onthuld. Toen Rotterdam in het centrum echt nog anders was. Ik kan me herinneren dat als ik vroeger met mijn opa naar de Blaakmarkt ging... voor rommeltjes, dan was dat de rommelmarkt onder dat luchtspoor. Dan reden treinen echt boven je. En dan had ik altijd als kind... ik hoop niet dat er iemand naar de wc gaat in die wc. Maar als je het Centraal Station uitliep, was het echt een kale vlakte. Er was zelfs aan de overkant daarbij voor de Doelen nog een soort hertenkamp. Er was gewoon een grasveld waar de hertjes liepen. Ja, dat is zo veranderd, Rotterdam. Dat is echt maf. En dan merk je ook dat je ouder wordt. En dat, ja, als ik dat aan mijn kinderen laat zien, dan geloven ze bijna hun ogen niet. Nee, Rotterdam is natuurlijk heel lang bezig geweest met het herbouwen van de stad. En het is een prachtige stad geworden. Sterker nog, de mooiste stad. Onze rotstad van Nederland. Muzika. Dit is... Even kijken, wat heb ik nu klaarstaan? Oh ja, Week Lekker van AJR. Ik heb heel lang gedacht dat 21 Pilots was. Lijkt er heel erg op, maar het is toch gewoon een apart bandje uit 2017. En zometeen ook nog voor Amerika.
1: No thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip,
1: bad for me.
2: One hit,

Misschien merk je het wel, hè. De zomer is lekker bezig. Het is heerlijk weer. Nou ja, er kan een druppel vallen natuurlijk, hè, ook vandaag weer. Althans, ja, als ik zo naar de weergoden kijk en naar de weermannen luister en de weervrouwen natuurlijk. Ja, misschien merk je het ook dat ik wat meer muziek draai in zo'n uur. Ja, soms moet je even klep to the mouth doen en gewoon de muziek laten spreken. Want dat is toch het lekkerste wat je zo 's middags voor je trommelvliezen kan krijgen. Ik wil nog wel even zeggen dat we Jackie Wilson horen. Henk Westbroek met het prachtige Zelfs je naam is mooi. Miles Smith hoorde je voorbij komen met Niall Horan. En dit was zojuist Olivia Newton-John uit 1980 met Magic. Daarmee is voor mij de koek bijna op voor deze dinsdag 4 augustus. Ga ik morgen de week door midden zagen middels een lekkere stevige plaat. Zal ik jou alvast vertellen wat er kort na 3:30 te horen zal zijn als zaagplaat. Zal ik dat doen? Ik ga morgen lekker gouden ouwe van Van Halen draaien. Even 3:30. Als je daarvan houdt, lekker Running with the Devil. Ach, ik heb het gezegd. Normaal is het een verrassing, maar ik geef soms wat weg. Straks geven Rijntjan en Feza ook wat weg. Een noodradio bijvoorbeeld. Ja, als jij het geluid hoort, dan kun je gaan reageren. En verder hebben ze natuurlijk ook de afslagen en de stripjockey. Kortom, blijf lekker luisteren. Ik ben er morgen weer tussen 2 en 4. Ik wens u een ongelooflijke mooie dinsdagavond. Geniet van alles om je heen. En tot morgen. Bye bye.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Filharmonisch. Om 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
6: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
7: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Het is bijna 4 uur. Dit is Radio Rijnmond. We gaan zo beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Teun Willems.
9: Een medewerker van de politie Zuid-Holland-Zuid is vandaag buiten functie gesteld vanwege aangifte van een zedenmisdrijf. De politiemedewerker zou mogelijk strafbare feiten in privé-tijd hebben gepleegd, maar welke feiten dat zijn is onbekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. En in een natuurgebied langs de Oudelandse dijk in Middelharnis is brand uitgebroken in een berm. De brandweer is opgeschaald naar grote brand vanwege de droogte en is met extra mensen en voertuigen ter plaatse om snelle uitbreiding van het vuur te kunnen voorkomen. De brandweer is nu aan het blussen. En een van de drie overvallers op een juwelier in februari dit jaar krijgt 43 dagen jeugddetentie en 60 uur taakstraf. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Bij de overval in het winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam-Noord werden meerdere vitrines kapotgeslagen en werd gedreigd met een alarmpistool. Uit de vitrines werden ook juwelen meegenomen. De 15-jarige overvaller die vandaag terecht stond kwam niet ver. Hij werd al snel na de overval aangehouden. Naast de detentie en de taakstraf moet er ook nog een boete van €16.500 aan schadevergoeding worden betaald. En gemeente Vlaardingen en Harningsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten nu uitleg komen geven en afspraken komen maken over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moeten zijn. Dan nog het weer. Vanavond eerst nog een kleine kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon en bewolking en droog en in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
8: Dankjewel, Teun. Er is geen verkeersinformatie, dus we kunnen gelijk door met Afslag Rijnmond. En de eerste plaat, dat is deze.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
11: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
12: Wat doe jij als je de sirene hoort?
13: Toch even op internet kijken, denk ik.
12: En wat als je geen verbinding hebt?
0: Ik heb geen idee.
13: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
14: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
13: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Dit is Radio Rijnmond.
19: Afslag Rijnmond. Rijntjan Kotsen.
20: En Feza Albayrak.
21: Radio met een grote R.

0: Spin Doctors. Two Princes. Ja, ik dacht, we moeten de show met heel veel energie beginnen, Cesar. Een beetje in het verlengde van de show van Ronald natuurlijk.
1: Goed begin, toch?
0: Goed beginnen, dit. Want eerlijk gezegd, ja, Ronald die legt zoveel energie in zijn show. En ik was zelf eerlijk gezegd toch een beetje sloom vandaag. Ik weet niet hoe het met jou zat, maar...
1: Die hitte.
0: En het was ook zo klam vandaag. Zo benauwd. Heb je er ook last van?
1: Ja. Een klein beetje. Maar ik had mijn waaier bij me.
0: Oh, dus, je hebt je waaier bij. Oké, dan ga ik zo dat liedje, ga ik zo even dat liedje draaien van Pesa die met de waaier aan de gang.
1: Ja, precies.
0: Ja. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Goedemiddag, wat leuk dat je erbij bent. Ondanks, het is momenteel in Rotterdam zo'n 32 graden. En dus nog ook klef en klam. Dus hoe houden we het met z'n allen vol, vraag ik me wel eens af. Nou, gewoon door de radio aan te zetten, dan krijg je vanzelf wat verkoeling. De beste muziek van dit moment. We hebben natuurlijk nieuws van de dag. We hebben geen gestripte plaat, maar wel een noodradio. Dus je moet opletten op het alarmsignaal. Ja. Dat kan ergens op een willekeurige plek in deze show klinken. En dan is het zaak om zo snel mogelijk te appen naar de studio met de tekst van onze frequentie. Hè?
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen dat al ingetypt hebben en wachten totdat ze het horen.
0: We hebben heel veel slimme luisteraars. Ja, en we gaan het natuurlijk ook veel over de hitte hebben en over de droogte en over de gevolgen. En we gaan het hebben over zwembaden en sluizen die weer gaan. Kortom, we gaan beginnen aan Afslag Rijnmond, maar toch eerst maar even dat liedje.
1: Ja, eerst, dat pak

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via...

0: zo lang geleden alweer. Ja, zo lang geleden alweer. Maar dit blijft een heerlijk feestelijk nummer van Cool and the Gang, Celebration. En daarvoor Cold Heart van 5 jaar geleden, Elton John en Dua Lipa. Het is 16:45. We zijn een beetje aan de vroege kant, maar dat geeft niet.
1: Nee, want we hebben nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. Vandaag is het, ja, een soort van nieuw. Soms lijkt een samenwerking gloednieuw, terwijl het verhaal al bijna 25 jaar geleden begon. De New Radicals, samen met Michelle Branch. Ze maken samen een nieuwe versie van The Game of Love. Dat is een nummer, ja, als ik hem zo ga draaien, dan zul je dat vast nog wel herkennen, denk ik. Michelle Branch, 43 is inmiddels, komt uit de Amerikaanse staat Arizona. Ze was nog maar 18 toen ze doorbrak met het nummer Everywhere. Dat was in het jaar

0: 2002 ook haar grootste hit in Nederland. Ja, en de New Radicals, die kennen we vooral van het nummer You Get What You Give uit 1998. De zanger die hield een jaar daarna op met toeren en hij ging vooral achter de schermen werken. Greg Alexander heet hij. Hij schreef onder meer mee aan het nummer Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. En hij schreef ook het nummer The Game of Love, dat ik zo ga laten horen. Hij zong zelf destijds de eerste demo, maar zijn platenbaas wilde liever een vrouwenstem. En liet zowel Tina Turner als Macy Gray een versie opnemen van The Game of Love. Maar Greg Alexander die wilde liever een jonger, een nieuwer geluid. Kende Michelle Branch toen al, omdat ze toerde met enkele muzikanten uit de liveband van New Radicals. Hij stelde haar daarom voor als zangeres. Nou, Michelle Branch die nam het nummer meteen goed op. En in 2002 werd haar versie met de gitaar van Santana uitgebracht. En dat werd een wereldhit. En Santana en Michelle Branch die kregen ook samen een Grammy Award voor dat nummer. Ja, nu zingen Michelle Branch en de oorspronkelijke schrijver van het nummer dus eindelijk samen. Michelle zegt over Greg Alexander, hij is een van mijn muzikale helden. Veel mensen weten niet dat Greg dit nummer heeft geschreven. En dat we het nu samen zingen maakt de cirkel rond en brengt het gevoel van de oorspronkelijke demo weer terug. Dus bijna 25 jaar na de eerste opname, de New Radicals en Michelle Branch in een nieuwe versie van The Game of Love.
1: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Game of Love in een nieuwe versie. Hoewel eigenlijk de auteur van dit nummer gewoon de zanger is, dus van de New Radicals. The Game of Love, je kent het van Santana en Michelle Branch. En deze nieuwe versie is New Radicals en Michelle Branch. Ik denk niet meteen dat dit nou ook weer een hit gaat worden. Maar ik dacht het wel leuk om toch een keertje te laten horen. Weet je waar zo'n nummer vandaan komt? Elk nummer heeft ook weer een verhaal, een geschiedenis. En dat vertellen we je graag in Afslag Rijnmond. 6 minuten voor 4:30. Het is tijd voor Europe en de final countdown.

0: Europe. The final countdown. Zometeen de hoofdpunt van het nieuws. Weer en wellicht ook verkeer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Download nu de meest rampzalige app ooit. Rampzalige app, dat klopt. Download de Rijnmond Veilig app die je informeert en helpt bij rampen. Rijnmond Veilig. Weet wat je moet doen.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
8: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
8: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
0: Het is nu 16:30. Dit is Radio Rijnmond. Beza heeft een file ontdekt.
9: Jazeker, op de A15 Europoort richting Rotterdam. Tussen havens 5500, 5700 en havens 4100, 5200. 6 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
0: Het is nu 32 graden in Rotterdam. We zitten allemaal te zweten hier. Maar we krijgen net een berichtje binnen uit Rokanje. Ja. Van Peter Buurman en die schrijft...
9: Het regent hier.
0: Het regent in Rokanje. En wellicht komt het deze kant op. Eigenlijk best wel zin in een regenbuitje.
9: Ja, dat is een kleintje.
0: Hoor je maar niet vaak zeggen, maar vandaag wel. Vanavond is er ook nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen, vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. En morgen een mix van zon en bewolking, ook weer droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat is alweer wat draaglijker dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
10: Een medewerker van de politie Zuid-Holland-Zuid is vandaag buiten functie geplaatst vanwege aangifte van een zedenmisdrijf. De politiemedewerker zou mogelijk strafbare feiten in privé-tijd hebben gepleegd. Om welke feiten het gaat, is onbekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Een van de drie overvallers op een juwelier in winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam-Noord krijgt 43 dagen jeugddetentie. De 15-jarige jongen heeft ook een taakstraf van 60 uur en een boete van €16.500 opgelegd gekregen. Dat heeft de rechter bepaald. Bij de overval in februari dit jaar sloeg de jongen vitrines in en dreigde hij met een vuurwapen. Ook heeft hij daadwerkelijk juwelen meegenomen. Twee overvallers kwamen niet ver. De politie kon deze verdachte al snel na de overval aanhouden. Het is onduidelijk wanneer de tweede verdachte voor de rechter moet komen en of de derde ooit is aangehouden. En Ed Sheeran is vorige week door een rechtbank in Bradford veroordeeld omdat hij was vergeten een verzekering af te sluiten voor zijn Aston Martin. Ja, in totaal moet de zanger ruim €1200 betalen, onder meer een boete en proceskosten. En hoe komt dat nou? Nou, de zilveren auto uit 1966 staat in een garage omdat Sheeran de oldtimer wil laten ombouwen tot een elektrische auto. En omdat de werkzaamheden nog in volle gang zijn, dacht hij dat de verzekering van het garagebedrijf zijn wagen wel dekte. Nou, dat was niet het geval. En de singer-songwriter heeft de Aston Martin inmiddels officieel van de weg laten halen.
0: Ja, dat kan iedereen overkomen, maar als je Ed Sheeran heet, dan is het meteen wereldnieuws.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Afslag Rijnmond.
0: Dat hoort erbij, Ed. Dat hoort erbij, jongen.
11: Radio Rijnmond.
13: Radio met een grote R.

0: Beyoncé en Jay-Z. Of moet ik nou meneer en mevrouw Carter zeggen? Wat zeg jij?
1: Ik zeg gewoon Beyoncé, maar ik denk wel dat zij mevrouw Carter...
0: Ja, toch liever mevrouw Carter, ja, dan houden we dat gewoon aan. Ja. Dus meneer en mevrouw Carter waren dat crazy in love. Nog steeds na al die jaren, als het goed is.
1: Nou, ja. Ander onderwerp.
0: We gaan het hebben over zwembaden in onze regio. Want daar hebben we er niet zo heel veel van. En als dan een belangrijk zwembad in onze regio een hele poos dicht is, dan is dat best wel opmerkelijk. Het goede nieuws is dat zwembad Groenoord in Schiedam sinds deze week weer open is na een verbouwing van 8 weken. Ja, en dat kan niet op een beter moment komen dan met deze hitte. Daniel Jong staat aan de telefoon, manager van zwembad Groenoord. Daniel, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, 8 weken dicht. Wat is er allemaal gebeurd bij jullie?
2: Veel. Nee, er wordt een nieuw zwembad aan zwembad Groenoord vastgebouwd. En voor de technische aansluiting daarvan in de machinekamer moesten we een periode sluiten. En ze hebben tegelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om van het al bestaande deel een deel renovatie op te pakken. Dus daar hebben wij 8 weken voor onze deuren moeten sluiten.
0: Ja. En moest het dan per se in de zomer?
2: Ja, daarin zijn wij afhankelijk natuurlijk van de bouwpartijen. Daar hebben we niet zelf alle keuze in. We hadden misschien het liefst ook wel een andere periode gekozen. Ja, maar dit was wel het moment waarop het moest gaan gebeuren.
0: Ja, en er is dus een nieuw bad bijgekomen. Vertel.
2: Ja, het nieuwe bad wordt nog gebouwd. Dat wordt als het goed is, het vierde kwartaal wordt dat opgeleverd. We hadden al 2 baden, een wedstrijdbad en een recreatiebad. En er wordt nu een instructiebad aangebouwd van 10 bij 20 meter... met een beweegbare bodem over de hele oppervlakte.
0: Ah, ja.
2: Waarin we echt wel heel veel nieuwe activiteiten kunnen aanbieden. Die wordt op dit moment nog afgebouwd. Maar het al bestaande deel is gelukkig vanaf gisteren weer open voor bezoekers.
0: Ja, en heb je het meteen weer heel druk gehad met dit warme weer?
2: Dit warme weer doet goed, ja. Ja. Dus dat de deuren waren open en de mensen waren blij dat ze weer naar binnen konden. En ook om ons team wel een beetje te beschermen, hebben we de aanvallen nu nog iets lager gehouden. Maar we zijn niet tegenaan gelopen dat de kassen dicht moeten, dat we overvol zaten. Het was een gezellige drukte.
0: Een gezellige drukte. En wat zijn de reacties?
2: Ja, mensen zijn blij dat ze weer kunnen zwemmen. Met name de frequente banenzwemmers die we 's ochtends om 7 uur mogen ontvangen. En de mensen die komen sporten in de aqua sporten.
0: Ja.
2: Die zijn met name blij. De aquatherapie hebben we vandaag weer mogen ontvangen. En zeker met dit weer zijn de mensen blij dat ze weer wat verkoelingen kunnen vinden.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En personeel is vast ook blij, want die hebben zich de afgelopen maanden stierlijk verveeld natuurlijk.
2: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben heel trots op het team. Ze hebben de afgelopen 8 weken een steentje op ieder zijn eigen manier goed bijgedragen voor het bedrijf. Zeker de afgelopen weken hebben zij keihard geholpen om het bad weer schoon te krijgen en vandaag de dag open te krijgen. Dus meer een trotse manager zit hier zeker.
0: Ja, joh, gewoon weer hard werken. En ja. Daniel, heb je zelf ook al even een duik genomen?
2: We hebben het wel even gevoeld, ja, wat de temperaturen waren. Ja. Maar ik ben er nu nog niet aan toegekomen. Na afloop dan kunnen wij zelf nog even een klein frisse duikje nemen.
0: Ja, zou ik zeker doen. Maar wel even gevoeld. Is het lekker water?
2: Het water is weer goed nat. Ja. Dus dat, en goed de temperatuur. Dus dat komt zeker goed.
0: Ah, zo kennen we zwembad Groenoord ook natuurlijk.
1: Zo.
0: Dankjewel, Daniel.

0: rechtstreeks uit Rotterdam.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met Rijntjan Potsen.
1: Afslag Rijnmond.

0: Suzanne Vega. En het verhaal van Luca. En daarvoor hoorde je op Radio Rijnmond Somber en Home Record. Het is 14 minuten voor 5 jaar. En we blijven toch bezig over de hitte en de droogte in dit geval. Die droogte die houdt maar aan en dat heeft vele gevolgen. Het is nu al zo lang droog dat het Hoogheemraadschap Delfland ingrijpt en de sluizen in onze regio dichtgooit. En dat geldt ook voor de parksluizen in de buurt van de Euromast, die vlakbij eigenlijk. Die blijven de komende tijd dicht. Volgens mij is dat toch niet eerder vertoond. En dat is een belangrijke doorgaande route voor de binnenvaart. En dat heeft dus te maken met de droogte, want er komt te weinig zoet water van de rivieren deze kant op. En dan komt het zoute water vanaf zee binnen. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. We gaan even bellen met de sluiswachter daar bij de parksluizen. Tim Hagedijk, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Want op dit moment mogen de laatste schepen er nog door, hè, heb ik begrepen.
1: Ja, tot 12 over 7. En dan gaat de sluis echt helemaal dicht.
0: 12 over 7? Waarom zo precies?
1: Dat heeft te maken met dat we krijgen we door van Delfland. We mogen zeg maar 3 of 8 uur na hoogwater, en dat verspringt elke dag, mogen wij zeg maar 3 uur open zijn.
0: Ja,
1: we zitten nu in code rood, zitten we niet. Code oranje hadden we zeg maar, was het 6 uur voor tijd. Maar we hebben nu zeg maar vandaag twee keer een opening gehad, 2 keer een window gehad zeg maar, van 3 uur ongeveer.
0: Ja, dus nog een paar uurtjes mogen de schepen erdoor en daarna gaat die gewoon helemaal dicht. Dat is echt wel bijzonder, ja. Hè?
1: Heel bijzonder, ja, inderdaad. Ja, want we hebben 3 jaar geleden hebben we ook een droogteprotocol gehad. En toen zijn we niet verder gekomen dan oranje. Dit is inderdaad nog nooit gebeurd.
0: Nee. En wat betekent dat voor de binnenvaart?
1: Omvaren. Nee, dat gaat niet.
0: Dat gaat
1: schepen,
0: niet?
1: Zeg maar, nee. Want de meeste schepen die hier doorheen gaan, die zijn zeg maar te groot voor door te varen naar Delft. En we zitten in het achterland hier, zeg maar, bij Overschiedenkant op zitten een, in de Pelshaven hebben we zeg maar een zandfabriek. Ja, die krijgt dan geen materiaal binnen, zeg maar, de komende dagen, weken.
0: Dus voor een aantal bedrijven is het echt wel rampzalig?
1: Ja, inderdaad.
2: Maar ook dus niet als ze morgen voor de sluizen staan en zeggen, ja, maar ik moet echt heel nodig.
1: Nee. Ik denk dat de enige waarvoor het open gaat is de calamiteiten zijn. Dat bijvoorbeeld de RPA of de politie, de waterpolitie er doorheen moet.
2: Oh.
1: Dat zal misschien het enige moment zijn.
0: Ja.
1: Maar de beroepsvaart gaat, nee, dat gebeurt gewoon niet. Daar gaat echt op slot.
2: Wauw.
0: En heb je behalve de beroepsvaart heb je ook nog de vele plezierbootjes in deze periode. Die kunnen er dus ook niet doorheen.
2: Nee,
1: maar die hebben dan wel een mogelijkheid om rond te varen. Want je kan zeg maar naar boven toe, naar Leidschendam. En dan zo via Leiden, Alphen aan de Rijn. En dan zak je zo zeg maar af terug naar de Hollandse IJssel. Dan kom je op de Maas uit, zeg maar.
0: Ja. En enige idee hoe lang dit gaat duren, Tim?
1: Nee. Ik heb, je hebt allerlei voorspellingen, maar ze denken dat er de komende week nog minder water komt, zeg maar. Dus nog minder bij Lobit de grens overgaat. Dus dan wordt de waterstand nog wat lager. Dus ja, hoe lang het gaat duren, dat moet gewoon echt goed gaan regenen in Zwitserland en zo, zeg maar, in Duitsland. Dan gaat hier het probleem weg.
0: Wat een bijzonder verhaal. En wat ga jij doen in de tussentijd als sluiswachter? Want jij gaat je ook vervelen dan.
1: Nee hoor. We hebben heel veel locaties. We zitten ook op de Erasmus, zeg maar. En dat draait gewoon alles door. En er zijn ook mensen die hier toch zitten, zeg maar, ook voor de telefoontjes op te nemen. Voor mensen die niet weten dat we dicht zijn.
0: Ja, want je doet niet alleen de sluizen, maar ook de bruggen, begrijp ik.
1: Ja.
0: Nee, dan ben je gewoon wel lekker bezig.
1: Dit
0: is echt wel heel bijzonder. En laten we hopen voor iedereen dat het niet te lang gaat duren, hè?
1: Nee, dat hoop ik ook niet. Het zou niet goed voor de economie wezen, inderdaad.
0: Nou, nog een paar bootjes te gaan. Hoeveel zijn er door inmiddels?
1: Nou, er zijn er nu een paar hulpschepen zijn er nou 3 of 4 door. Er liggen er nog een stuk of 15 naar buiten willen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt nog aardig aan boten, ja.
2: Okay.
1: Ja.
0: Nog even druk. Oké, ik hou je niet langer op, Tim.
1: Hey, dankjewel. Hoi. Doei.

Bon Jovi. Keep the faith. We krijgen inmiddels nog wat meer appjes van mensen die een regenbuitje voorbij zien komen. Nou, daar komen we straks op terug hoor, met Ed Alders. We willen precies weten hoe dat zit. Keep the faith. Ooit gaat het weer echt regen in onze regio. Supertramp is aan de beurt. Dit is Give a Little Bit.

0: Supertramp. Give a little bit. Uit 1977. Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op. Vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Teun Willems heeft het nieuws.
8: Bij een metaalrecyclingsbedrijf aan de Kubekstraat in Rotterdam-Botlek is een broeibrand ontstaan in een grote hoop metaal. De hoop van 200.000 kubieke meter, een grootte van 80 Olympische zwembaden, wordt door 2 kranen uit elkaar getrokken om te kunnen blussen. Dat laat de veiligheidsregio weten. Omdat het om zo'n grote hoeveelheid gaat, is er opgeschaald naar een middelbrand. Het kan nog uren duren voor de broei uit is. Een medewerker van politie Zuid-Holland-Zuid is vandaag buiten functie gesteld vanwege aangifte van een zedenmisdrijf. De politiemedewerker zou mogelijk strafbare feiten in privé-tijd hebben gepleegd. Welke feiten dat zijn is onbekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. En een van de 3 overvallers op een juwelier in februari dit jaar krijgt 43 dagen jeugddetentie en 60 uur taakstraf. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Bij een overval in het winkelcentrum Hof van Spaland in Schiedam-Noord werden meerdere vitrines kapotgeslagen en werd er gedreigd met een alarmpistool. Uit de vitrines werden ook juwelen meegenomen. De 15-jarige overvaller die vandaag terecht stond kwam niet ver en werd al snel na de overval aangehouden. En naast de detentie en de taakstraf moet er ook een boete van €16.500 worden betaald. En de brand in een berm in een natuurgebied langs de Oudelandse dijk in Middelharnis is uit. De brandweer schaalde op naar grote brand vanwege de droogte en is met extra mensen en voertuigen ter plaatse gekomen om snelle uitbreiding van het vuur te kunnen voorkomen. De brandweer heeft nog even nageblust, maar het vuur is inmiddels uit. Het weer. Vanavond is er eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en blijft het vrijwel droog. En het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon en bewolking. Blijft droog en in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
9: Dan de files. Ik heb er maar 1 op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Ketelplein naar de A20. En knooppunt Benelux 4 kilometer, een vertraging van 10 minuten.
0: Dan gaan we zo verder met Robert Palmer en Addicted to Love.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,
13: kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
14: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
17: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Later ook nog eens een hit geweest in de versie van Tina Turner. Maar dit was het origineel uit 1986. Robert Palmer, Addicted to Love. Het is 9:05. Goedemiddag, je luistert naar Radio Rijnmond. En we houden je gezelschap met Afslag Rijnmond tot 7 uur. En Afslag Rijnmond, dat zijn Feza en Rijntjan. Die staan tot je beschikking om je helemaal bij te praten over het nieuws van deze dag. En om de lekkerste muziek voor je te draaien. Met straks na 6 ook nog afslagen. En we laten ook nog ergens in deze show een geluid horen. Hoe zit het ook alweer?
1: Nou ja, als je dus een noodsignaal hoort, dan moet je meteen onze frequentie appen.
0: Ja, en dan maak je kans op een noodradio, want die geven we ook in dit programma weer weg. Dat gaat de hele week zo door. We hebben een hele berg nieuwe noodradio's hier langs zien komen. Dus die moeten allemaal de deur uit. Want het is van groot belang dat we allemaal een noodradio thuis hebben voor het geval dat. Waar moeten we het verder nog over hebben?
1: Ik wilde nog heel even bespreken dat we aan het einde van deze maand een Rijnmond Run hebben. Ja, ik dacht, lieve luisteraars, een update mee te geven over hoe we de stand nu staat. Want je kunt, het gaat dus even om hardlopen of wandelen. Een rondje om Kralingse Plas.
0: Ja, 5 kilometer.
1: Ja, en dat doen we dus op 30 augustus. En dat doen we, jij bent ambassadeur hardlopen, ik ben ambassadeur wandelen. Ja. Dus vandaar dat ik er een soort van wedstrijdje van heb gemaakt. Het is, er wordt gezegd, het is geen wedstrijdje, maar het is altijd een wedstrijdje. In dit geval dus ook. En daarom moeten we dus even bespreken hoe het staat.
0: Met de inschrijvingen.
1: Ik heb de laatste cijfers, Rijntjan. Ja, ja. Als je ze wilt weten. Hardlopers, je staat wel iets voor, 186 inschrijvingen. Ja. En wandelaars 149.
0: Oh ja.
1: Maar
0: prima.
1: Ik begin nu steeds dichterbij te komen. Dus ik ga alle wandelaars oproepen om je het aan te melden. Dat kan via onze Rijnmond, via de Rijnmond website.
0: Ja.
1: En dan op de banner klikken en dan kom je vanzelf bij een formulier. Komt het helemaal goed?
0: En het mooie is, je kunt je gratis inschrijven. Het kost helemaal niks en je krijgt een medaille en het is super gezellig.
1: Ja.
0: Zondag 30 augustus om 11 uur. Dus we hopen echt dat iedereen gaat meewandelen met Feza. Maar ik zeg erbij, ik heb ook hardlopers nodig komende 30 augustus. Aan het eind van deze maand is het al. Dat is nog een paar weken.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat het helemaal vol komt. Want we hebben 500 plekken in totaal. En er zijn dus nu al een kleine 350 zo ongeveer gevuld. Dus er kunnen nog wel wat bij. Dus
1: zeker.
0: Hardlopers, kom op. En wandelaars, blijf maar thuis. Nee hoor, nee. Geef
1: nee,
0: je op.
1: Die gaan ook komen. Ik vertrouw erin.
0: Verder gaan we zo meteen in dit programma nog hebben over muziek als medicijn. En hier komt het volgende medicijn.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag

een James Bond nummer kunnen zijn. Zo klinkt het een beetje, deze nieuwe single van Nona, Nederlandse zangeres. Wat een uitstekend nummer. Je hoort hem weer eens in Afslag Rijnmond. Hier op Radio Rijnmond. Het is 12 minuten voor 6:30. En voor 5 hadden we al de sluiswachter van de parksluizen aan de telefoon. Want vandaag is de laatste dag dat die parksluizen nog open gaan voor de scheepvaart. Voorlopig vanwege de droogte. Daar heeft het allemaal mee te maken. In de buurt van de Euromast. Het is een belangrijke doorgaande route voor de binnenvaart. En vanaf 12 minuten over 7 is het afgelopen met

0: park sluizen. Dan mag er niemand meer door. Ja, we hebben daar toch nog wel wat vragen over. Dus nog even bellen met Nieske Dijkshoorn. Zij is hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap Delfland. Dat is een soort wethouder volgens mij, hè? Nieske, kan ik het zo zeggen?
1: Dat klopt.
0: Ja, een soort wethouder. En nou ja, jullie hebben natuurlijk die moeilijke beslissing moeten nemen om uiteindelijk die parksluis helemaal dicht te doen. Maar tot 7:12 mogen er nog schepen langs. Is er vandaag op dat laatste moment nog heel veel gebruik gemaakt van die mogelijkheid?
1: Ja, ik sta nu zelf bij het park Sluizen. En ik denk dat vanaf 4:00 is die, nee, 4:15 open. En tot nu toe zijn er sowieso, en dan kijk ik alleen even naar de grote vrachtschepen, zijn er een stuk of 10 die er nog van gebruik maken om en het gebied uit te gaan en het gebied in te gaan.
0: Ja, filevorming bij de park Sluizen.
1: Ja, het gaat lekker heen en weer.
0: Het was natuurlijk al beperkt, hè, de mogelijkheden om er doorheen te varen. Maar nu hebben jullie besloten om het volledig af te sluiten. Dat lijkt me een hele zware beslissing.
1: Dat klopt. We zijn al een beetje bezig met droogtemaatregelen. En een van de maatregelen was dit al om de schutbeperking te doen. U hoort misschien op de achtergrond een schip gaan. Dus ik ga proberen naar de andere kant te lopen. Zodat ik weer wat hoorbaar ben.
0: Ja, je bent maar, goed verstaanbaar hoor.
1: Oké, maar ja, dus die schutbeperking hebben we al steeds gedaan. Dat is een van de maatregelen. En dat doen wij dus vooral ook om de zoutindringing in het gebied van Delfland tegen te gaan.
0: Mm-hmm. En nu helemaal dicht, dat betekent dat het nog nodiger is.
1: Ja, we zien de Rijnafvoer. Die is echt extreem laag. En dus er komt te weinig zoet water deze kant op. Met dat zoete water wordt het Drielse Meer bij ons gevuld in de buurt. En ook via het IJsselmeer wordt dan via het Amsterdam-Rijnkanaal komt er zoet water naar ons gebied.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die laten wij ook volop in. Via gemaal Winsemius bij Hoek van Holland.
0: Ja.
1: En aan de andere kant ook komt het via Rijnland komt het naar ons gebied. Dat is zoet water. En nu proberen we dat zoveel mogelijk te houden. En door de zout terug te dringen, proberen we dus de sluis dicht te houden.
0: Ja, ja, ja. En daar is het allemaal om begonnen. Om het zout. Maar goed, dat heeft wel gevolgen voor een aantal bedrijven die over de Schiek komen en dan de Maas op willen. En dat dus niet kunnen. Dat is voor die bedrijven is het een levensader.
1: Dat klopt. En dat is ook zo. We hebben ook het Twentekanaal in het oosten van het land die dicht zit. Die zit al iets eerder dicht. En dit is ook een van de maatregelen om dat te doen. In het Twentekanaal is dan een andere redenatie of nodig omdat het dan te laag peil ook is. Maar hier hebben we het echt nodig voor de veiligheid ook. Want zoutindringing dat gaat onherstelbare schade aan onder andere natuur, weiland, planten.
0: Ja, ja. En dat betekent dus dat het gewoon wacht is tot het flink gaat regenen?
1: Zeker, en niet alleen een plaatselijke bui hier in deze omgeving. Maar we zijn echt ook afhankelijk van wat er in Duitsland valt. Wat er met de Rijnafvoer komt. En die ene grote bui, die kunnen wij met gemak opvangen. Dan is er, en is er ook nog niks dat het echt resultaat heeft in het gebied.
0: Ja.
1: We zijn echt van meer afhankelijk. Maar we weten ook dat normaal in aan het eind, ja, vaak in september, dat hier de buien heel makkelijk vallen. Dus we kunnen hier ook wel straks alweer met een andere situatie staan. Maar het gaat ons er vooral om dat wij het zout indringen en het peil in ons gebied, in de boezem, dat is een soort slotensysteem, die de dijken beschermen, dat op niveau blijft.
0: Maar dat betekent dus wel dat het met gemak een paar weken kan duren dat die sluizen dicht moeten blijven.
1: Zeker. Als je nu naar de allerlei weer-apps kijkt, is er nog niet geen reken van betekenis wat eraan komt. Dus dat heeft het. En zodra het weer kan, dan gaan we ook kijken van ja, kunnen we dat doen? Kunnen we het net zoals we het opgeschaald hebben ook weer langzamerhand afschalen, dat weer wat mogelijk is. Maar ja, ik zie het er sowieso voor de eerste 14 dagen als ik de weer kijk niet.
0: Oei.
2: En dit kan ook wel voor meerdere jaren zo zijn. Zijn jullie dan nu ook bezig om te kijken naar wat er voor alternatief mogelijk is? Zodat dit niet elk jaar hoeft, dat we niet elk jaar verplicht sluizen moeten sluiten?
1: Ja, dat klopt. Een aantal maatregelen zijn wat doen. Een waterschap werkt ook vaak voor de lange termijn. We hebben sowieso een strategie voor wateroverlast. En we zijn ook met een strategie bezig voor zoet water. Daar zijn we echt aan het kijken. Zout. Het zal altijd wel een probleem zijn dat je met indringing hebt van de ene kant naar de andere kant. Zo zal het zijn, maar de hoeveelheid zoet water, beschikbaarheid, daar zal grote aandacht moeten zijn. En dat is er ook wel. Maar dit leert ons dat het toch weer dichterbij komt.
0: Ja.
1: Dan dat we toch in allerlei modellen rekening houden. Maar dit is echt serieus iets waar we de komende jaren nog harder en misschien nog sneller aan moeten werken.
0: En dan gaat het om de opslag van zoet water.
1: Ja, zoet water. En dat doen wij op dit moment binnen Delfland in twee bergingen. De Wollebrand bij Naaldwijk, die zit vol.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn vandaag ook begonnen bij de bergboezem Berkel, om daar een strategische voorraad aan te vullen. Zodat we op die manier ook, als het Brielse meer, wat ook naar ons gebied toe waterpompt maximaal,
0: mm-hmm,
1: als daar te veel zout in zit, kunnen we uit onze voorraad kunnen we dat mengen, zeg maar, zodat we de oppervlaktewaterkwaliteit minder zout hoeven te worden.
0: Dat klinkt als een hele ingewikkelde puzzel, Nieske. Maar goed, daar ben je dan ook hoogheemraad voor, hè?
1: Jazeker. En vooral in de vakantietijd mag ik als loco-dijkgraaf en mogen we dit doen.
0: Oh ja, loco-dijkgraaf.
1: Dus, maar we zijn met z'n allen werken we hier aan. En of je nu als waterketen of watersysteem, we weten allemaal waar het over gaat en wat voor belangrijk het water is.
0: Het is heel belangrijk werk wat jullie doen. Ik wens jullie veel wijsheid en dank voor de uitleg.
1: Ja. Ik hoop, mocht er meer vragen zijn, dan horen we dat graag.
0: Dan bellen we wel weer. Nieske Dijkshoorn van het Hoogheemraadschap Delfland. Dankjewel.

0: Overal bosbranden in Europa. En wat doen de trams?
1: Dansen.
0: Die zetten de disco in de fik.
1: Oh.
0: Disco Inferno. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en Ed met het weerbericht.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
5: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: Het is 17:30. Dit is Radio Rijnmond. En dit is de verkeersinformatie.
10: Eén file op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Ketelplein naar de A20 en knooppunt Benelux. 2 kilometer, ongeveer 5 minuten vertraging. Het komt door een auto met pech. De linker rijstrook is daar dicht.
0: En dan gaan we meteen door naar onze weerman. Ed Alders, Ed, goedemiddag.
11: Rijn-Jan, hele goedemiddag.
0: Er zijn wat regendruppels gesignaleerd in onze regio.
11: Ja, nou, ik zou ze gelijk in een doosje doen, want er komt ook helemaal niet meer. Het verpiet het gelijk op dit moment alweer. Er zit amper onweer op. Nou, net ten noorden van de regio even een klapje onweer, maar dat is alles ook. Hmm. Ik verwacht eigenlijk niet veel, Rijntjan. Dus het is inderdaad een spetterbuitje. En wat je net al aanhaalde met die mevrouw. Ik verwacht zelf ook de komende 2 weken geen regen van enige betekenis. Dus soms kan er een buitje vallen. Mm. Dus dat betekent tot half augustus in ieder geval dat het keurig droog blijft. Ja, of het daarna ineens omslaat, ik heb mijn twijfels. Ja. En als het dan gaat regenen, moet het echt nog wel een paar weken gaan regenen. Dus je zit dan gewoon in de loop van september. Ja. Wil de situatie erg merkbaar gaan verbeteren. Maar goed, vanavond een afnemende kans op een bui. Het was vandaag tropisch heet, met 33 graden trouwens. Inmiddels met een westenwind is de minder warme lucht de regio binnengedrongen. Het is nu 23 graden aan zee en 30 graden in de buurt van Gorinchem. Nou, vannacht hebben we te maken dan met opklaringen en... Ja, het blijft wel droog erbij, denk ik, in het Rijnmondgebied. En de temperatuur, ja, die blijft hoog, hoor. Mm. Want echt veel kouder dan een graad of 20 in de bebouwde kom wordt het niet. En de wind die gaat langs de kust iets aantrekken nog. Die kan misschien wel vrij krachtig worden, een windkracht 5. Ja, en morgen is er duidelijk meer bewolking aanwezig. Eigenlijk een beetje zoals het nu is. Een beetje een mix van zon en bewolking. Blijft morgen wel droog. Het wordt minder warm. Een graad of 25. En er staat morgen ook wat meer wind dan de afgelopen tijd.
0: Ja, en verderop in de week?
11: Nou, dan krijgen we op donderdag even een dipje in de temperatuur dan. Ja. Want dan komt de maximumtemperatuur niet hoger uit dan 21 of 22 graden. Geregeld de zon erbij, droog ook. En vrijdag en in het weekend nieuwe hoge drukinvloed, oplopende temperaturen. In het weekend halen we zeker wel weer de 27 graden, denk ik. Daar blijft het aanhoudend droog en ook flink wat zon. En buiten onze regio kan het kwik weer makkelijk richting de 30 graden gaan in het zuidoosten. Dus...
0: Ja, het gaat maar door.
11: Ja.
0: Dankjewel. Ed, alles dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
1: De politie heeft een man aangehouden bij een woninginval aan de Celebeslaan in Zwijndrecht. De inval vond plaats na een vechtpartij waarbij een vuurwapen werd gezien. En bij de inval is een nepvuurwapen gevonden. Waarom de vechtpartij plaatsvond is onduidelijk. En bij een metaalrecyclingsbedrijf aan de Quebecstraat in Rotterdam-Botlek is een broeibrand ontstaan in een grote hoop metaal. De hoop van 200.000 kubieke meter, een grootte van 80 Olympische zwembaden, wordt door twee kranen uit elkaar getrokken om te kunnen blussen. Dat laat de veiligheidsregio weten. Omdat het om zo'n grote hoeveelheid gaat, is er opgeschaald naar een middelbrand. En het kan nog uren voor de broei uit is. En op het strand bij Ouddorp zijn meerdere Duitse kustversperringen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De versperringen maken deel uit van de Atlantikwal, de Duitse verdedigingslinie die tijdens de bezetting langs de kust van Goeree-Overflakkee werd aangelegd om een mogelijke geallieerde aanval tegen te houden. Het gaat onder meer om betonnen driehoeken en zogenoemde Tsjechische egels. Dat zijn een soort stalen kruizen. En stichting WO2Go heeft de objecten onderzocht en wil ze laten bergen. En ze denken dat je ze nu kan zien door de veranderingen in het strand na 80 jaar.
0: Dankjewel, Teun.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen gaan we spreken over muziek als medicijn.
12: Radio met een grote R.

0: Uptown Girl in de versie van Westlife op Radio Rijnmond. Het is 6:07 en we gaan spreken over muziek als medicijn. Ja, daar kijken wij op zich natuurlijk niet van op.
1: Want, nee, dat snappen wij.
0: Wij verstrekken de hele dag heel veel medicijn aan alles en iedereen. Maar in het Erasmus MC in Rotterdam doen ze daar serieus onderzoek naar. Al lange tijd trouwens. En er is steeds meer bewijs dat het echt helpt, muziek in het ziekenhuis. En iemand die er alles van weet is Marcus Klimek, de hoofdonderzoeker van het programma Muziek als Medicijn, ook als anesthesioloog verbonden aan het Erasmus MC. Marcus, goedemiddag.
2: Hele goedemiddag.
0: Jullie zijn al lang bezig, hè, met het onderzoek.
2: Ja, ik zelf ben 8 jaar geleden hierbij betrokken geraakt, maar Hans Jeke, de oud-hoogleraar heelkunde, die is daar nog veel eerder mee begonnen. En ik ben dan later ingestapt en heb het zeker na zijn overlijden vorig jaar dan overgenomen, de wetenschappelijke leiding. Ja,
0: ja, en jullie blijven maar bezig met onderzoek. Zijn er dan steeds weer nieuwe onderzoeken die jullie doen?
2: Oh, zeker. Hoe meer je weet, hoe meer nieuwe vragen komen daarbij. Wij hebben al een aantal promovendi afgeleverd en er zijn nu ook alweer 3 onderweg nog de dingen af te ronden. En zodra we weer geld hebben, gaan we de nieuwe promovendi weer aannemen. Want er is echt nog niet alles uitgezocht. Er zijn nog veel vragen open.
0: Veel vragen open, maar de algemene teneur is wel dat muziek helpt, hè, in het ziekenhuis.
2: Ja, dat mogen we inmiddels met enige gerustheid stellen, zonder dat we nu te hard aan het toeteren zijn of zoiets. We hebben de Big 5, dat zijn de 5 meest voorkomende complicaties die patiënten meemaken rondom een operatie. Pijn, stress, angst, slaapstoornis en delier, dat is acute verwaardheid, die vooral bij oudere patiënten soms optreedt in zo'n ziekenhuissetting na een operatie, na een ongeval. En voor al die 5 dingen kunnen wij aantonen met best sterke wetenschappelijk bewijskracht dat muziek daar positieve effecten heeft.
0: Ja, want je noemt de leer, hè, dat iemand helemaal verward raakt. Dat is eigenlijk wat jullie het laatst hebben onderzocht, hè?
2: Ja, en dat is van deze 5 natuurlijk ook het heftigste. Weet je, bijna iedereen accepteert een beetje pijn, een beetje slaapstoornis in het ziekenhuis. Maar dat je helemaal door de bonen bent, om het maar zo te zeggen, en je eigen familie niet meer erkent, dat je in de war bent, lijnen uitrukt, geen contact met de mensen meer kunt krijgen en al dit. Dat heeft ook invloed op achteraf. Er is zo'n keten van delier tot dementie, zeg maar, gaat het dan door. Zeker als je wat ouder bent. Dit is echt iets wat we moeten proberen te voorkomen. En in onze onderzoeken, die wij mede ook met basis van onderzoek van andere instellingen hebben uitgevoerd, zien we dat de goede toepassing van muziek kan die frequentie, de aantal deliers, hoe vaak dit voorkomt, kan dit met bijna de helft verminderen.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk, zo'n resultaat. En betekent dat jullie het ook bij iedereen dan doen, muziek aanzetten?
2: Nou, het blijft natuurlijk een behandeling waar de patiënt ook nog inspraak op heeft. En er zijn mensen die om religieuze redenen bijvoorbeeld geen muziek willen luisteren. Ja, ja. Het is wel zo dat ook een landelijke richtlijn trouwens al sinds 2023 zegt dat muziek zou moeten aangeboden worden rondom een operatie aan de patiënt. En dat wordt al aanbevolen vanuit een richtlijn van de Federatie Medische Specialisten Nederland breed. En in het Erasmus MC is het geïmplementeerd. De mensen worden van tevoren geïnformeerd. Neem je koptelefoon, neem je oortjes. Beter nog dan een koptelefoon. Neem je kleine, stop je mobieltje mee.
0: Ja, ja.
2: En want de patiënt moet het wel voor zichzelf zorgen. We willen niet dat alle mensen dan in de wachtruimtes daar kakofonie maken of zo.
0: Nee, de chirurg vindt het ook niet lekker als er
2: dan een eigen muziek luisteren, inderdaad. Ja.
1: En het is zo dat pijn vermindert pijn. Met de helft, of de helft. Maar pijn ligt voor iedereen er anders. Ik bedoel, pijngrens ligt bij iedereen anders. Hoe meten jullie dat dan?
2: Nou, er zijn verschillende mogelijkheden. Wij kunnen pijn even subjectief meten door de mensen gewoon te vragen. Geef je pijn een cijfer tussen 0 en 10 en hoeveel heb je? En dan zien we dat mensen die muziek luisteren een lagere cijfer geven dan mensen die geen muziek luisteren. Maar er bestaan ook objectieve tests. En we hebben een grote veldstudie gedaan op het Lowlands Festival, waar mensen, gezonde vrijwilligers, net zoals het met geneesmiddelonderzoek ook gebeurt, hun hand in een ijsbak moesten houden. En de vraag is, hoe lang hou je je hand in de ijsbak voor, voordat je denkt, dit wordt een beetje pijnlijk, ik trek er maar weer uit.
0: Hmm.
2: En die mensen die hun lievelingsmuziek luisterden, die konden dit het langste volhouden.
1: Ah, ja.
2: En we hebben dezelfde ervaring ook bij ons in het Eras Music Lab gedaan.
1: Okay.
2: Waar we even gezonde vrijwilligers muziek hebben laten luisteren. op verschillende manieren. En dan moesten mensen zelfs elektroschokjes geven. En diegenen die de voorkeursmuziek luisterden, die hielden de schokjes met de hoogste stroomsterkte en het langste vol.
1: Maar is muziek dan een echte medicijn of een afleiding?
2: Dat is een goede vraag. Kijk, ook bij paracetamol heb je nog een zogenoemde placebo-effect.
1: Ja.
2: En dan dat ik jou een stukje suiker geef en zeg, dit is een hele sterke pijnstiller. Je moet echt uitkijken dat je hiervan niet verslaafd raakt. En dan ben diep in je ogen kijkt. Ja. Dan zou je waarschijnlijk ook van een klontje suiker het gevoel hebben dat je pijn minder wordt. Dus de werkingsmechanisme is waarschijnlijk meervoudiger. En afleiding speelt mogelijk een rol. Een effect die iets te maken heeft met de manier hoe wordt het aangeboden of diegene die de muziek krijgt, ook zelf daarvoor openstaat en daarin gelooft, speelt een rol. Maar wij zien even ook heel duidelijke effecten op neurotransmitter, die botenstoffen die in de hersenen vrijkomen. Dat zijn zo rare dingen als oxytocin, serotonin, dopamine, endorfine. Ik noem maar een paar namen, maar daar is dus heel veel in de hersenen onderweg, wat even signalen doorstuurt van het ene hersencentrum naar het andere. En we hebben een eigen beloningssysteem in de hersenen en dit wordt zeker ook door muziek aangesproken. Daar hebben ook andere groepen veel bewijs voor gebracht. En dat verklaart even ook dat, kijk, iedereen kent het uit het dagelijkse leven, dat je muziek luistert om te slapen of om naar de sportschool te gaan of wat dan ook. En je luistert dan ook een andere type muziek. Dus wij gebruiken muziek al met een functie.
0: Ja.
2: En als je dan even zegt, ik wil muziek hebben die mij bijzonder goed beloont, dan moet je even muziek nemen die veel van verwachting en verrassing biedt. En de verwachting is, zeg maar, je luistert een omroep omdat je weet, daar spelen ze juist mijn leuke liedjes waar ik zo van hou. Nou, Radio Rijnmond natuurlijk in dit geval.
0: Ja, natuurlijk.
2: Maar als je dan 4 uur Radio Rijnmond luistert, dan komt geen enkel lied voorbij wat je mooi vindt. Ja, dan ben je nog een beetje teleurgesteld. Dan schakel je om naar iemand anders.
0: Ah, dat bestaat niet. Dit is wel een heel theoretisch voorbeeld, dit.
2: Ja, nou ja. Maar wat de meeste mensen doen, even als ze niet omroep luisteren, dan maken ze hun eigen playlist. Dan heb je heel veel voorspelbaarheid.
0: Ja.
2: Maar ook de verrassing die je dan bij de shuffle mode hebt. Want je weet niet in welke volgorde ze komen. Dan kan je de goede liedjes lekker meenemen en al die dingen doen. En dit activeert het beloningssysteem.
0: Maar Marcus, tot slot, want we moeten afronden. Maar ik ben wel heel benieuwd. Als jullie allemaal bewijzen dat het werkt, moet het dan niet gewoon elk ziekenhuis dit gaan doen?
2: Die initiatief, die richtlijn is landelijk geldig. Dat zou iedere ziekenhuis de patiënten zouden moeten aanbieden, zeg maar zo. Zeg je het waarschijnlijk het correcteste in het Nederlands. Je zou dit moeten kunnen willen. De patiënten kunnen het ook gewoon vragen. En er zijn steeds meer ziekenhuizen. We weten zelf dat ongeveer 1 op de 3 ziekenhuizen in Nederland dit al aardig geïmplementeerd heeft. Zo niet op alle afdelingen, dan in ieder geval op sommige afdelingen, zeg maar de borstkankerkliniek in het ene ziekenhuis en de sickle-cell-afdeling in het andere ziekenhuis, die doen er allemaal iets mee.
0: Ja.
2: En wij hopen ook een beetje dat ten gevolge van de media-aandacht die we nu hiermee krijgen, het nog een extra versnelling krijgt en nog meer ziekenhuizen dit gaan implementeren.
0: Want, dat zou mooi zijn,
2: Het is niet zo moeilijk. Je moet de mensen gewoon faciliteren en dan als iedereen zijn eigen playlist en zijn eigen oortjes heeft, dan heb je alleen nog de discussie wie betaalt uit een mobieltje uit het bed van in de voorruimte.
0: Ja, dankjewel voor de uitleg. Want we moeten echt weer muziek gaan draaien. Want dat verwachten de luisteraars van ons. Dat snap je.
2: Voordat we naar iets anders gaan. Zeker graag. Fijne avond nog.
0: Hou ons op de hoogte van het onderzoek. Want het is super interessant.
2: Zeker doen.
0: Muziek als medicijn. En als muziek het medicijn is. Dat is Radio Rijnmond, de apotheek. Dit is Olivia Rodrigo.

0: UB40 was dat met een nummer 1 hit uit 1983. En dat nummer dat heette Red Red Wine. We hebben telefoon uit Kralingen.
1: Nou ja, ze woont in Kralingen, maar ze is nu lekker op de camping.
0: Dan moet je het hebben over Yvonne Kastelein.
1: Ja.
0: Ja? Ja. Yvonne, goedemiddag.
2: Ja, goeiedag.
0: Welke camping zit je?
2: We zitten op Kruiningen-Gorst.
0: Oh, Kruiningen-Gorst, natuurlijk.
2: In de Oostvoorne.
0: Oh, heerlijk.
1: Gezellig.
0: Is het een beetje uit te houden daar vandaag?
2: Nou, het is erg benauwd op het moment.
1: Ja.
2: Oh, ja. Ja. Ja.
1: Zijn jullie ook al geregend? Misschien een klein beetje?
2: Paar druppeltjes. Ja. Het is echt, het was echt, het waarde gewoon weg eigenlijk. Dus dat niks om het lijf.
0: Ja, Ed zei, je moet het in een doosje doen.
2: Ja,
0: hè, als je een
2: ja precies. Ja. Nou, dat.
0: Dus dat. Ja, ja, ja. Maar goed, we geven noodradio's weg op gezette tijden. En jij hebt het alarm gehoord, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en je hebt meteen natuurlijk ook onze frequentie even geappt, want dat is namelijk
2: 93.4.
0: Ja, dat is goed. En dat betekent dat jij de radio krijgt, de noodradio. Ja. Of had je al een noodradio?
2: Nee, die heb ik nog niet, nee.
1: Heb je al wel een soort van pakketje klaargemaakt?
2: Nee, ook niet. Nee, ik ben eigenlijk echt helemaal niet mee bezig.
0: Nee, precies. En daarom doen wij ook deze actie, zodat zoveel mogelijk mensen zich bewust worden van het feit dat het echt nodig kan zijn, hè?
2: Dat realiseer ik me wel aan de ene kant. Aan de andere kant zit een beetje met een dubbel gevoel.
0: Ja.
2: Van, bangmakerij.
0: Ja, dat herken ik wel. Ja. Je wilt eigenlijk niet erover nadenken. En hè, loopt het nou echt zo'n vaart?
1: Ja.
0: Maar pas op het moment dat het echt zo is, dan denk je van, toch wel fijn dat ik iets achter
2: heb.
0: Ja, dat.
1: Ja, dat is waar. En je hebt dan in ieder geval een noodradio.
2: Kijk,
1: die heb je al.
2: Begin is
1: daarom.
0: Precies.
1: Daarom.
0: Oh. En zet die noodradio alvast op 93.4 FM, want als het nodig is, dan krijg je daar de informatie. Want dit is de officiële.
2: Dat heb ik wel vernomen.
0: Ja, nou goed. Helemaal goed.
1: Top.
0: Hoe lang heb je nog vakantie?
2: Nou, we zijn pensionado's, dus we hebben gewoon iedere dag vakantie.
1: Lekker!
0: Yvonne, die blijft nog wel even zitten naar de Kruiningen-Gorst, als ik dat zo hoor.
2: Zeker weten, hoor.
0: Goed zo. Veel plezier daar.
2: Oké, dankjewel.
0: Doeg.
2: Dag, fijne avond.

0: Was Still uit 2013 en Pompeii. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur, afslag Rijnmond, nu het nieuws, gelezen door Teun Willems.
13: De politie heeft een man aangehouden bij een woninginval aan de Celebeslaan in Zwijndrecht. De inval vond plaats na een vechtpartij waarbij een vuurwapen werd gezien. Bij de inval is inderdaad een nepvuurwapen gevonden. Vanwege de politieactie was de straat voor ongeveer een uur afgesloten en waarom de vechtpartij plaatsvond is nog onduidelijk. De DCMR heeft al 42 meldingen ontvangen van geuroverlast in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. De geur is afkomstig van een brand bij EMR Metaal Recycling in de Botlek Rotterdam, waar een broeiband is ontstaan in een grote hoop metaal. Er komt daardoor ook heel veel rook vrij. De hoop van 200.000 kubieke meter, een grootte van ongeveer 80 Olympische zwembaden, wordt nu door twee kranen uit elkaar getrokken om het te kunnen blussen. Het kan nog uren duren voor de broei uit is. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden, dat meldt het OM. Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar het onderzoek duurt nog voort. En op het strand bij Ouddorp Goeree-Overflakkee zijn meerdere Duitse kustversperringen uit de Tweede Wereldoorlog zichtbaar geworden. De versperringen maken deel uit van de Atlantikwal, de Duitse verdedigingslinie die tijdens de bezetting langs de kust werd aangelegd om een mogelijk geallieerde aanval tegen te houden. Het gaat onder meer om betonnen driehoeken, een stalen zogenoemde Tsjechische egel, een soort stalen kruis. En stichting WO2GO heeft de objecten onderzocht en wil ze bergen. De stichting denkt dat de objecten door veranderingen in het strand na 80 jaar zichtbaar zijn geworden. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon en bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dan verkeersinformatie. 1 file staat er in onze regio. En die staat op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knoop en Benelux. 5 kilometer heeft te maken met een pechgeval dat daar is. Maar de weg is inmiddels wel weer vrij. De vertraging nog een minuut of 20. Kunnen wij verder met afslag Rijnmond. En dit is de volgende plaat.
14: I've heard people say that.
3: doorverkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000? Dewarmte.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
19: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.
14: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But

0: Can't Get Enough of Your Love in de versie van Taylor Dane. Om 9 minuten over 6 op Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond tot 7 uur. We hebben nog heel veel medicijnen voor je, want muziek is een medicijn. Dat hebben we gehoord in het vorige uur van dit programma. En wij verstrekken graag veel medicijnen. Je hebt nog geen recept nodig. Je kunt wel zelf ook meebeslissen over welk medicijn je zo meteen wilt gebruiken. Afslag 1, afslag 2 komen we zo meteen aan toe. We hebben natuurlijk ook een fraaie, lekker lange laatste. Het wordt in ieder geval dansen geblazen, maar we weten nog niet welke. Maar Feza, eerst nog even achterom kijken, want we hebben nog veel meer nieuws besproken vandaag.
1: Ja, nog een uurtje en dan gaan alle sluizen dicht.
0: Alle sluizen dicht en dat is dus inclusief de grootste in onze regio. Dat is hier vlakbij, de Parksluizen.
1: Parksluizen, ja.
0: Ja, om 7:12 kunnen de laatste binnenvaartschepen daar doorheen. En dan is het voorlopig afgelopen in verband met de droogte en het zoute water. Het Hoogheemraadschap zag geen andere mogelijkheden dan de sluizen helemaal dicht te doen. Dat is nog nooit eerder vertoond. Ja, groot probleem voor de binnenvaartschepen die van en naar de Schie moeten varen. En je zou zeggen, nou, dan moeten ze maar even een stukje omvaren, maar dat gaat niet.
2: Want de meeste schepen die hier doorheen gaan, die zijn zeg maar te groot voor door te varen naar Delft. En zitten in het achterland hier, zeg maar, bij Overschie die kant op, zitten een, in de Pelshaven hebben we zeg maar een zandfabriek. Ja, die krijgt dan geen materiaal binnen, zeg maar, de komende dagen, weken.
0: Dus voor een aantal bedrijven is het echt wel rampzalig.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Rampzalig en het kan dus wel weken gaan duren. Zo is de verwachting dat parksluizen dicht blijven in Rotterdam. Ja, en dan de muziek.
1: Ja, je zei het al, medicijn. We hebben heel veel medicijnen. Want in het Erasmus MC zijn ze al heel lang bezig met een onderzoek. En daarin kunnen ze dus zeggen dat muziek als medicijn wordt gebruikt.
0: Ja, we hebben het steeds in deelonderzoeken gedaan. En het bewijs stapelt zich maar op. Hè. Het is echt, ja. Het helpt gewoon.
1: Ja.
0: Muziek.
1: Ja.
0: Dat wisten wij natuurlijk wel.
1: Maar daarom. En daarom zijn wij ook gewoon zo kerngezond.
0: Ja. Het is ook zo goed dat het ook wetenschappelijk is onderzocht.
1: Ja.
0: En in het Erasmus MC is het zelfs zo dat het nu standaard wordt aangeboden aan patiënten.
3: In het Erasmus MC is het geïmplementeerd. De mensen worden van tevoren geïnformeerd. Neem je koptelefoon, neem je oortjes. Beter nog dan een koptelefoon. Neem je kleine, stap je mobieltje mee.
0: Ja, ja.
3: En de patiënt moet het vrij voor zichzelf zorgen. We willen niet dat alle mensen dan in de wachtruimtes daar kakofonie maken of zo.
0: Nee, de chirurg vindt het ook niet lekker als
3: inderdaad, ja.
0: Ja, het is niet zo dus dat er grote luidsprekers staan opgesteld naast je bed.
1: Nee. Het zou wat zijn, ja.
0: Je moet zelf je oortjes en een telefoontje meenemen. Maar iedereen mag dus gewoon muziek tijdens de operatie of andere behandeling.
1: Je eigen muziek inderdaad.
0: Dat is toch heerlijk?
1: Ja, fantastisch. Ja, ja.
0: En het is inmiddels een flink aantal ziekenhuizen al gebruikelijk. 1/3 van de ziekenhuizen doet het. En ze blijven daar trouwens in het Erasmus MC nog onderzoek doen naar muziek als medicijn.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is

van het album Silk Degrees uit 1976. Dat is nou zo'n album waarvan elk nummer fantastisch is. Elk nummer. En daarom noemen ze dat ook een classic album. Een plaat die eigenlijk iedereen in huis zou moeten hebben. Silk Degrees van Boskerk, onthoud. Staat ook dit nummer op.

0: Lido Shuffle. Het is al 6:15. Hoog tijd voor de eerste afslag. En ik heb weer een mooi afslag voor je om uit te kiezen. Weer zo'n lastige. Geef mij angst gaan we draaien. Dat is natuurlijk een prachtig liedje. We kennen het misschien vooral in de hitversie van Guus Meeuwis. Maar het origineel was van André Hazes. Die had er ook ooit eens een klein hitje mee. Maar ook een prachtige uitvoering. Dus ja, welke gaan we draaien zo meteen?
1: Nemen we afslag 1.
2: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop voor terug. Geef mij de nacht.
1: Of nemen we afslag 2.
2: Geef

Ja, twee versies van hetzelfde liedje. Welke hoor jij het liefste? Het originele liedje van André Hazes, afslag 1. Guus Meeuwis met zijn prachtige cover, afslag 2. Geef mij angst. Twee platen de tijd om te stemmen. En stemmen doe je natuurlijk met je telefoon met de Rijnmond-app. Afslag 1 is het origineel van André Hazes, afslag 2. Guus Meeuwis.

0: 10 minuten voor 6:30. Er wordt druk gestemd voor of afslag 1 geeft mij angst van André Hazes, of afslag 2 geeft mij angst van Guus Meeuwis. Gaan we een tussenstandje melden, net als gisteren, of doen we dat niet meer?
1: Ja, nou, Danny zegt daarover, ik ga graag voor het origineel, dus afslag 1. Afslag 2 is ook mooi, maar ja, hij was niet nummer 1. Dus Rijn-Jan, roep iedereen maar weer op om afslag 2 te stemmen.
0: Ik ga niemand oproepen, wie staat er voor nou?
1: Ja, afslag 1.
0: Afslag 1 staat voor, dus ja. André Hazes staat een tikkeltje voor, zie ik.
1: Ja.
0: Maar goed, het is nog geen gelopen race, zeg ik er dan maar weer bij. Ja. Dus als je nog wil stemmen voor afslag 1, André Hazes, of afslag 2, Guus Meeuwis. Je hebt nog één plaat de tijd, doe dat met je Rijnmond. Dan gaan we even een paar minuten springen hier.

0: Jump, jump, jump. Daar vraag ik helemaal geen weer voor, maar we doen het toch maar vanwege Chris Cross uit 1992. Geef mij angst, gaan we draaien, maar wordt het André Hazes of Guus Meeuwis? Ik ben echt benieuwd.
1: Nou, Danny zei dus roep maar op om... Rijntjan, roep maar iedereen op om afslag 2 te stemmen. Nel, Ruud, Alkelien, Phil, Hans, die kiezen afslag 2. Regina zegt, het verhaal klinkt overtuigender met een zachte G, dus ik kies afslag 2. Tim, Annette, Astrid, Yvonne zeggen ook 2. En ook Arjan zegt, André Hazes kan leuke dingen maken, maar de stem van Guus Meeuwis vind ik mooier en daarom graag afslag 2. Maar Danny heeft niet helemaal gelijk gekregen, want er hebben meer mensen voor afslag 1 gekozen. Corrie, Barry, Raymond en Annelies, Guido, Marcel, Wilfried zegt, ik ga voor afslag 1 het origineel van André Hazes. Ineke, Astrid ook, cover van Guus Meeuwis, mooi gedaan, maar ik ga toch voor afslag 1. Koen zegt 1, Nigel, Jeroen en Sandra. André en Sabine die zeggen niet over nadenken, afslag 1. Anja, Tineke, Hans ook en ook Els zegt, voor mij graag afslag 1. Ik vind dit origineel toch het mooist.
2: We nemen afslag 1.

0: afslag 1. En zometeen de volgende afslag. Meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit. Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond. De officiële rampenzender.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Het is 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Ergens nog een file gezien?
5: Nee, hè?
0: Geen file. We meteen door naar het weer. Vanavond is er eerst nog een klein kansje op een buitje, onweersbuitje. Zal waarschijnlijk wel weer niks zijn. Een paar druppeltjes, hè? Doe ze in een kootje, zei het erover. Vannacht de opklaringen vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan een graad of 20. Morgen een mix van zon en bewolking droog. In de middag wordt het 25 graden. En ook de rest van de week periode met zon vrijwel droog. Donderdag wordt het 21 graden, maar daarna wordt het weer warmer. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Steun.
6: Abdul A. uit Gorkum hoorde vandaag 4 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk, tegen zich eisen voor afpersing. A. lokte 6 mannen los van elkaar naar Gorkum via een dating-app. Daar deed hij zich voor als ene Fleur. Eenmaal in Gorkum troffen de mannen geen vrouw van de profielfoto, maar een forse kerel aan die ook nog eens geld eiste. Ze zouden vervolgens zijn meegenomen in de auto met de deuren geblokkeerd. Een van de slachtoffers voelde zich zo bedreigd dat hij uit een rijdende auto is gesprongen. A zelf zegt dat hij nooit heeft gedreigd. De rechter in Dordrecht doet op 18 augustus uitspraak. En de DCMR heeft al 42 meldingen ontvangen van geuroverlast in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. De geur is afkomstig van een brand bij EMR Metaal Recycling in de Botlek in Rotterdam, waar een broeiband is ontstaan in een grote hoop metaal. Er komt heel veel rook vrij en het kan nog uren duren voor de broei uit is. En Italiaanse vuilnisophalers hebben geholpen bij het terugvinden van een loterijticket van 1 miljoen euro. Het was door een vergissing in het afval beland. De winnares ging met een kraslot naar een winkel om te kijken of ze had gewonnen, maar kreeg daar te horen dat het niet kon worden uitbetaald, achteraf omdat de prijs zo groot was, maar dat wist ze niet. Een familielid wees haar op de winnende nummers, waarna ze snel naar de winkel terugkeerde en daar het lot dus bleek weggegooid te zijn. En het vuilnis ook al werd opgehaald. Uiteindelijk kon de juiste vuilniswagen worden gevonden. Is er in het afval gezocht en na meer dan een dag werd het winnende lot teruggevonden.
0: Dat is goed. En wat is de beloning die de helpers hebben gekregen?
6: Zij gaat van het geld wat ze heeft gekregen alle extra kosten gaat zij betalen.
0: Ja, minimaal.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: Afslag Rijnmond.
0: En dan zeggen we nu shut up and dance.
7: Radio met een grote R.

0: Lekker dansen met Walk the Moon uit 2014 kwam dit nummer. Het is 6:06. Je luistert naar Afslag Rijnmond. En pak je telefoon maar weer.
1: Ja, want het is tijd voor de Lekker Lange Laatste.
0: De Lekker Lange Laatste, dat is niet zomaar een plaat. Dat is echt een plaat die je normaal gesproken niet zo gauw hoort op de radio, omdat die zo lang is. En wij hebben mooie lange versies van bijvoorbeeld vandaag Rhythm is a Dancer van Snap, want dat is vandaag afslag 1. The Sound of Music van Dayton, dat is afslag 2. En als je je afvraagt, hoe gingen die platen dan ook alweer? Nou zo.
2: Afslag 1.
3: De Lekker Lange Laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Alle twee in de herkansing eerder dit jaar hebben ze het net niet gered. Maar nu is het dus de mogelijkheid om een van beiden alsnog te draaien. Lekker lang. Snap, Rhythm is a Dancer, afslag 1. Of The Sound of Music, Dayton, afslag 2. Laat het even weten met de Rijnmond

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijn.

0: Learning to Fly. Around the clouds. Tom Petty en de Heartbreakers. En daarvoor Douwe Bob. What goes up? Nothing to Lose. En ondertussen wordt er druk gestemd voor de lekker lange laatste.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Rhythm is a Dancer van Snap is afslag 1 uit de jaren 90. En Dayton uit de jaren 80. The Sound of Music is afslag 2. Je kunt nog stemmen met de Rijnmond app voor de lekker lange laatste. Afslag 1 is Snap. Afslag 2 is Dayton.

No One uit 2007 op Radio Rijnmond. We gaan richting de lekker lange laatste. Eén plaatje nog te gaan en dan is het zover. Wordt het Snap, afslag 1, Rhythm is a Dancer? Of wordt het Dayton, afslag 2, The Sound of Music? Nog 3 minuten om je stem uit te brengen.

0: Susy Quattro. De nummer uit 1980, She's in Love With You. Het is 9 minuten voor 7. En wat gaat het worden? Hoe gaan wij dansend deze dinsdagavond in? Met snap afslag 1 of met daten afslag 2?
1: Erik zegt heel moeilijk, maar toch afslag 1, snap. Ik heb hem grijs gedraaid in de strandtent in Hellevoetsluis. Simona, Els, Arjan, Paul, Anja en Astrid kiezen ook afslag 1. Nigel zegt dan, ik kies 2. Bij 1 hoor ik altijd, Willem is een danser. En je hebt wel van die...
0: Willem is een danser.
1: Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. Ik zou het ook niet meer niet kunnen horen, zeg maar. Dus hij gaat voor 2. Jos, Ruud, Corrie en Hans kiezen ook 2. Dan zegt Tim weer 1 graag. Lekker nummer, echt uit mijn jeugd. Danny, Wilfried en Annelies kiezen ook afslag 1. Nora, Bas en Hans zeggen afslag 2. Guido ook en ook Erika zegt afslag 2 graag. Ik vind 1 ook leuk, maar mijn man vindt het een vreselijk nummer. Dus wordt het afslag 2. En dan gaan er dus toch meer voor afslag 1. Ossie zegt, ja, dat is een no-brainer natuurlijk. Rhythm is a dancer, heeft het beste ritme, duh. En Ronald, John, Rien, Regina kiezen ook afslag 1. Jan en Raymond en Jeroen en Sandra zeggen ook afslag 1. En Raymond en Jeroen en Sandra zeggen erbij jeugdsentiment.
0: Jeugdsentiment, we gaan terug naar 1992. Een nummer 1 hit in de zomer van 1992. En nu, voor deze ene keer, in een lekker lange versie. Want dit is de lekker lange laatste. Dit is Snap en Willem. Rhythm is a dancer.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: lekker. Lange laatste.
1: Rhythm is a dancer. Lekker lang. Kan niet lang genoeg zijn deze uitzending.
2: Nou.
1: Snap. Uit 1992. Tot slot van Afslag Rijnmond. En iedereen die heeft meegestemd voor deze plaats. Veel dank daarvoor. Iedereen die heeft meegedaan. Iedereen die heeft geluisterd. Vinden we superleuk. We hopen dat je er morgen weer bij bent. Tussen 4 en 7. Voor een nieuwe aflevering van Afslag Rijnmond. Met weer een andere lekkere lange laatste. Ik wens iedereen een hele fijne avond. En heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Goedenavond, het is 7 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Mijn naam is Teun Willems. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken naar beneden gevallen. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Abdul A. uit Gorkum hoorde vandaag 4 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk tegen zich eisen voor afpersing. A. lokte 6 mannen los van elkaar naar Gorkum via een dating-app. Daar deed hij zich voor als ene Fleur. Eenmaal in Gorkum troffen de mannen geen vrouw van de profielfoto aan, maar een forse kerel die ook nog eens geld eiste. Ze zouden vervolgens zijn meegenomen in de auto met de deuren geblokkeerd. Een van de slachtoffers voelde zich zo bedreigd dat hij uit een rijdende auto is gesprongen. A zelf zegt nooit te hebben gedreigd. De rechter in Dordrecht doet op 18 augustus uitspraak. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden, dat meldt het OM. Hij is de 4e verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar dat wordt nog verder onderzocht. De brandweer is met behulp van een drone aan het kijken wat de effecten zijn van het blussen van de broeibrand in Rotterdam-Botdek. Daar is bij EMR metaalrecycling brand ontstaan in een grote hoop metaal. Tussen het rood bevindt zich plastic, wat zorgt voor rook en de brand lastig te blussen maakt. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten als je last hebt van rook of stank. Het kan nog uren duren voor de brand uit is. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon en bewolking, blijft droog en in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
15: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
17: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond. Oh.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Goedenavond, het is 8 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 80 muziek in de ethisch naar achter. Eerst het nieuws, mijn naam is Teun Willems. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken naar beneden gevallen. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onder doorlopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er zijn drie verdachten aangehouden. De politie doet nog verder onderzoek. En de brandweer is met behulp van een drone aan het kijken wat de effecten zijn van het blussen van de broeibrand in de Rotterdam-Botlek. Daar is bij EMR Metaal Recycling brand ontstaan in een grote hoop metaal. Tussen het schroot bevindt zich plastic wat zorgt voor rook en de brand lastig te blussen maakt. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten als je last hebt van de rook of stank. Het kan nog uren duren voor de brand uit is. En Sliti speelt komend seizoen op huurbasis voor Excelsior Rotterdam. De 20-jarige buitenspeler maakt tijdelijk de overstap van Rotterdam-Zuid naar Kralingen, waar hij de kans krijgt om wekelijks minuten te maken in de Eredivisie. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop meegenomen, waardoor Sliti na afloop van het seizoen terugkeert naar de Kuip. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog tot medio 2029. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen, woensdag, een mix van zon en bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch naar achter.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Woensdag is er weer een Ladies Night bij Pathé Schouwburgplein in Rotterdam. Ga met je moeder, zus, dochter, oma, je beste vriendinnen of collega's gezellig een avondje uit.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Goedenavond, het is 9 uur. Je bent bij Rijnmond. Straks een uur lang de beste jaren 90 muziek in de 90s na 9. Eerst het nieuws, mijn naam is Steun Willems. In Rotterdam-Charloos zijn vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. En bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten, was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar en daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. En de brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond er een smulbrand in een hoop staal van 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen, woensdag, een mix van zon en bewolking. Het blijft droog en in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze appen op rijnmond.nl.
8: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
9: Rouwkaart, kerst,
10: uitvaartpraat.
9: Bloemstuk, koets met paarden,
10: uitvaartpraat.
9: Koffie, cake, bitterballen,
10: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
11: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
10: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
12: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedenavond, mijn naam is Teun Willems en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. En Sliti speelt komend seizoen op huurbasis voor Excelsior Rotterdam. De 20-jarige buitenspeler maakt tijdelijk de overstap van Rotterdam-Zuid naar Kralingen, waar hij de kans krijgt om wekelijks minuten te maken in de Eredivisie. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen, waardoor Sliti na afloop van het seizoen terugkeert naar de Kuip. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2029. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui, vannacht opklaringen en vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en het blijft droog. In de middag wordt het zo'n 25 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: The next train will be leaving from platform 1.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet...

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Het beste van de jaren 80,
2: 90
1: en nu.
2: Dit is Radio Rijnmond. Radio
1: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.